VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Radio 2. Het is 2 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern, zo is het, de kiesdrempel niet gehaald.

0: minder dramatisch. De radicaal linkse partij, Die Linke, werd er de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandeld, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: In Colombia bedreigt een grote natuurbrand een toeristisch stadje in het centrum van het land. Eén hotel werd al geëvacueerd. De brand heeft al een gebied van enkele honderden hectare verwoest, maar is nog niet onder controle. Er zijn zo'n 250 brandweerlieden ingezet en ook enkele helikopters van het leger. Bosbranden komen wel vaker voor in Colombia, maar ze zijn dit jaar intenser door het weerfenomeen El Niño. Op dit moment woeden er in het land in totaal nog 18 natuurbranden. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. En hij was tevreden met zijn tijdrit.
2: Vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus het kon niet beter gaan vandaag.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30

Martinius met Joppe Latijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicale linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechten.

0: interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. Hij was tevreden met zijn tijdrit. Uiteraard. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: 16.

Radio 2 Vlaamse 30. Radio 2. Re-entry.

0: Radio 2 Vlaamse 30. 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Breeje mee terug in de tijd, in de prehistorie,

Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicaal-linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Austin in de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. De agent zou op de man geschoten hebben tijdens een achtervolging te voet. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikaanse burgers werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen op straat na het nieuwe incident om te protesteren tegen de immigratiedienst. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan 1 week ondergronds te werken. Werkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan 1 week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral

0: We hadden een tussenpunt na 5 kilometer. En daar rijdt hij al 10 seconden op onze meting sneller. Maar dan nog, dan blijven we gewoon vanuit de auto super gefocust. Omdat natuurlijk er ligt altijd een fout om elke hoek. Maar goed, hij leek wel heel de tijd in controle. En hij rijdt eigenlijk weer de perfecte tijdrit. Dat doet het beste verhopen. Het geeft ook veel vertrouwen. En nu moet hij gewoon een week nog in die flow blijven. En dan gaan we wel een goede kans hebben ook op de wegrit.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 2.
3: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
4: Sunday. De prehistorie.
2: Guy de Pre.
5: Hele goedemorgen en welkom in alweer de derde De Prehistorie van het nieuwe seizoen, waarin we samen afreizen naar de derde septemberweek van de jaren 1968, 78, 88 en 1998. Ik begin deze keer met de Amerikaanse band The Doors, die 58 jaar geleden, in september 1968 dus, scoorde met het poepsimpele, maar meeslepende Hello, I Love You. En dat is voor geen woord gelogen.
2: Radio 2.

0: Hello, I Love You van The Doors van 58 jaar geleden. Op 15 september van dat jaar trad Jefferson Airplane op in het concertgebouw van Amsterdam. Tijdens hun set rende een bedwelmende Jim Morrison het podium op. De zanger van The Doors deed daarbij een indianendansje en hij stortte vervolgens in elkaar. Hij werd in allerijl afgevoerd naar het Wilhelmina gasthuis. De drie andere groepsleden van The Doors werkten die avond hun optreden dan maar af zonder hun frontman. Toetsenist Ray Manzarek fungeerde daarbij als leadzanger. Later werd bekend dat Morrison in het vliegtuig naar Amsterdam een brok hash als ontbijt had gegeten, maar ook als lunch en avondmaal had Morrison een brok hash verorberd. Voor wie nog moet ontbijten vandaag, don't try this at home. Mensen praten in die derde week van september 1968 over deze dingen. De Franstalige afdeling van de Leuvense Unif keurde het plan goed voor de overheveling van Leuven-Frans naar Ottigny en Sint-Lambrechts-Woluwe. De beroemde rotstempels van Abu Simbel, die door de bouw van de Aswandam werden bedreigd, werden op hun nieuwe standplaats feestelijk ingehuldigd. In Irak werd de islam 58 jaar geleden de officiële staatsgodsdienst. In Mexico bezette het leger de Universiteit van Mexico-Stad en onderdrukte op hardhandige wijze de studentenonlusten. En bij ons zorgde de bioscoopfilm Het Wonder der Liefde voor enige opschudding.
1: De prehistorie.
2: Terug naar de gouden jaren 60.

0: Nog een van mijn favorieten, het mooie Need Your Love So Bad, door de vroege Britse versie van de groep Fleetwood Mac met Peter Green in september 1968. Zonder de Amerikaanse groepsleden dus, Stevie Nicks en Lindsey Buckingham, die in de 70s het mooie weer zouden maken bij Fleetwood Mac. Nadat het Belgisch Olympisch Comité en de Belgische Koninklijke Boksbond twee uitstekende Vlaamse boksers niet hadden geselecteerd voor de komende Olympische Spelen in Mexico, die in oktober 1968 werden gehouden, stapte de laatste en grootste Antwerpse boksclub uit de eentalig Franse Belgische Boksbond. Een boze voorzitter van de uittredende Antwerpse Boksclub.
1: Het protest tegenover het Olympisch Comité en tegenover de Koninklijke Belgische Boksbond.
2: Jeff Keuleman, die op de vergadering van de laatste kans zijn algemene voorzitter er niet kon toe bewegen ook maar één woord Nederlands te spreken, herhaalt wat hij toen gezegd heeft.
1: Ik vind het een schande dat het Olympisch Comité die twee jongens niet aanveerde. Hier een jongen van 12 maal kampioen en hier een van 8 keer kampioen, zo gezegd, bij een internationaal palmarès. Wel, ik vind het schandalig.
2: Ook zijn jongens zijn verontwaardigd. En toch doen zij voort. Ik zag ze gisteren bezig op training. In, voor mijn begrippen, onmogelijke omstandigheden. Op een rommelzolder, met één wasbak voor 10 of 12... in de muffe geur van verroest ijzer en tussen afpellende muren. Maar ze deden het graag.
3: Dat is een fantastisch plezier, hè. Als je aan geen sport doet, dan zit het thuis. Zit het verder in tv. En dan weet je waar je in de teugel, hè.
4: Is het lastig?
3: Ja, het is heel lastig. Het vraagt heel veel volharding.

0: Say a Little Prayer werd door de songsmedewerker Bacharach en Hal David geschreven voor Dionne Warwick. Bacharach vond haar uitvoering te gehaast en toch werd die versie een wereldhit. Aretha Franklin nam het in 1968 ook op voor haar album Aretha Now en die hoorde je daarnet, die uitvoering. Het was een bijzondere single, hoe dan ook, geschreven als troost voor soldaten in Vietnam, maar uitgegroeid tot een tijdloze klassieker die dankzij Aretha extra glans kreeg. Jules Pardon uit Bierbeek bouwde 58 jaar geleden met Lucifers een werkend orgel. In het tv-programma Echo van zaterdag 21 september 1968 vertelde Jules hoe hij met die opmerkelijke hobby was begonnen.
1: Op een dag had ik in een dagblad een foto gezien van een windmolen, vervaardigd met Lucifers. En zo ben ik dan op het idee gekomen dat ook eens te proberen. Mijn werk was geen windmolen, maar een bootje.
2: Dat is uw eerste werk?
1: Dat is mijn eerste werk geweest. 8-9 jaar.
2: En heeft u nog plannen met Lucifers?
1: Oh ja, dat zal nooit eindigen, hè. Mijn plannen voor de onmiddellijke toekomst die zijn het ganse café hier met Lucifers beplakken.
2: Zult u lang genoeg leven om dat te kunnen doen, denkt u?
1: Ja, ik denk wel van binnen 3 à 4 jaar daarmee klaar te komen. De zoldering, een uurwerk en langs de muren schilderijen en zo meer. Allerhande dingen die al wat kan dienen, gelijk namaken met Lucifers.

0: De muzikale Portugese broers Fernando en Antonio Lamerinhas waren bij producer Roland Kluger terechtgekomen en ze hadden succes als Jazz & James, maar ze hadden nog andere pijlen op hun boog en ze schreven met Nelly Bijl, zo mooi, zo blond en zo alleen, een enorme Vlaamse soulhit voor Jimmy Frey. Plaatje dat ik daarnet voor de break speelde hier in de prehistorie over week 3 van september 1968. En nu hoorde je de Britse mafkees Arthur Brown, die 58 jaar geleden een dikke hit had met het gekke Fire. Het Wonder der Liefde was een film over seksuele voorlichting die 58 jaar geleden in onze bioscopen liep. De film werd in sommige steden, zoals Brussel en Oostende, verboden door het parket, terwijl hij in Antwerpen bijvoorbeeld wel te zien was. Uitbater Hakendover van de cinema in Oostende, waar de film Het Wonder der Liefde op dinsdag 17 september 1968 werd verboden.
1: Maar hij heeft niet in beslag genomen, ziet. Het parket is een film komen visioneren, het morgens. Procureur des Konings van Bruin of en zo, met verschillende. En ze hebben natuurlijk gezegd dat voor de film niet te spelen is. Zonder een formeel bevel te geven, natuurlijk. Hè. Maar samiddags was een onderzoeksrechter door en alles voor te zien dat we hem spelen. Hè.

0: In 1966 had de wieg van deze bluesrockformatie Kent Heat in L.A. gestaan. Kraamvaders waren Alan Blind Owl Wilson en Bob the Bear Hyde. De band bestaat nog altijd en toert deze dagen door de VS, maar Wilson is daar al lang niet meer bij. Hij stierf al in 1970 in drugsgerelateerde omstandigheden. En ook Bob is wijlen sedert 1981. Alan Wilson zong On the Road Again, waarvoor hij schatplichtig was aan bluesman Floyd Jones. Hij gaf het nummer ook een bezwerende Oosterse sfeer en hielp zijn groep in september 1968 op die manier aan een eerste hit. In feite was zo goed als niemand het eens met de beslissing van sommige gerechtelijke parketten in ons land om de seksuele voorlichtingsfilm Het Wonder der Liefde in september 1968 in de bioscopen in Brussel en Oostende te verbieden. Ook filmcriticus Frits Dankaert niet.
1: Ik vind het wel typisch dat juist een dergelijke film in beslag wordt genomen. Daar waar onze steden als het ware overspoeld worden met schijnheilige en vaak wansmakelijke producten die ongehinderd via een hele reeks obscure zaadjes kunnen vertoond worden. Ik vraag mij daarbij af of dit werkelijk de weg is om te komen tot een open en gezonde benadering van de seksuele problematiek.

De Amerikaanse band Gary Puckett en de Union Gap met frontman Gary Puckett. Toch een van de meest succesvolle Amerikaanse popacts van de late jaren 60. Met wereldhits als deze Britse en Amerikaanse nummer 2, Lady Willpower. Na de split van de band bleef Gary Puckett optreden met een nieuwe bezetting. Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel werd geschreven voor de film The Graduate, waarin Anne Bancroft de rol vertolkt van een vrouw van middelbare leeftijd, Mrs. Robinson dus, die de veel jongere Dustin Hoffman verleidt. In oktober wordt Paul Simon 85 jaar en in november volgt dan Art Garfunkel.

0: Simon & Garfunkel in de prehistorie over week 3 van september 1968 met Mrs. Robinson. En daarmee verlaten we de Golden 60s en stappen we meteen de 70s binnen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: Radio 2.

de soundtrack van de film Grease staan drie duetten van John Travolta met Olivia Newton-John. Als Sandy en Danny zongen zij in het najaar van 1978 over hun zomerromance in You're the One That I Want, dat het maar liefst twee zomermaanden, helemaal bovenaan uithield in onze top 30. Enkele gespreksonderwerpen in die derde septemberweek van 1978. Boze aardappelboeren voerden actie in West- en Oost-Vlaanderen tegen de te lage aardappelprijzen. BRT2 Omroep West-Vlaanderen, beter bekend als Radio Kortrijk, verhuisde 48 jaar geleden van een bouwvallig herenhuis naar een moderner gebouw. Bij een zware aardbeving in Iran kwamen niet minder dan 25.000 mensen om het leven. In Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse president, bereikten Egypte en Israël onder impuls van president Jimmy Carter in september 1978 een vredesakkoord voor het Midden-Oosten. Terug naar de film Grease nu in de prehistorie, met de titelsong daaruit, gezongen door niemand minder dan Frankie Valli van de Four Seasons. Ah.

0: Zanger en songsmith Sylvester ontwikkelde zijn liefde voor muziek in het plaatselijke gospelkoor. Maar hij moest die gemeenschap ijlings verlaten toen zijn geaardheid werd ontdekt, want Sylvester was gay. Hij trok naar San Francisco, waar hij zich aansloot bij een drag queen gezelschap. Het grote solo-succes kwam er in 1978 met deze bekende hitsingle You Make Me Feel Mighty Real, met achtergrondvocalen van de toekomstige Weather Girls. Sylvester voerde campagne tegen de verspreiding van AIDS, waaraan hij zelf stierf in december 1988. Hij was maar 41 jaar. In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 september 1978 hielden aardappelboeren uit Oost- en West-Vlaanderen een opvallende protestactie.
1: De boeren waren kort na middernacht op verschillende plaatsen bijeengekomen. Tientallen zakken vol aardappelen werden met stookolie overgoten om ze voor verbruik ongeschikt te maken. In het totaal ongeveer 25.000 kilogram. Ze werden dan op wagens geladen en de nachtelijke actie kon beginnen. Voor meer dan 50 kerken en gemeentehuizen in beide provincies goten de boeren een aantal zakken aardappelen uit om aan te tonen dat de hele oogst dit jaar niets opbrengt. Integendeel, dat ze er zelfs op verliezen.
2: En waarom, meneer de stuurman, omdat we het eigenlijk moe zijn van als boer een frank de kilo te krijgen voor onze aardappelen en de verbruiker 4, 5, 6, 7 frank te betalen in de winkel. En we zullen nog acties voeren als dat niet verandert. Het is al het tweede jaar dat wij zo 20, 30.000 frank per hectare

0: Dancing in the City werd geschreven door Julian Marshall en Kit Hain. Het duo dat dit liedje ook op de plaats zette als Marshall Hain. Dancing in the City was hun eerste single en die bleek meteen bijzonder succesvol. Zo bereikte het plaatje de eerste plaats in Duitsland, maar het werd ook hier bij ons een grote hit. 48 jaar geleden verhuisden mijn collega's van BRT2 Omroep West-Vlaanderen, in de volksmond vaak Radio Kortrijk genoemd, naar een moderne radiogebouw. En dat bleek geen dag te vroeg te zijn.
1: De Rijsselse straat 36 is een oud herenhuis dat in september 1944, vlak na de Tweede Wereldoorlog dus, ruimte bood aan de katholiek geïnspireerde West-Vlaamse radioomroep. Een zender die overigens al op het einde van de jaren 20 in de lucht was. Maar na de oorlog moest die willes nillis een officiële zender worden. Het gebouw was in die dagen misschien wel bruikbaar, maar toch verre van ideaal. Vrij snel werd duidelijk dat er onvoldoende ruimte was en dat de uitbreidingsmogelijkheden erg miniem waren. Er werd gewerkt en vergaderd in erg kleine ruimten die misschien wel gezellig waren, maar lang niet altijd efficiënt. De jongste jaren moest het gebouw, waarin toch dagelijks uitzendingen werden gemaakt, zelfs worden gestut.
2: Niemand heeft ooit gemerkt, naar buiten dan, in welke moeilijke omstandigheden wij soms moesten werken bij gebrek aan ruimte. Kwaliteit, die is er toch altijd geweest.

Remo van het Groene Woud, hij moest het altijd al meer hebben van zijn album dan van zijn singleverkoop, maar toch had hij doorheen de jaren enkele joekels van hits te pakken, zoals Liefde voor Muziek, Cha Cha Cha, en zeker ook dit Vlaanderen Boven, dat op 16 september 1978 bovenaan de Vlaamse top 10 stond. Na het nieuws keer ik met de prehistorie terug naar september 1988 met onder andere Wammack & Wammack, Sam Brown en Clouseau. Afspraak daarvoor over

0: nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel van 5% net niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is voor het eerst dat CDU de kiesdrempel niet haalt in een deelstaatverkiezing. AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38%. Ook in Berlijn verloor CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalden er bijna 26%. Friedrich Merz heeft meteen laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat. Maar hij denkt niet aan opstappen. Duitsland is klaar voor hervormingen, zegt hij.
1: Ik übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Deutschland ist reformfähig.
0: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Omdat de risico's onvoldoende bekend zijn, pleit de Liga voor een volledig onderzoek van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. De Liga lanceert ook een campagne over het vrouwenhart, met getuigenissen van patiënten en steun van BV's en influencers op sociale media. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Scott Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie tussen beide landen verminderen. Op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Hij reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Evenepoel vond zelf dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu 1 punt van leiders Union en A-Gent. Racing Genk staat 10e. Nog een andere uitslag van gisteravond.
2: Dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu 1 punt van leiders Union en A-Gent. Racing Genk staat 10e. Nog een andere uitslag van gisteravond. KV Kortrijk won met 1-0 van SK.

0: Welkom terug in de prehistorie. In week 3 van september 1988 zijn we nu aanbeland met Teardrops van het echtpaar Cecil en Linda Womack. Cecil, een telg van de muzikale familie Womack, kende Linda al uit de tijd dat hij toerde met haar vader. En dat was soullegende Sam Cooke. De twee werden een koppel en bundelden ook hun muzikale krachten, wat leidde tot deze verrassend grote nummer 1 hit in Vlaanderen en in Nederland. Teardrops. In de derde week van september 1988 gingen de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Seoul van start. De orkaan Gilbert kostte in Mexico het leven aan 240 mensen. De West-Duitse staatssecretaris Tietmeyer overleefde in Bonn ongedeerd een moordaanslag door twee terroristen van de Rode Armee-fractie. Herman van Rompuy werd 38 jaar geleden verkozen tot partijvoorzitter van de CVP, de voorloper van de CD&V. En de Franse zakenman Bernard Tapie nam het failliete Belgische tennisrakettenbedrijf Donet over. Radio
1: 2. Terug naar de gouden jaren 80.

0: September 1988 op weg naar de hoogste stek in onze BRT Top 30 en in de Nederlandse Top 40. The Only Way Is Up van Yes and the Plastic Population. Nummer bereikte de eerste plaats in Groot-Brittannië, Nederland en ook bij ons. Yes is er nu 66 en ze woont al jaren in Spanje. Ze heeft zich bekeerd tot het christendom en ze bracht ook al enkele gospelplaten uit. Zaterdag 17 september 1988 verklaarde de Zuid-Koreaanse president in de hoofdstad Seoul de Olympische Spelen officieel voor geopend.
1: Half vijf van morgen Belgische tijd. De vierde glunderende Zuid-Koreaanse president, No Tae-woo, verklaarde de Spelen officieel geopend. Na zeven moeilijke voorbereidingsjaren. Het leek lange tijd een catastrofe te zullen worden. Politieke strubbelingen in een zich economisch sterk ontwikkelend land en dan nog de dreigende boycott van de communistische wereld. Maar tegen alle vroegere verwachtingen in zijn de Spelen vlot en goed van start gegaan. Wat meer is, heel wat records zijn voor de competitie straks beginnen al verpulverd. Er is om te beginnen een recordaantal deelnemende landen. 160. Een recordaantal deelnemers ook. Ruim 9600. Een recordaantal sporttakken. Een recordaantal gouden medailles. 237. Een recordbudget ook. Zuid-Korea spendeert ruim 120 miljard Belgische frank in de Spelen. Maar het heeft intussen ook al een record belangstelling en promotie gekregen in alle mogelijke media. Worden dit de perfecte Spelen is her en der al gevraagd. De perfecte Spelen, wie weet, maar dan zeker niet voor het land België. Zelden is ons land met zo weinig ambities vertrokken. En toeval of niet, de Belgische delegatie stapte vanmorgen op tussen andere kleintjes, na Vietnam en voor Belize en Botswana. Zij het dan ook onder aanmoedigend applaus.
2: België. Belgium. La Belgique.

0: 1968 scoorde Louis Armstrong zijn laatste wereldhit met What a Wonderful World. Wat doet hij dan in de prehistorie over de 3e septemberweek van 1988, hoor ik je al vragen. Simpel. Satchmo Armstrong dook met dat liedje op in de film Good Morning Vietnam en bij die gelegenheid werd de single heruitgebracht. Het gevolg was een wekenlange nummer 1 in de hitlijsten van 1988. Armstrong zelf overleed al in de zomer van 71. Een van de opmerkelijke Belgische prestaties op de Olympische Spelen in Seoul in september 1988 was die van kleiduifschutter Frans Peters uit de Kempen die op dinsdag 20 september brons behaalde.
1: Ladies and gentlemen, the Olympic victory ceremony was played by get track. The bronze medalist, Frans Peters, that is you.
2: Ik heb al wel spannende momenten meegemaakt, maar zo spannend als vandaag nog nooit.
3: Vanmiddag, toen je je geplaatst hebt voor de finale met de laatste 6, zei je dat je al tevreden was met een 6e plaats. Maar je zag lijk bleek en je moest, naar het schijnt ook, verscheidene keren naar het toilet.
2: Ja, dat is altijd zo. Wel in de finale dat je dikwijls naar het toilet moet gaan. Ik was niet de enige. Het was daar aanschuiven door de finalisten.
3: Hoe heb je dan die spanning onder controle kunnen houden?
2: Ja, je begint. En als je de eerste schoten, dan geeft vertrouwen. En als je dan de tweede schot erbij schiet en je ziet op een stuk of zo en je kunt dat stuk nog bij kapot schieten, dat geeft vertrouwen. En zo ben ik er wel doorgekomen.
3: En uw bron, dat had je niet verwacht, of toch? Want je hebt tegen je vrouw gezegd dat je met de medaille naar huis kwam.
2: Ja, ik heb dat wel gezegd dat ik die ging meebrengen. Maar ik heb al zoveel gezegd voordat ik vertrok. En dat is nu wel eens uitgekomen. En ik ben

0: Danette Clouseau in Goeie Doen, 38 jaar geleden met Alleen met jou. En nu een internationale hit uit september 1988 van de Britse zangeres Sam Brown. Stop! Etnisch geweld tussen Tutsi's en Hutu's stak 38 jaar geleden de kop weer op in Burundi. De Vlaamse pater Heile over de moordpartijen in Burundi in september 1988.
1: Wat werd vernamen van studenten die gevlucht zijn, is dat in de middelbare scholen er een unaniem movement op gang is gekomen vanwege de Tutsi-studenten. De Tutsi-studenten die dus weigeren van nog één enkele Hutu op de school toe te laten. Hè. Indien er iemand komt, dan wordt die gewoon afgemaakt. Dus het is eigenaardig. Het zijn allemaal mensen die studies gedaan hebben of die aan het studeren zijn. En hun getuigenis is unaniem. De evenementen van 72 zijn weer

0: I'm gonna be 500 miles van de één eigen tweeling, Charlie en Craig Reed van de Proclaimers. De grootste hit van die twee Schotten. De Waalse stad Luik was 38 jaar geleden failliet. De stad kon zelfs haar personeel niet meer betalen. De Belgische overheid sprong bij met 500 miljoen Belgische frank. Dat was niet naar de zin van de voorzitter van de Vlaamse executieve, Gaston Geens, die zich fel verzette tegen het half miljard staatssteun aan Luik.
1: De ministerraad kan niet beslissen dat dit geld aan Luik wordt gegeven met de waarborg van de staat. Het Waals gewest kan dit doen, of het gemeentekrediet kan gewoon weg op eigen risico dit uitbetalen, maar de staat, dat wil zeggen alle Belgen die belasting betalen, kunnen niet betalen.

0: Hoe zou het nog zijn met deze singer-songwriter Tanita Tikka Ram, die hier eind jaren 80 vaak te horen was in onze programma's? Ze is vorige maand 57 geworden. Ze werd in Duitsland geboren uit de relatie van een Britse legerofficier van India's Fijiaanse afkomst en een Maleisische moeder. Er was 38 jaar geleden hoe dan ook veel airplay voor haar single Good Tradition. En met die single sluiten we de jaren 80 voor vandaag af en komen hier de 90s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: Terug naar de gouden jaren 90.
2: Radio 2.
3: De prehistorie.

clip van Desiree's Monster Hit Live toont de zangeres cruisend in een cabrio door suikerrietvelden in Guyana, terwijl ze een paraplu vasthoudt en er vlinders uit de lucht vallen. Live werd 28 jaar geleden een dikke nummer 1 hit voor Desiree. Dit gebeurde er in de derde week van september 1998. Als gevolg van zware overstromingen in ons land werden niet minder dan 167 gemeenten tot rampgebied uitgeroepen door de regering. De Europese Unie besliste dat de potentiepil Viagra voortaan in 15 landen van de Unie mocht verkocht worden. De Amerikaanse ex-atlete Florence Griffith Joyner overleed 28 jaar geleden op 39-jarige leeftijd in L.A. Het Duitse collectief Sweetbox gebruikte een sample van Air on a G-String van Johann Sebastian Bach in dit mooie Everything's Gonna Be Alright.

0: In juli van dit jaar verscheen het 7e studioalbum van deze Shania Twain en op die plaat keert ze terug naar haar muzikale roots, namelijk de country muziek. Of Little Miss Twain, dat is de titel van haar nieuwste album, zal kunnen tippen aan het succes van Come On Over, is twijfelachtig natuurlijk, want daar bleven 28 jaar geleden de hits maar uitstromen. Hits zoals You're Still The One. In de nacht van 13 op 14 september 1998 had een heuse zondvloed grote delen van ons land overspoeld. Delen van het Waasland, de steden Antwerpen en Lier, het zuidwesten van Limburg en Vlaams-Brabant kwamen daarbij gedeeltelijk blank te staan. Er werd een record van 143 liter per vierkante meter gemeten. Dubbel zoveel als het normale gemiddelde voor de hele maand september. Onder meer in de Speelhofwijk in Diest was er heel wat water overlast.
1: Tot in de kelder is het tot aan het plafond. En nu maar hopen. Maar ja, het regent, het zal wel omhoog komen, zeker. Hè.
2: Maar als het water nog stijgt, dan kan u toch niet blijven?
1: Ja, dan gaan we boven zitten, hè. Ik laat mijn vader niet alleen.
3: Ik ben gelukkig dat ik kan zwemmen. En ik hou mijn botten aan, hè. We proberen het maar optimistisch te zien.
2: Maar het ziet er wel niet goed uit, hè.
3: Nee, het ziet er niet goed uit. Van geen kanten. Zeker. Niet van het water, niet van de regen, van niks. Ja, we zullen maar hopen, hè.

0: Deze Ierse familiegroep, de Coors, bleef lang een strikt Ierse aangelegenheid. Het duurde tot de Amerikaanse ambassadeur hen uitnodigde voor een optreden in Boston. Dat leidde tot een gastoptreden tijdens een tournee van Céline Dion en daarna ging de bal internationaal hard aan het rollen voor hen. What Can I Do was 28 jaar geleden een van hun bekendste nummers en grootste hits. Onder meer in Tongeren en Sint-Truiden was de waterelende 28 jaar geleden enorm. Een stand van zaken op maandag 15 september 1998.
1: Straten staan nog altijd blank. Het water trekt wel langzaam weg, maar vooral in Zuid-Limburgse gemeenten zoals Welle, Alke en ook Halen blijven straten ontoegankelijk. In Rutte bij Tongeren dreigde een overvol wachtbekken door te scheuren. Maar buurtbewoners kunnen herademen.
2: Ze hebben die beek hermaakt. Gevaar is er nu niet meer, zeggen ze. Maar als die dijk gaat opengaan, ja, dan wel. Hè.
3: Er zijn toch een 60-tal meter zandzakjes bij aangebracht. Die liggen toch wel 4-5 hoog. Dat betekent toch een heel beetje werk.
1: Waterproblemen van een heel andere aard in Sint-Truiden. Leidingwater wordt er gedeeltelijk uit de grond gehaald en dat is nu besmet. Hulpdiensten voeren zuiver water aan.
4: We moeten water hebben voor onszelf en ook, ik zit met dieren, ja, wat niet goed is, kleine kuikens. Ja.

Vorige maand staken geruchten de kop op dat Marco Borsato begin volgend jaar terug ging optreden, maar dat werd prompt tegengesproken door zijn management. Dit was alvast een mooie song van Borsato van 28 jaar geleden, die de nummer 1 positie haalde in Nederland. De bestemming. Ik wil je bedanken om te luisteren naar de prehistorie vandaag en we spreken meteen af voor de volgende aflevering van dit programma. Maak er nog een hele mooie dag van en tot de volgende!

0: Radio 2.
1: Radio 2.
2: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredabaan 1209 in Schoten. Alleen?
3: Hoi.
2: Met twee?
3: Hey, alles goed met jou?
2: Met drie?
4: Oh, maar kijk eens waar schattig.
3: Kom, zie je, Loebas.
2: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jou De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
1: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
5: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
6: Zwijg, Dieke.
1: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
5: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
6: Verdomme, Dieke, hou op met die flabbergap.
1: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: En likken we van die spijker, zeg.
7: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
8: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
9: He's so boring.
8: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
9: Marianne.
8: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
9: And Willoughby.
8: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
10: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
11: Kan je nog lang lezen?
10: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
11: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
10: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
6: Bij gedicht.
12: Marcel, wat doet die windmolen in onze naaf?
13: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
12: Och, je was serieus?
14: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
16: En je voelt dat de herfst toch al even in de buurt is. Je ruikt dat ook een beetje, van die heerlijke natte paddenstoelen en blaren aan je voeten. Maar toch, een goede morgen. Het wordt een prachtige maandag.
17: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
16: Het is 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
18: Goedemorgen. Op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op een rij wereldkampioen geworden. En is ook de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. De Belg vond zelf dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
19: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
18: Ongeveer de helft van de studenten in Vlaanderen en Brussel zit op kot. Maar 1 op de 3 studenten die niet op kot zitten, zou dat wel graag willen. Dat blijkt uit een bevraging van het steunpunt Wonen. De meest voorkomende reden waarom studenten niet op kot kunnen is de hoge kotprijs, gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. En voor veel studenten is een kot dus gewoon te duur, zegt Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
20: Wij ontvangen die signalen eigenlijk al een aantal jaren en het wordt ook steeds moeilijker om een betaalbaar kot te vinden. We zien ook dat er bijvoorbeeld steeds meer en meer echte luxe koten zijn. En dat is ook waarom dat wij vanuit de Vlaamse Vereniging van Studenten vragen om meer basiskamers te voorzien, om meer betaalbare kamers te zien en ook om eventueel te kijken of dat het zelfs mogelijk zou zijn om een maximale kotenprijs in te voeren.
18: In totaal zijn er in Vlaanderen en Brussel zo'n 325.000 studenten. Ons consumentenprogramma Win-Win gaat deze week dieper in op het tekort aan koten en ook de hoge kotprijzen. En hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet, want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. De Liga lanceert dan ook een campagne over het vrouwenhart met getuigenissen van patiënten en steun van BV's en influencers op sociale media. En in het voetbal heeft de landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu op 1 punt van leiders Union en AA Gent. Genk staat 10e. Nog een andere uitslag van gisteravond. KV Kortrijk won met 1-0 van SK Beveren. Het waren nog maar de eerste punten van Kortrijk dit seizoen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
0: Een man van 28 is aangehouden na een wilde politieachtervolging van Antwerpen tot in Vosselaar. Hij had 2 iPhones gestolen in Mortsel en Borsbeek. En voor duizenden studenten start vandaag het academiejaar aan de Universiteit Antwerpen. Vooral biomedische en farmaceutische wetenschappen zijn populair. Eerst wat nevel, daarna zonnig met later wat stapelwolken bij maxima tot 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws.
9: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
16: Goedemorgen, zeg 3 over 6. Dag Jonas.
18: Goedemorgen Peter.
16: De laatste keer dat we elkaar spraken, lagen we samen in bed.
18: Ik droom daar nog altijd van.
16: Ik wil het niet weten. Zeg. Ja, ben je vorige week een beetje doorgekomen? Hè?
18: Zeker, het was rustig. Heerlijk rustig. Wel wat gewerkt in de tuin, dat wel.
16: Oh, toch.
18: Ja, ja, dat moest ook gebeuren. Hè. Winter klaarmaken heet dat.
16: Winter klaar, ja. Jongens toch. Zullen we de dag even maandag klaarmaken, zie. Het is 3 over 6. Goedemorgen.

0: Ja, goedemorgen lieve luisteraars. Wat een waanzinnig goede week. Het wordt echt weer heel warm.
1: Ja, het wordt
0: heel warm, ja,
1: ja, toch rond de 20 graden. Dat is toch wel mooi voor deze tijd van het jaar, denk ik.
0: Want vandaag is officieel het begin van de herfst ook.
1: Ja.
0: Hoe was je weekend?
1: Goed, een beetje met hobby's van die kinderen bezig geweest. En ook een beetje gesport. Gisteravond nog eens gaan lopen.
0: Morgen, lieve luisteraars, wat een waanzinnig goede week. Het wordt echt weer heel warm.
1: Ja, het wordt
0: heel warm, ja,
1: toch rond de 20 graden. Dat is toch

0: Het is ook wel mooi dat je op dit moment ook een soort uniek gevoel kan krijgen als je in de file staat, Hajo.
1: Is het waar?
0: Maar ja, er is maar één.
1: Ah ja, dat is wel, ja, dat, je voelt je heel erg speciaal als je op de E313 staat. 10 minuten aanschuiven vanaf Ranst en op andere wegen nog niks.
0: Dat gaan we zo houden. Mooi. Hey, hey, hey.
2: Goedemorgen, morgen. De maandag begint.
0: Welkom bij de maandag. Het is vandaag 21 september, de herfst dus. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrit is. Dat is toch wel speciaal?
3: Dat is straf. Dat is nog nooit iemand voor hem gedaan. Er zijn er die al wel 4 keer zijn wereldkampioen geworden, maar 4 keer op een rij, dat is nog nooit gebeurd, nee.
0: Zeg, dat werelduurrecord, is dat niks voor hem dan?
3: Ja.
0: Is dat geen ding meer?
3: Ja, nu het zegt, misschien is dat wel een idee. Ja, het heeft een beetje meer geleefd een tijdje geleden, denk ik, dat werelduurrecord, maar het zou wel eens iets kunnen zijn wat hij ook moet kunnen, denk ik, ja.
0: Merckx heeft dat nog gehaald, hè?
3: Ja, Merckx heeft dat nog gehaald. Victor Kampenaars heeft dat opnieuw een beetje populair gemaakt.
0: Juist!
3: Die heeft het ook nog even gehad.
0: Wie is het nu?
3: Ja, dan moet ik al eens even nadenken.
0: We zoeken het even uit zo meteen. Maar het zou wel goed weer worden deze week. Dat is een belangrijke. Met deze week dus Jonas van het Nieuws. En ja, toch niet onbelangrijk, Jonas. Want,
4: nee, goedemorgen, Jonas.
0: Backstage Bavo, goedemorgen.
4: Hey, Bavo. Ja, we hebben nog iets voor jou. Een leuk hebben dingetje.
3: Ik kan een beetje denken wat het zou kunnen zijn.
4: Ja.
0: Ja, het zou kunnen. Of niet, natuurlijk. Hè.
3: Ik zou wel zeggen opletten, Bavo, nu.
0: Ja, ook dat.
4: Ik zeg niks.
0: Waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit Koningshoekt uit Lier, Jonas.
3: Ja, want de twee zussen Bente en Linde, 10 en 13 jaar, hebben dit weekend plantjes verkocht voor Kom op tegen kanker. Op hun oprit hebben ze dat gedaan, dus alle passanten hebben daar plantjes kunnen kopen. Het was een heel populair kraampje, want alle 500 plantjes waren al na 2 uur meteen uitverkocht. Nu, mensen die de zussen Bente en Linde kennen, hebben misschien ook wel heel graag die plantjes gekocht, want het zijn toch wel heftige jaren geweest voor de zussen. Ze verloren enkele jaren geleden allebei hun ouders door een verkeersongeval. Daarna zijn ze dan bij hun grootouders gaan wonen. Later kregen ook hun grootouders kanker. Oma en opa zijn intussen wel behandeld tegen kanker en ze stellen het ook wel goed. Dat is dan wel het goede nieuws.
0: Tot zover dat goede nieuws. Ja, laten we dat zo houden. Maar goed gedaan, dat plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Belangrijk dat je gekocht hebt.
2: VRT Radio 2.
0: Ja, ik zit er nog met een klein dingetje daarover trouwens. Ik zal meteen nog even meenemen, want er is vrijdag iets gebeurd en ik voel mij een klein beetje schuldig. Klein beetje.

0: Dankjewel, dankjewel Bart Petersen, mooi toch altijd.
1: Goedemorgen, morgen, de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Hey. Tuurlijk wel, het is 6:15.
2: Dag Jonaske.
0: Ja, tuurlijk wel, want die zijn...
3: Wie was dat?
0: Dat is mijn zoon.
3: Ah, oké. Okay.
0: Ja, die heb ik aan het werk gezet.
3: Ah, leuk.
0: Die zijn niet echt, hè. Dat is geluid.
3: Ja, ik dacht dat hij hier naar eens ging opduiken of zo.
0: Dat zou mooi zijn. Maar dus het werelduurrecord, dus weten we wie het op dit moment heeft.
3: Ja, Filippo Ganna. Die heeft dat enkele jaren geleden verbroken of gehaald, het werelduurrecord. Die was gisteren tweede na Evenepoel. Dus misschien toch wel een ideetje om zich...
0: Evenepoel met daar toch over na.
3: Even op toe te leggen, ja. Misschien wel.
0: We zien het wel. Zeg maar dus, Jonas, wat nog belangrijk, wat er nog een klein hebbedingetje. Backstage Bavo komt tot dit moment binnen met jouw hebbedingen.
3: Oh. Ik weet nog, van 2 weken geleden heb ik ook zo'n zakje gekregen.
0: Wat is er toen gebeurd, Backstage Bavo, 2 weken geleden?
4: Ja, toen heb ik zijn cadeautje per ongeluk laten vallen.
0: Ja, maar dat is intussen goed gemaakt.
3: Ja, er staat nu ook een klein briefje bij. Hopelijk kan je het mij ooit vergeven. Sorry, dan een hartje dat is niet meer gebroken is. Niet meer, hè?
4: Dus een slechte tekenkunst. Ja, dat was een gebroken hartje normaal. Hey,
3: okay.
0: maar even
3: het gelijmd geheeld, hoor. Ja, het is al geheeld, vind ik. En Bavo staat er ook bij.
0: Ja, wat zou erin zitten?
3: Maar kijk eens, een mooie mok die niet stuk is. Dat is
0: de Jotasma's eigenlijk. Een nieuwe dan, hè? Een hoop, maar het is mooi beschrijven.
3: Het is speciaal. Het is dezelfde foto, de Jotasma's. Het is mooi, maar het handvaatje is een beetje speciaal met een balletje aan. Waar heb je dit gevonden?
4: Mooi, hè? Ja, dat zijn dus de geheimen, Jonas. Maar het balletje is voor... ja, als je Peter een beetje beu bent, hè. Zo een beetje ter...
0: Je kunt erom draaien. Hier. Ja, als je wil zien hoe het er allemaal uitziet, ga even naar onze Instagram, met goeiemorgen.morgen. Kun je genieten van dit leuk hebben dingetje. Vullen met koffie, jongen. Doe het.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward. Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Nog voor jij kan denken...
13: Ik heb gelijk geen energie.
12: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
14: Oh, mijn rug zit vast.
12: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
15: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
16: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
17: Wat?
16: Hier staat op alle modellen.
17: Ja, ja.
16: En die prijzen, zijn die gecheckt?
17: Absoluut.
16: De Ford Kuga vanaf €24.500.
17: Yep.
16: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
17: Oké.
18: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
19: Ford.
20: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
21: Knaldi!
22: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Goedemorgen hoor, Donald Riegel is blij dat KV Kortrijk eindelijk punten pakt. Heb je punten gepakt? Heb je gewonnen?
1: Voor het eerst punten gepakt, voor het eerst gewonnen ook dit seizoen.
0: Goed zo, André Eiletten laat nog weten dat de herfst begint op 23 september. Ja, dat is toch altijd ingewikkeld hoor. André, we gaan het straks even vragen aan onze weerman, dat is Bram vandaag. En ik moest nog vertellen wat er gebeurd is vrijdagavond.
1: Ja, ja,
0: het heeft te maken met Kom op tegen kanker en de bloemetjes, de plantjes. Dus ik kom aan onze lokale supermarkt in Temse. En daar staat dus een tafel met allemaal plantjes. En dan dacht van, ik heb er al gekocht vandaag. Dat gevoel, ken je dat? Wat moet ik nu doen? Je ziet die mensen ook kijken. Ah, Peter van der Veire, die gaat zeker nog een plantje kopen.
1: Ja, en het is ook voor een heel mooi goed doel natuurlijk.
0: Ja, ja. En ik blijf dus lachen. Zo van, ja. Dus ik ga binnen doen mijn boodschappen met mijn zoon. Ik kom dan buiten zo. Zeg, Peter, ga toch... Ik heb er al eentje gekocht. Ik heb er geen gekocht. Maar ik voel mij wel nog altijd een beetje schuldig.
1: Ja, terecht vind ik.
0: Ja, god. Ja.
2: Platenpoets.
0: Maar ja, ik heb al zo'n plantje.
1: Ja, maar een plantje meer voor zo'n mooi goed doel.
0: Maar ze zijn uitverkocht, heb ik gehoord.
1: Ja, nu wel, ja.
0: Het is uitverkocht. Niet door mij, maar goed. Over geld gesproken, daar moeten we het over hebben. Want ik heb een enorme bom meegebracht om uit te poetsen. Dat is dit. Money talks. Dit ken je intussen money misschien. Talks. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you. Nou, dit is de remix die ook bij de Radio 2 Top 30 geweldig gescoord heeft. Maar het is gewoon gebaseerd op een ding dat 40 jaar oud is. 40 jaar. We gaan hem even poetsen. Die oude songs die nieuwe leven krijgen. Altijd goed natuurlijk. Maar het was een hit van Stevie V. Adventures of Stevie V. Die heette Dirty Cash. En die ging een beetje trager. Maar wel goed hoor. Ik ken die niet.
1: Nee, ik ben nu even aan het luisteren. Nee, ik denk het niet eigenlijk.
0: Ja, die nieuwe remix ken je?
1: Ja, die ken ik wel, ja.
0: Ja, wel, kijk, dit is de originele. Na 40 jaar nog altijd hetzelfde verhaal. Maar wel goed, hoor. Adventures of Stevie V en Dirty Cash.

0: Laila, Sexy Thing van Zucchero. Het is 1 over half 7. Elke dag telt voor 2. Met zometeen alle nieuws uit je buurt. Nu Jonas Maas op radio.
1: Remco Evenepoel is voor de 4e keer op een rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is ook de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK-tijdrijden kan winnen. En ongeveer de helft van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit op kot. 1 op de 3 studenten die niet op kot zit, zal het wel graag willen. De meest voorkomende reden waarom studenten niet op kot kunnen gaan is de hoge kostprijs, gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Carla Mertens. Een man van 28 is aangehouden na een wilde politieachtervolging van Antwerpen tot in Vosselaar. De man ging er vrijdagmiddag vandoor na 2 diefstallen van iPhones in Morsel en Borsbeek. De politie zette een achtervolging in waarna de bestuurder snelheden tot meer dan 200 km per uur haalde en uiteindelijk crashte op de E34. De politie kon de 2 inzittenden oppakken. De onderzoeksrechter besliste om de bestuurder, een Romein van 28, aan te houden. Zijn passagier werd vrijgelaten. En in Reti is de politie nog op zoek naar 4 dieven die op de vlucht zijn. Ze hadden dit weekend op 7 plekken koperen regenpijpen gestolen. De politie kon hun auto onderscheppen, maar de inzittenden vluchten te voet weg. De auto en een deel van de buit is in beslag genomen. De mannen worden opgespoord. En voor duizenden studenten start vandaag het academiejaar aan de Universiteit Antwerpen. Vooral biomedische en farmaceutische wetenschappen doen het goed, zegt woordvoerder Peter de Meijer. En daar is ook een goede reden voor.
4: Een mogelijke verklaring zou zijn dat studenten echt kiezen voor een opleiding die rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Je hebt sommige opleidingen die heel breed zijn, waar je alle richtingen mee uit kan. Maar misschien in deze wat moeilijkere economische tijden dat studenten gemakkelijker kiezen voor een opleiding die concreet richting een beroep leidt. Bijvoorbeeld revalidatiewetenschappen naar kinesist, farmaceutische wetenschappen richting apotheker.
3: De opleidingen informatica, handelsingenieur, maar ook architectuur gaan er flink op achteruit. Vanmiddag kunnen de studenten meteen ook al kennis maken met het studentenleven op het Sint-Jansplein, waar allerlei DJ's zullen optreden. Ook de App Hogeschool start vandaag. De Karel de Grote deed dat vorige week al. En het belevingscentrum Hydrodoe in Herentals heeft zijn 1.000.000ste bezoeker ontvangen. Het centrum bestaat intussen 23 jaar en wil mensen laten kennismaken met een duurzame omgang met water. Sommige onderdelen staan er al sinds het prille begin, maar er komen ook telkens nieuwe dingen bij, zoals een nieuw deel over de oceanen, zegt manager Hilde de Laat.
5: Je gaat in een duikboot gaan en je gaat naar verschillende soorten van zeeën en oceanen kunnen gaan. Je kan ook spelletjes spelen, interactieve spelletjes, bijvoorbeeld plastic en ander vuil uit de oceaan halen. Of kijken van hoe kunnen we zorgen dat het koraal terug opleeft, want door de klimaatopwarming verbleekt het koraal. En dan is er een deel waar je echt langs 2 grote schermen loopt en daar ga je dolfijnen zien passeren, walvissen, alsof je bijna tussen de vissen zelf staat.
3: Het nieuwe deel opent tegen het einde van het jaar. Het weer. Eerst wat nevel, daarna zonnig met later wat stapelwolken bij maxima tot 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je een hele dag door in de app van 14 Nieuws.
0: Daarnet hadden we 1 file, maar het is maandag natuurlijk, dus kom maar op.
6: Ja, het zijn er al een paar meer natuurlijk. En vooral druk al vanuit de Kempen naar Antwerpen met vertraging van een half uur op de E34 vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven op de E313. Op de Antwerpse ring richting Beveren verlies je een klein kwartier van de A12 tot Lilo. Naar Brussel, ja, voorlopig 10 minuten erbij tellen op de E40 vanaf Afligem. Op andere plaatsen wat minder vertragingen. Maar opletten, rij je richting Luxemburg of Luik op de E25 in Luik. Is momenteel de Quantentunnel afgesloten en dat komt door werkzaamheden.
0: En als je nog een beetje plaats hebt in je huis en je hebt zin in 66.000 platen, dan luister je zeker verder.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
8: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schatje.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Educated. KBC beweegt met je mee.
11: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
12: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Ik heb hem moeten tegenhouden, lieve mensen. Ik heb hem moeten tegenhouden. Jawel. Want we hebben iets ontdekt.
1: Oh, dat is nu echt een stuk informatie nemen dat helemaal iets helemaal anders mee doet.
0: Nee, dat is... we've got it going on. Want Jonas Maas van het Nieuws is een Backstreet Boy.
1: Fake news.
0: Maar je mag eerlijk, er is toch niks mis mee?
1: Er is niks mis mee, maar het is wel fake news. Ik zei gewoon van, ik herinner me nog de videoclips van de Backstreet Boys van vroeger, dat die altijd van die gekke dansjes deden.
0: Ah.
1: En ik heb het even opgezocht en ik heb het even nagedaan. En dan denk je dat ik een Backstreet Boys fan ben. Ik heb er niks tegen, maar ben niet speciaal een fan ook niet. Nee.
0: Ah, stiekem. Maar je mag het. Dat is Radio 2, Jonas. Hier kan zoveel meer. Okay. Zeg maar, volgens mij heb je een vriendje gevonden op dat vlak. Want je bent ook van de Backstreet Boys, beetje.
2: Dat is van voor mijn tijd wel, hè.
0: Ah ja, ik dacht dat je ook een Backstreet Boy girl was. Maar goed, maar ik vind het mooi. Ik vond het echt mooi. Ik voel een mogelijkheid om Jonas Maas te gooien. Dus Backstreet Boy te laten optreden.
1: Nee.
0: In het Sportpaleis. Maar vooral, lieve mensen, er is zoveel nieuws natuurlijk. Remco Evenepoel heeft het uitstekend gedaan. En dit kwam ook nog binnen. Want we sorteren nog te vaak... te fout.
1: Ja, 1 kilogram op de 7 in het PMD, in de blauwe zak dus, wordt nog altijd fout gesorteerd. Dat is toch best wel veel. Dat blijkt ook uit cijfers van Vlaams parlementslid Sanne van Looy van de N-VA. Ze heeft die opgevraagd. Het kost ook veel geld, want elke ton aan fout gesorteerd afval kost 1000 euro aan extra verwerkingskosten. Dat is echt wel veel geld. Mensen steken bijvoorbeeld nog te veel batterijen zelfs en gasflessen en andere toestellen in de PMD-zak. Nu, dat is toch een beetje gek, want je kan iets vergissen van een soort plastiekje misschien, maar batterijen hoort daar toch echt niet in thuis.
0: En er is ook heel die campagne van als het stroom verbruikt of het pingelt, dat is het allemaal, moet het daar niet bij. Nu, gasfles vind ik het moeilijk. Je hebt zo van die deodorant bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat is te hard. Ik heb eens gehoord in het containerpark, harde plastic mag er ook niet in. Nu van die dopjes.
0: Ah, nee.
1: Maar dus echt harde plastic, en dat is toch te hard. Dus nee, dat hoort er niet in thuis.
0: De dingen, spuitbussen.
1: Nee, ook niet.
0: Deodorant ook niet.
1: Nee.
0: Moet dat dan gewoon met het grootafval?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Maar je weet het niet, hè?
1: Ja, nee, ik ben er vrij zeker van. Ofwel moeten de luisteraars me nu corrigeren.
0: Misschien moet je eerst een dansje doen als Backstreet Boy. Dan ben je handiger. Maar ja, 66.000 platen. Waar moeten die naartoe?
1: Ja, daar
0: zit het PMD
1: van de Backstreet Boys misschien wel bij zitten. Maar het is een enorme collectie aan 66.000 platen van muzieksamensteller Jos van Oosterwijk, toch wel bekend figuur. Mm-hmm. Die verkoopt dus een enorme platencollectie omdat hij kleiner gaat wonen. Hij heeft er gewoon geen plaats meer voor. Hij is nu 77, Jos van Oosterwijk. Werkte vroeger jarenlang natuurlijk voor Tien om te zien.
0: Heeft dat eigenlijk uitgevonden, Tien om te zien?
1: Klopt, ja. Een enorme platencollectie natuurlijk. Maar hij gaat dus kleiner wonen. Heeft dus geen plaats meer voor 45.000 cd's en 21.000 vinylplaten. Oh. Jos wil de collectie in grote delen liefst verkopen. Niet stukje per stukje uiteraard. De opbrengst wil hij dan aan zijn kleindochter geven. 1 plaat gaat hij sowieso niet verkopen. Dat is Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Dat is natuurlijk een klassieker, die willen echt wel houden.
0: Kijk eens aan, zeg. Ja, maar heb jij nog vinyl of cd's?
2: Ja, ik heb veel vinyl. Dat is allemaal terug hip, hè. Dus zo goede platen bestel ik op vinyl.
0: Ik voel mogelijkheden. 66.000.
2: Dat is wel veel in één keer natuurlijk. Maar... daar is mijn huis ook niet groot genoeg voor. Maar zo'n paar stuks, daar ben ik wel in geïnteresseerd.
0: Ja, toekomstige man gaat dat volgens mij boeiend vinden. Dus praat er maar even over. Intussen krijgen we nog extra informatie over de spuitbussen van de man die backstage werd. Backstage Bavo, je hebt de oplossing gevonden.
3: Ja, dat klopt. Blijkbaar spuitbussen van persoonlijke verzorging, die mogen in de PMD-zak. Zoals deodorant, haarlak.
0: Zoek het gewoon even op en dan weet je wat er in mag, wat er niet in mag. Goedemorgen, Sniffen and Tears. Waarschijnlijk ook wel ergens in die platencollectie van 66.000 platen. Ja, mannetjes. Hopelijk raakt die dan kwijt, zeg. 2 kamers vol, hè. Goedemorgen.

0: En het wordt nog een beetje ingewikkelder allemaal in verband met die PMD die dan toch nog altijd in zakken terechtkomt waar ze niet moeten terechtkomen. Het ging over spuitbussen, dus deodorant, spuitbussen mag je erin doen. Het gaat over lichaamsvriendelijke spuitbussen, volgens Mark. Wat is een lichaamsvriendelijke spuitbus?
1: Ik hoop dat elke spuitbus die je op je lichaam spuit, lichaamsvriendelijk is, toch?
0: Ik weet het niet. Als je bijvoorbeeld spuitbussen om...
1: graffiti en zo. Dat dan weer niet.
0: Dat moet je niet doen. Oh, god, jongens.

0: schattig meegeneuried, Margot.
1: Ja.
0: Heel mooi, zeg. Ja, Margot van de regio, zeg een vraagje.
1: Ja.
0: Ga jij?
1: Ik ga sowieso.
0: Oké, goed, ja. We gaan even checken. En wat is dat toch met Shanghai? Vorige week was Margot van de regio nog bij Lenny Basleer uit Erpenmeren. Die is te voet vertrokken naar de Chinese stad Shanghai. Die is onderweg op dit moment. Gaat die 2 jaar over doen. Hoe gaat het intussen met de Margot?
1: Ja, heel goed. Ik heb zijn socials nog even gecheckt. Hij ziet er nog altijd super gelukkig uit. En hij heeft al 165 kilometer gestapt. Dus hij heeft wel nog een hele eind te gaan natuurlijk. Maar hij zit in Hoepertingen. Vandaag gaat hij naar Tongeren. En dan ja, gaat hij ons land verlaten en richting Duitsland wandelen.
0: Straf ze, man. Nu, het gekke is, vandaag ga je alweer naar een plek die iets te maken heeft met Shanghai. Leg eens uit.
1: Ja, inderdaad. Maar het is wel belangrijk, want morgen begint daar het wereldkampioenschap beroepen. Ja, ik stel me daar echt iets gigantisch groot bij voor, want er zijn zoveel beroepen, er zijn zoveel landen. En ons land, dus België, stuurt ook heel wat mensen richting Shanghai. En er zitten 2 Vlamingen bij, er zijn dus meer Walen. Maar wie van onze kant gaat, is Jente, dat is een lasser uit Frazenen, en kapster Anouk uit Roosdaal. En ik ben nog eens bij Jente langs geweest, want ja, zo'n WK beroepen. Ik stel me daar echt de zotste dingen bij voor en hij heeft mij allemaal uitgelegd wat hij daar gaat moeten doen.
0: Ik onthoud vooral, er zijn meer Walen. Dat klonk ook zo. Ja, er zijn meer Walen.
1: Ja,
0: klonk een beetje negatief, hoor. Let dat ook mee op.
1: Sorry.
0: Ja, ook die luisteren, hè. Maar dus je weet het, als jij zelf een verhaal hebt voor Margot, je kan dat delen. Stuur een bericht naar haar nummer.

0: van Cameron Whitcomb.
1: Ik wil ook zo'n mok.
0: Ah, dat kan, hè. Geen enkel probleem. Als je meespeelt met Punto Punto, je deelt dat via VRT Max op Radio 2. En zet er het telefoonnummer bij, dan speel je straks mee. Ooh, yeah. Dit, Katrina and the Waves. Goedemorgen.

0: Jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
2: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja.
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja. Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la.
3: Ja.
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwideeën en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwideeën op zondag 4 oktober. Vanderbouwideeën.be.
11: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Ja, fans van Berre heeft onze Radio 2 topsong gemaakt deze week. En er ligt een nieuwe bom onder het Koningshuis in Engeland. Daar horen straks alles over. €7, VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
14: Goedemorgen. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. En Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet, want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst. Maar dat is anders bij vrouwen, zegt cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VUB.
15: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn, vermoeidheid, wat korter van adem, moeilijk inspanning kunnen doen, beetje maagklachten, wat vage last op de borst, atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn en niet enkel gewoon stress of maaglast.
14: De Liga lanceert ook een campagne over het vrouwenhart met getuigenissen van patiënten en steun van BV's en ook influencers op sociale media. Ongeveer de helft van de studenten in Vlaanderen en Brussel zit op kot. Maar 1 op de 3 studenten die niet op kot zit, zou het wel graag willen. Dat blijkt uit een bevraging van het steunpunt Wonen. De belangrijkste reden waarom studenten niet op kot kunnen gaan is de prijs, gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Voor veel studenten is een kot dus gewoon te duur. En wie niet op kot kan, ondervindt daar ook de gevolgen van, zegt Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
16: Zo zijn er sommige studenten die daardoor hun studiekeuze gaan aanpassen. Dat ze dan bijvoorbeeld ergens anders gaan studeren dat dichter bij huis is. Maar je hebt ook studenten die zonder kot bijvoorbeeld geen rustige plaats hebben om te kunnen studeren. En dat heeft dan effect op hun leerprestaties en hun examenresultaten. En tenslotte heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor het sociaal leven van studenten.
14: Het consumentenprogramma Win-Win gaat deze week dieper in op het tekort aan koten en de hoge kotprijzen. Egbert Lachaert verlaat de Liberale Partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Dat laat hij weten in een bericht op sociale media. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lachaert was 3 jaar lang voorzitter van de Liberale Partij, die toen nog Open VLD heette. Bijna 2 weken geleden stopt hij ook als fractieleider in het Vlaams parlement. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst de kiesdrempel van 5% net niet gehaald. AfD werd daar de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. Ook in de Duitse hoofdstad Berlijn verloor CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Bondskanselier Merz van de CDU heeft meteen laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat. Hij denkt wel niet aan opstappen. Duitsland is wel klaar voor hervormingen, zegt hij.
8: Ik übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Deutschland ist reformfähig.
14: Remco Evenepoel is voor de vierde keer op een rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK-tijdrijden kan winnen. En hij was ook heel tevreden over zijn tijdrit.
17: Vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En het was meteen goed. Ik had het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus het kon niet beter gaan vandaag.
14: En in het voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. De Brugse verdediging liet voor de 5e keer dit seizoen geen enkele tegendoelpunt binnen. Dat is toch iets om trots op te zijn, zegt verdediger Brendan Mechelen.
18: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is, daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. Maar we hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
14: En nog een andere uitslag van gisteravond. KV Kortrijk won met 1-0 van Beveren. Het waren nog maar de eerste punten van Kortrijk dit seizoen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
5: Vandaag start het academiejaar aan de Universiteit Antwerpen. Opleidingen die rechtstreeks voorbereiden op een beroep, zoals apotheker of kinesist, zitten in de lift. En in Reti spoort de politie 4 dieven op die koperen regenpijpen hebben gestolen. Een wagen en een deel van de buit zijn in beslag genomen. Eerst wat nevel, daarna zonnig, met later wat stapelwolken. Opleidingen die rechtstreeks voorbereiden op een beroep, zoals apotheker of kinesist, zitten in de lift. En in Reti spoort de politie 4 dieven op die koperen regenpijpen hebben gestolen. Een wagen en een deel van de buit zijn in beslag genomen. Eerst wat nevel, daarna zonnig, met later wat stapelwolken bij maxima tot 20 graden. Meer nieuws uit

Haasrode tot Bertem. E19 opletten vanuit Bergen liever 25 minuten bumperen bij Nijvel komt door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En tot slot op de E25 in Luik is de beruchte Quaantetunnel afgesloten. In beide richtingen komt door werkzaamheden. Hou rekening met files.

jongen, een nieuwe bom onder het Koningshuis in Engeland. Er is een nieuw boek verschenen waar koning Charles een paar dingen zou ingezegd hebben. Dat hoor je zo meteen zien.

0: maandag begint.
1: Hoe zit het nu precies met die maandag? Is het nu herfst vandaag met die 21 september? Zometeen nog even vragen aan Weerman Bram, die weet er alles over. Maar het is vooral de dag dat je hoorde op Radio 2 dat vrouwen, de grootste doodsoorzaak, dat dat hartproblemen zijn. Dat zagen we niet aankomen.
2: Ja, en veel mensen denken dat het anders is. Veel mensen denken dat het eigenlijk borstkanker is dat de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Maar het zijn dus hart- en vaatziekten, eigenlijk een beetje zoals bij mannen. En om dat wat meer bekend te maken, komt er nu een nieuwe campagne over het vrouwenhart.
1: Laat naar je hart kijken, belangrijk. Internationale Dag van de Vrede ook. Ik had er nog even een boelmaker over een uurtje. Ja, het moet van mijn zoon. Het is een bijzonder verhaal, zo voor een uurtje allemaal. Maar oké, weer deze week, klein nazomertje. Maar dan vooral, ligt er een nieuwe bom onder het Britse koningshuis? Het zou zomaar kunnen, want de broer van de overleden prinses Diana heeft een paar straffe dingen verteld. Dat

0: Dat is een nieuwe boek over zijn zus, Zwanenzang. Diana, mijn zus, zo heet het boek. En we spreken er vanmorgen over met Pascal Mertens van VRT Nieuws. Die volgt alle koningen en koninginnen van de wereld. Pascal, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zeg, de broer van prinses Diana, Charles Spencer, die moest een boek schrijven. Waarom wou die dat zo graag? En vooral, waarom nu?
1: Ja, het is volgend jaar 30 jaar geleden dat Diana is overleden en ik kreeg heel veel vragen van pers voor interviews over Diana, maar hij wou helemaal geen interviews geven en hij wou eigenlijk ook niet dat andere mensen interviews zouden geven, want dat zouden toch alleen maar dingen zijn die dat niet kloppen. Ja. Daarom zei hij van ja, ik ga gewoon mijn eigen ding schrijven, ik vertel hoe ik het me herinner, ik leg dat voorgoed vast voor eens en voor altijd.
0: Want er zijn intussen, er zijn intussen al zoveel boeken over haar verschenen, Pascal.
1: Ja, inderdaad. En eigenlijk van die boeken zegt hij van alles wat ik daarvan gelezen heb, wat niet veel is, maar de fragmenten die ik daarvan gelezen heb, zegt hij, dat staat vol met verzinsels en halve waarheden. En daarom nu dit boek, zijn waarheid, de waarheid zoals hij die herinnert. Met inderdaad wel opmerkelijke passages.
0: Ja, maar in zijn boek staat bijvoorbeeld ook dat hij gebeld heeft met Charles, net na de dood van zijn zus. En die koning Charles zou toen gezegd hebben, we zullen Diana snel genoeg vergeten. De broer heeft dat ook nog eens herhaald op de televisie. Luister en kijk nog even mee.
2: He went ballistic, would be the right term, and started really going for my family as a whole about their sense of duty not being adequate enough. And I just listened. And then he stopped and I thought, oh, now he's going to pull himself together and say something more appropriate. And then he said, we'll forget her soon enough.
0: Ja, het ook wel heftig eigenlijk. Wat vindt de koning daar nu zelf van?
1: Ja, de koning is daar helemaal niet blij mee. Die zijn eigenlijk woest. Buckingham Palace heeft gereageerd hierop. Dat doen ze normaal gezien nooit. Ze zijn van het principe never complain, never explain. Maar nu hebben ze een statement uitgestuurd. Hoewel we principieel niet reageren op boeken, is zijn majesteit zich ervan bewust dat de pijn van broederlijk verdriet het verstand kan vertroebelen, het oordeel kan beïnvloeden en de herinnering kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen, zelfs vele jaren na een dergelijk verlies.
0: Amai.
1: Met andere woorden, wat Spencer zegt, dat klopt totaal niet.
0: Nee.
1: Ze zeggen het niet natuurlijk op die manier, een beetje omfloerst. Maar ze zeggen van ja, dat klopt niet. Hij herinnert het zich anders dan hoe het was. Terwijl dat Spencer zelf nog eens duidelijk zegt van kijk, ik zeg de waarheid. Dat heeft hij nu in die interviews ook gezegd. Ik heb nog maar 2 keer toen gebeld met prins Charles. Ik heb alles heel goed gehoord. En dat was het, wat hij gezegd heeft. Dus nu is het eigenlijk zo van, ja, wie moeten de Britten nu geloven? Hè? Moeten ze nu Charles Spencer geloven, de broer van Diana, of moeten ze de koning geloven?
0: Ja.
1: Dat is een moeilijk iets.
0: Ja. Ja. Bij onze Pascal Mertens van VRT Nieuws over een nieuw boek over prinses Diana, geschreven door de broer van Diana. Het boek komt pas morgen uit, maar Engeland staat nu al op zijn kop. Wat is voor jou vooral opgevallen, Pascal?
1: Wel, ik heb het vanmorgen ook gekregen, de drukproef ervan. En ik heb, ben het beginnen te lezen. En wat aan mij was opgevallen is eigenlijk een onverwachte passage over waarin dat eigenlijk Spencer ook vertelt over zijn vader. En dat zijn vader, die werkte voor King George, dus de vader van de koningin Elisabeth, heeft ook voor koningin Elisabeth zelf gewerkt. En die schrijft dan plots in zijn boek, koning en hoveling hadden een romantische relatie. Die werd beëindigd door Lord Mountbatten. Dus Lord Mountbatten heeft dan gezegd dat de vader van Spencer zijn ambities om het hart van de koningin te veroveren uit zijn hoofd moest zetten. En daar staat dan bij in het boek van Spencer, ja, dat was een goed bewaard familiegeheim. Dus dat kwam zo ineens out of the blue in het boek naar boven, dat zijn vader een relatie zou hebben gehad met de Queen. Ja, inderdaad. Wat mij ook nog opviel is dat hij vertelt ook over hun kindertijd.
0: Ja.
1: De kindertijd van Diana en hemzelf. En dat ze zijn opgevoed door nannies, zoals dat ging in die tijd.
0: Mm-hmm.
1: En dat 2 van die nannies ook wel losse handjes hadden. Dat die bijvoorbeeld, een van die nannies, dat die als ze iets fout hadden gedaan, dat die die kinderen met hun hoofd tegen de muur slogen of met de hoofden tegen elkaar jongens, slogen.
0: Toch echt, wat een details allemaal. Ja, het klinkt inderdaad als een boek waar heel veel in staat. Het boek is pas morgen uit, Zwanenzang, Diana, mijn zus, door Charles Spencer. Morgen komt het uit, Pascal Mertens van VRT Nieuws. Je kan er veel meer over lezen op VRT Nieuws of het boek zelf natuurlijk. Dankjewel om het al even door te nemen voor ons. Nog een heel fijne ochtend daar.
1: Met veel plezier.
0: Jongens, jongens, jongens. Ja, het Britse hof toch altijd zeer boeiend hoor. Dit is Bruno Mars. Klaar voor de maandag. On My Soul.

0: kan nog een opmerking binnen. Van luisteraar Kees over dat boek van de broer van prinses Diana. Ja, waarom wacht hij 30 jaar om dat allemaal te vertellen? Het is toch ook bijzonder?
1: Ik vind het ook wel misschien een beetje kapitaliseren op zijn zus, toch?
0: Ja.
1: Een beetje een kritische noot, toch? Ja?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, we zullen wel zien. Het blijft woord tegen woord allemaal. Maar straks de harde waarheid in Punto Punto.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is hij dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
9: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: En dat onder prachtige kleuren buiten op dit moment. Wie wint vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Peter van Loo uit Brugge. Dat weten we uiteraard zijn. Peter, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Peter.
0: Jij werkt bij de Ho West aan het Onthaal, Hogeschool der West-Vlaanderen. Ja, het begint allemaal vandaag. Hoe ben je voorbereid?
10: Het begint allemaal vandaag. De grote drukte zal straks toekomen. De studenten starten met hun eerste les vandaag terug.
0: En speciale kledij daarvoor aan of het kapper geweest?
10: Nee, casual kledij.
0: Oké, belangrijk. Ik hoop dat je hier klaar voor bent, want de klok van Punto Punto die start zo meteen. Ik stel je vragen, je krijgt 1 letter van het antwoord, vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes met de G-H-I-J-K, als je dat geraakt. Welke G is de kleur van een winnaarsmedaille en een bekende hit van Bazaar?
10: Halt.
0: Welke H kun je spreekwoordelijk te veel op je vork nemen?
10: Hooi.
0: Welke I is een hut gemaakt van sneeuwblokken?
10: Ito.
0: En welke J is een dier dat lijkt op een wolf en binnenkort bij ons zou opduiken?
10: Jakhals.
0: Ja, dat ging vlotjes. De G, de kleur van de winnaarsmedaille en een bekende hit van Bazaar, was natuurlijk inderdaad goud. De H kun je spreekwoordelijk te veel op je vork nemen. Is hooi. En dan de I is natuurlijk ook de hut gemaakt van sneeuwblokken.
8: Punto, punto.
0: Die zijn binnen hoor. En de laatste was ook nog juist. Welke J is een dier dat lijkt op een wolf en binnenkort bij ons zal opduiken? De jakhals. Je hebt hem voorlopig nog niet gezien, Peter.
10: Nee, ik heb hem nog niet gezien. En voor ons was het een moeilijke ding van met de G en de H voor de West-Vlamingen. Dat is natuurlijk wel iets.
0: Ja, je hebt erbij goud en hooi en geen hout en gooi. Zou mooi geweest zijn. Geniet vooral van de Goeiemorgen Morgenmok. Fijne ochtend, Peter.
10: Dankjewel, Peter. En veel succes.
0: Dankjewel.
11: Morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.

0: Texas Midnight Runners past perfect bij het weer van deze week, zeg. Goed, vrolijk en interessant.
1: Europabank, de bank die durft.
0: Interessant, weerman Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Eerst even uitleggen, is nu vandaag herfst of hoe gaat het nu?
2: Nooit op 21 september. De herfst is in onze tijdrekening nog nooit op de 21ste begonnen. Ik moet er eigenlijk eens even opzoeken. Je overvalt me even wanneer het dit jaar is. Maar het zou ofwel gisteren geweest zijn ofwel morgen wellicht.
0: Ik ga het
2: een keer opzoeken. Ja,
0: ja, oké, okay, maar bon. Dus het is wel schoon weer.
2: Het is prachtig weer. Hè. We staan er zeer, zeer goed uit voor deze week. Klein nazomertje zit eraan te komen. Hè. Enkel woensdagnacht en donderdagochtend zou er wel een paar buien kunnen zijn. Maar voor de rest ziet het er zeer goed uit. Met op dit moment vrij veel hoge wolkenvelden. Middelhoge wolken ook, maar overal droog weer. En de zon die gaat er in de loop van de dag wel wat vaker doorkomen. Er gaan ook wat stapelwolken bij komen in de loop van de dag. Maar het blijft dus droog bij temperatuur tussen 18 en 20 graden op de meeste plaatsen. En een zwakke tot matige wind uit het westen, die gaat naar het noordwesten draaien. Vanavond en vannacht eerst vrijwel helder weer, later wat lage wolkenvelden, ook op heel veel plaatsen nevel en mist, bij minima van 9 tot 12 graden. Dus morgen echt wel grijs weer, en dat is niet alleen ochtendgrijs, maar het is ook nog een keertje middaggrijs, en op sommige plaatsen misschien zelfs avondgrijs. Dus het kan lange tijd blijven hangen. Hier en daar gaan in de loop van de dag de wolken wel wat openbreken, maar niet overal. Dus een overwegend grijze dag morgen, bij temperaturen rond 19 graden en ook weinig wind. Vrijdag dan zonnig en 21 graden. In de nacht naar donderdag dan wel een aantal buien en ook donderdagochtend een paar buien. Maar dan daarna zijn we echt vertrokken voor zonnig weer, voor vrij warm weer ook. Op donderdag is dat met 19 graden, maar vanaf vrijdag zou het nog wat zachter gaan worden.
0: Oh, lekker dag. Dankjewel, Bram. Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En goed is het dat een liedje dat 20 jaar geleden een enorme hit was in Nederland, opnieuw een hit aan het worden is door TikTok. Ja, waar anders natuurlijk. Het staat intussen op de vierde plaats in de top 50 in Nederland. Het gaat over die enorme hit van Ilse de Lange. Maar dat is een straffe vrouw te hoken. So incredible. Door een van haar dansjes is het weer onwaarschijnlijk populair. En terecht, het was gewoon een goed liedje ook. Goedemorgen.

Brouwer Ilse de Lange. Wat een prachtig artiest. Ook nog mede naar het Songfestival. En tweede geworden met de Common Linnets. En So Incredible. Is opnieuw een hit. Zo gaat dat dan met TikTok.

0: Half acht, zometeen al de nieuws uit je buurt. Eerst Jonas bij ons.
1: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Maar een kwart van de Belgen weet dat, want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga wilde ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. En Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is ook de eerste wielrenner ooit die 4 keer op een rij een WK-tijdrijden kan winnen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Carla Mertens. Voor duizenden studenten start vandaag het academiejaar aan de Universiteit Antwerpen met een onthaaldag. De lessen zelf starten morgen. Er zijn dit jaar minder studenten informatica, handelsingenieur en architectuur. Vooral biomedische en farmaceutische wetenschappen doen het goed, zegt Peter de Meijer van de universiteit. En daar is ook een reden voor.
4: Mogelijke verklaring zou zijn dat studenten echt kiezen voor een opleiding die rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Je hebt sommige opleidingen die heel breed zijn, waar je alle richtingen mee uit kan. Maar misschien in deze wat moeilijkere economische tijden, dat studenten gemakkelijker kiezen voor een opleiding die concreet richting een beroep leidt. Bijvoorbeeld revalidatiewetenschappen naar kinesist, farmaceutische wetenschappen richting apotheker.
3: Vanmiddag kunnen de studenten ook al kennis maken met het studentenleven. Zowel op het Sint-Jansplein als op de campus Groenenborger treden DJ's op en stellen studentenverenigingen zich voor. Ook de App Hogeschool start vandaag. De Karel de Grote Hogeschool deed dat vorige week al. In Reti is de politie nog altijd op zoek naar 4 dieven die op de vlucht zijn. Ze hadden dit weekend op 7 plaatsen koperen regenpijpen gestolen. De politie kon hun auto onderscheppen, maar de inzittenden vluchten te voet weg, zegt Wart van Hees van de politiezone Kempen Noordoost.
5: Er is nog een opsporingsactie op poten gezet, maar die mannen zijn niet meer kunnen aangetroffen worden. Voorlopig kunnen we nog niet heel veel details meegeven. We kunnen enkel zeggen dat het over 4 mannelijke verdachten gaat die daar momenteel op te sporen zijn en zullen gezocht worden op basis van de resultaten van het sporenonderzoek en de gegevens van het voertuig.
3: De auto en een deel van de buit dat in de wagen lag is in beslag genomen. In het Jacob Smits Museum in Mol kan je naar een nieuwe tentoonstelling gaan kijken over de vroegere kunstenaarskolonies in de Kempen. In de 19e en de 20e eeuw verbleven veel kunstenaars uit binnen- en buitenland in Kampthout, Wegelderzande, Mol en Genk in Limburg. Volgens curator Peter Konings reisden ze naar daar voor het mooie landschap.
6: Er was ook een heel grote nood aan dat oerlandschap wat hier nog in de Kempen bestond, van dat gaan te schilderen op de heide en die vennen en die plassen en die moerassen en dat rurale landschap op doek te zetten. We vonden dat op zich wel belangrijk om dat te laten tonen aan het publiek, dat dat inderdaad niet alleen Belgische kunstenaars waren, maar ook van over het water. Dus ook vanuit de Verenigde Staten, ook vanuit Canada. In Kalmthout bijvoorbeeld zaten ook Spanjaarden, zaten ook Brazilianen tussen.
3: De expo heet Gemaakt om geschilderd te worden en loopt tot half januari in het Jacob Spits Museum in Mol. Eerst wat nevel vandaag, daarna zonnig met vanmiddag wat stapelwolken bij maxima tot 20 graden. Ook morgen start mistig, later klaart het op en blijft dan droog tot 20 graden ook. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws.
0: Kleine weerupdate. Weerman Bram heeft laten weten dat de astronomische herfst woensdag begint, de 23e. Kijk, bij deze. Dus het is nog een beetje zomer eigenlijk. Oké, hallo, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: En de problemen dan
7: ja,
0: maar.
7: Ja, naar Antwerpen een kwartier bumperen op de E17 vanaf Haasdonk. En dan toch 3 kwartier vanaf Massenhoven en vanaf Oelichem op de E34 en de E313. En dat heeft wellicht te maken met die nieuwe verkeerssituatie in Deurne op de Antwerpse ring richting Nederland, waar van dit weekend gewerkt werd vandaar. Antwerpse ring richting Nederland, daar dus een kwartier aanschuiven richting Deurne en richting Gent. Ook al 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Daar is net een ongeval gebeurd. Dan de files naar Brussel zijn gemiddeld een kwartier lang op de gebruikelijke plekken. Weinig verrassingen daar wel. Op de E19 vanuit Bergen ben je een half uur langer onderweg inderdaad bij Nijvel door een ongeval. De binnenring rond Brussel daar 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Machelen door een defecte bus daar. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten. En een beetje goed nieuws, want op de E25 in Luik is de Quaint-tunnel weer open.
8: De deur. Wie
9: of wat
8: staat er achter onze deur?
0: Tja, lieve luisteraar, die staat er intussen al sinds vorige week. Woensdag, op de dag van de astronomische herfst, gaat die open. Maar welk bezoek komt daardoor? Backstage Bavo, jij weet alles intussen.
9: Ik weet alles, Peter. Zeer hoog bezoek.
0: Wat denk je, Jonas? Ja, je weet het ook natuurlijk. Dus moet
10: ja, ik moet die niet spelen.
0: Niet zeggen.
10: Ik vind het wel echt hoog bezoek.
0: Het is een heel straf bezoek. Zeg, Backstage Bavo, ga jij?
9: Ik ga.
0: Ga jij?
10: Ik ga zeker.
11: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
12: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
11: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
13: Jij? Yeah?
14: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
13: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: Ah, ik ben het beu!
14: Oei.
15: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
16: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
15: Ja, en hoe verder hoe liever.
16: Ver genoeg, maar niet te ver.
15: Ah ja, voor de kinderen.
14: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
17: Dat is Imo!
14: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
18: Geef 8 hamburgers.
14: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
19: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
20: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
21: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Goedemorgen.
1: Oh la la. Marina de Bie laat me weten. Goedemorgen, goedemorgen daar. Ze woont in Oostende, ze laat weten. Jullie maken het toch heel spannend met die deur. Maar het is ook Marina. Ik zou het zo willen zeggen. Maar het mag nog niet.
2: We moeten zwijgen.
1: Ik heb het bezoek ook dit weekend gehoord. En ook het bezoek vindt het heel spannend. Maar ja, dat bezoek gaat iets aankondigen waarvan je denkt van wauw.
2: Iets groots.
1: Het is nog nooit gedaan. Het is letterlijk nog nooit gedaan. Straf, maar het is voor woensdag.

0: Daar is Marco. Worden een lasser en een kapster van bij ons wereldkampioenen in Shanghai, in China. Het kan zomaar, want morgen beginnen ze in Shanghai aan het wereldkampioenschap beroepen, zo heet dat. Kapster Anouk Willems uit Roosdaal en lasser Jente Bek uit Vraassen, die doen mee. En dit weekend zijn ze vertrokken naar China. En Margot van de regio is bij de toekomstige wereldkampioen geweest. Lasser Jente, net voor hij de vlieger opging van het WK beroepen. Hoe werkt dat precies? En wat moet hij daar precies lassen? Margot kent het antwoord.
1: Ja, klopt. Ik sta hier in de garage van Jente, dat volledig omgebouwd is tot een lashok, ga ik het noemen. Jente, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is dit de plek waar jij het grootste deel van jouw leven doorbrengt?
2: Toch wel een aantal uren in de week soms, ja.
1: Oké. Zalig. En dat is ook nodig, want jij vertrekt naar het WK Skills in Shanghai. Eigenlijk is dat het WK voor beroepen, zo wordt het ook genoemd. Ja, ik stel me daar zo een gigantisch grote ruimte bij voor, waar verschillende mensen hun beroep dan aan het uitoefenen zijn en waar een jury staat op te kijken. Is dat een beetje een juiste gedachte?
2: Ja, dat klopt. Ik heb me laten vertellen dat een expohal is van 1 op 1 kilometer. Vol met allerlei beroepen. Dus elk beroep heeft zijn plekje in de zaal. En er worden toch zo tussen de 500.000 en 600.000 bezoekers verwacht over de 3 dagen.
1: Oké, en dat is dan echt lassen, kapper zijn, bakkers die daar aan het werk zijn?
2: Eigenlijk alle beroepen dat je met je handen uitvoert, zijn daar te werk.
1: Ook masseren bijvoorbeeld.
2: Klopt.
1: Okay, maar wat een gevarieerde wedstrijd. Nu, jij gaat moeten lassen. Weet jij al wat jij gaat moeten maken?
2: In grote lijnen wel, maar er zijn altijd nog verrassingen mogelijk.
1: En, ja, wat is dat dan bijvoorbeeld in grote lijnen wel?
2: Zoals je hier ziet staan, moet ik een groot drukvat maken. Die wordt getest op 70 bar. Ja. En dan ook nog een RVS en aluminium werkstuk.
1: Dus je hebt al een beetje geoefend. Ja, in mijn oog ziet dat er goed uit, maar ik weet natuurlijk niet hoe dat de jury daarvan gaat zeggen.
2: Ja, ik ben hier ook wel trots over, maar we gaan zien of dat het voldoende is voor China.
1: Ja. Tegen hoeveel landen moet jij het ongeveer opnemen of tegen hoeveel lassers?
2: Ongeveer 42.
1: En wie zijn zo de concurrenten waar je het meeste schrik van hebt?
2: Toch wel de Aziatische landen en Amerika.
1: Waarom?
2: Omdat hun heel hard trainen hiervoor, maar wij ook, dus we gaan het zien.
1: Ja, oké, spannend, maar je staat hier wel met heel veel goesting. En ja, is het voor jou deelnemen al belangrijker dan winnen, of wil je ook wel echt de hoofdprijs binnenpakken en de Aziaten en de Amerikanen kapot maken?
2: De deelname voor mij is al heel belangrijk. Natuurlijk, als je iets doet, moet er vol voor gaan, dus ergens hoop ik toch wel dat we in de prijzen vallen.
1: Ja, wat ik mij afvraag, Jente, het is eigenlijk super logisch dat jij voor ons land mag gaan, want je bent al 2 keer Belgisch kampioen lassen geweest. Je was ook 2e op het Europees kampioenschap. Maar heb je daarvoor een soort van voorrondes of zo moeten doen? Of hoe zijn ze toch bij jou terechtgekomen?
2: Goh, ik wist eigenlijk van mijn leerkracht op school dat die wedstrijden bestonden. En ik dacht, ik wil dat later gaan doen. Dan heb ik eerst een preselectie voor het Belgisch kampioenschap gedaan. Dan halve finale, zo de finale terechtgekomen. En zo is eigenlijk de bal gaan rollen.
1: Voordat je vertrekt, wil je graag toch nog een paar mensen bedanken.
2: Ja, klopt. Ik zou heel graag Technic City Brussels bedanken. Daar heb ik heel lang getraind. Ook mijn coach Rafael Kolle, zonder hem had ik nooit op dit niveau gestaan. En ook mijn werkgever De Prest, want hun hebben ook wel veel toegeving gedaan, zodat ik hier aan kan meedoen.
1: Voilà, allemaal dikke merci en vooral heel veel succes. Wanneer is het exact aan jou?
2: Tussen 23 en 26 september.
1: Alright. Moet er ook nog een beetje geoefend worden?
2: Ja, we gaan nog een klein stukje aluminium oefenen en dan denk ik dat we er klaar voor zijn.
1: Kan ik helpen of is het best dat ik gewoon kijk?
2: Ik denk kijken het beste is.
1: Voilà, ik denk dat dat ook het beste is. Maar doe maar, begin er maar aan.
0: Het wereldkampioenschap beroepen, jongens toch. Weet je wie er ook een geweldig beroep had dat met Shanghai te maken had?
3: Shanghai. Amai, amai.
0: Dat was nog eens een beroep, zeg. Eddie Wally.

0: van K3. Danny de Ronne denkt dat het Prins Clément is die te gast zal zijn. En op bezoek komt woensdag. Het grote bezoek, denkt Xavier Verschuren uit Waregem. Alex Agnew. Nog hoog bezoek zou dus DJ Vintrex kunnen zijn, Prins Emmanuel zelf. Hoog bezoek. Het is wel royaal.
1: Zeker koninklijk.
0: Ja. Ja, die Radio 2 topsongs doen het wel zeer, zeer goed. Hè? Zowel Niels de Stadsbader als Line de Douw scoren gigantisch in de hitlijsten in Vlaanderen. En dat zou met Berre dus ook wel kunnen gebeuren, want hij heeft onze Radio 2 topsong gemaakt. Dat liedje dat je lekker veel hoort bij ons, omdat we er ook enorm in geloven. Hij is live bij ons. Berre, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Trouwens, Berre, ga jij? Ga jij?
2: Ga ik?
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké, goed. Maar vooral, hoe gaat het met jou?
2: Goed. Goed. Het is een beetje vroeg voor mij. Het is niet echt mijn uur van opstaan. Maar ik heb al een lekker koffietje op, dus het gaat goed.
0: Belangrijk. Wat ook nog even over dat verhaal uit Londen. Hè. Je hebt opgetreden voor de grote regisseur Quentin Tarantino. En de wereldkampioen Formule 1, Lando Norris. In een piepkleine pub in Londen. Hoe toch?
2: Ik had het zelf niet verwacht. Ik moet ook eerlijk zijn, ik had ze zelf niet herkend. maar het was inderdaad vanachter ergens in een zaaltje. Geen camera's toegelaten. Dus misschien had ik dan al een link moeten leggen. En ik ging daar een paar nummers spelen. En er was een man al een stuk of 5, 6 keer voor bij mij gepasseerd. En toen zei er iemand waarmee ik al even gebabbeld had van je weet toch wie dat is. En dan bleek dat Quentin Tarantino te zijn. Dus heel speciaal. Heel speciaal. Ik heb er wel niet durven tegen praten. Ik had er... Ik dacht, ik ga die man gerust laten.
0: Maar stel je voor dat Tarantino niet een film maakt. Kun je de soundtrack maken?
2: Oh, ja, misschien had ik het toch moeten doen. Maar ik dacht, wie weet komt hij zelf op mij af. En voor de rest laat ik hem gerust. Maar misschien had ik toch beter even de dag moeten zeggen.
0: Altijd even de moeite samenrapen. Maar vooral natuurlijk.
2: Dat is waar.
0: Goed nieuws. Zondag 4 oktober is er een extra namiddagconcert in de Botaniek in Brussel van jou. En jij
2: klopt,
0: doet ook een
2: klopt.
0: Soort toch Europese tournee. Welke steden doe je allemaal aan?
2: Ja, we vertrekken morgen eigenlijk naar Nederland. Doen we 2 shows. En dan doen we daarna nog in Duitsland 3 shows. Polen, Praag.
0: Amai.
2: Parijs en Londen. En dat is het.
0: Het gaat goed, het gaat goed. En deze week helemaal
2: zeker.
0: De koning van Radio 2. Want je hebt onze Radio 2 topsong gemaakt. Loving Each Other. Wat moeten we erover weten, Berre?
2: Ja, ik probeer altijd zo min mogelijk over mijn eigen song uit te leggen, omdat ik graag heb dat mensen dat interpreteren op hun eigen manier.
0: Doe het toch maar.
2: Heel kort, heel kort, gaat het over 2 geliefden die hunzelf een beetje de vraag stellen van, ja, houden wij wel nog van elkaar op de juiste manier of is dit beter een einde?
0: Het is een liefdesliedje.
2: Dat is het in het kort.
0: Hoe gaat het bij jou in de liefde, Berre?
2: Goed hoor, goed hoor.
0: Oké, okay, ja, dat wilden we even weten, dat is ook belangrijk. Ik heb vooral gehoord dat jij gaat en vooral gehoord dat dit onze nieuwe Radio 2 topsong is voor deze week. Loving Each Other. Zeg, heel veel succes op je Europese tournee. En
2: dankjewel.
0: Tot binnenkort. Dag Berre.
2: Zeker, bye bye.
0: Dit is hem, wat vind jij ervan?

0: Loving Each Other van Berre Kaatje uit Dilbeek. Vindt het een prachtig nummer als het over de liefde gaat? Tuurlijk wel. Sandy Luiten reageert ook nog in de app van Radio 2. Dilsen, daar woont ze in Limburg. Kippenvel moment met Berre. Enorm, enorm straf. En die mens gaat dan ook nog eens op tournee. Intussen denkt Ludo Grison. Goedemorgen. Ik denk jullie hoog bezoek op woensdag. Ik gok op zijn hoogheid Sinterklaas. Dat was trouwens al Sinterklaas chocolade in de winkel vrijdag.
1: Nee, dat is toch veel te vroeg.
0: Dat is veel te vroeg. Maar kijk, het zou zomaar kunnen allemaal. Bon, ik kan me straks nog veel kwaader maken.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag, 25 september. Online of in je winkel.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
8: Oh my god, ik ga!
9: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
8: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
10: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
9: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
8: Woe! Wij gaan!
11: Ah, dan ik ook.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, jongens, toch. Ik ga me zo meteen geweldig kwaad maken. Het heeft allemaal te maken met mijn zoon. Ik ben benieuwd hoe jij erin staat over 10 minuten.
13: Elke dag.
0: VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
14: Goedemorgen. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen en een kot is voor veel studenten te duur. Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet, want bijna de helft denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga lanceert een campagne en vraagt dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Want symptomen bij vrouwen zijn vaak ook anders dan de drukkende pijn aan de borst bij mannen. Het kan bij vrouwen bijvoorbeeld dan gaan om vermoeidheid, kortademigheid of maagklachten. Zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven, zegt cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VUB.
15: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
14: De helft van de 325.000 studenten in Vlaanderen en Brussel zit niet op kot, maar een derde van hen zou dat wel graag willen. Dat blijkt uit een bevraging van het Steunpunt Wonen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Daarnaast blijven sommige studenten ook thuis omdat er gewoon te weinig koten zijn. Dat heeft allemaal best wel grote gevolgen ook, zegt Joren Sansen van de VUB die mee het onderzoek voerde.
16: 16% van studenten met een kotwens geeft aan dat ze een andere opleiding moesten kiezen, omdat ze niet op kot konden gaan. En een andere 15% heeft aangegeven dat ze in een andere stad moesten gaan studeren, omdat het in de voorkeurstad te duur was. Dus die hebben moeten verplaatsen van locatie.
14: Ons consumentenprogramma Win-Win gaat deze week dieper in op het tekort aan koten en de hoge kotprijzen. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezing in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst de kiesdrempel van 5% niet gehaald. AfD werd daar de grootste, de radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. Ook in de Duitse hoofdstad Berlijn verloren de christendemocraten van CDU, daar ging radicaal-links met de overwinning lopen. In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. De agent zou op de man geschoten hebben tijdens een achtervolging te voet. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten door ICE. Ook nu kwamen actievoerders meteen op straat om te protesteren tegen de immigratiedienst. Remco Evenepoel is voor de vierde keer op een rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed op het WK in Montreal in Canada bijna een minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. De Belg vond zelf dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
5: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers waarschijnlijk al hoger gezeten, maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
14: Remco Evenepoel is afkomstig uit Schepdaal in de provincie Vlaams-Brabant. Daar waren ze vanmorgen al heel blij voor hun dorpsgenoot.
13: Oh, super hè. Mijn hart ging vol een bak. Voor hier in de buurt te wonen is dat prachtig. Het is een topredder hè.
17: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. Ik ben heel fier dat hij echt gewonnen heeft.
18: Dat is echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit. Maar de sfeer zat er daar ook wel goed in, ja. Hopelijk zijn ze nu toch wel fier hè, dat we een wereldkampioen hebben.
14: En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu op 1 punt van leiders Union en Gent. Genk staat 10e. De Brugse verdediging liet voor de 5e keer dit seizoen geen enkel tegendoelpunt binnen. En dat is toch iets om trots op te zijn, zegt verdediger Brendan Mechelen.
19: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Dan, ja, als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is, daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. Maar we hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord, dus iedereen is tevreden.
14: En nog een andere uitslag van gisteravond. KV Kortrijk won met 1-0 van Beveren. Het waren nog maar de eerste punten van Kortrijk dit seizoen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Vandaag start het academiejaar aan de Universiteit Antwerpen. Opleidingen die rechtstreeks voorbereiden op een beroep, zoals apotheker of kinesist, zitten in de lift. En in Herentals is de nieuwe brandweerkazerne gisteren feestelijk geopend aan de Oud-Strijderslaan. Zo'n 1000 mensen kwamen kijken. Zonnig weer met later wat stapelwolken bij maxima tot 20 graden. Ook morgen blijft het zonnig en droog. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
0: De problemen op deze maandagochtend.
20: Die beginnen op de A19 van Ieper naar Kortrijk. 20 minuten vertragen daar van Wervik tot voorbij Menen. Komt door een obstakel op de weg daar. Naar Antwerpen files van zo'n 20 minuten zie ik op de E17 vanaf Haasdonk. En opletten toch ruim een uur vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven op de E34 en de E313. Ook nog moeilijkheden op de Antwerpse ring richting Gent. Bijna 3 kwartier bumperen daar van Antwerpen Noord tot Borgerhout. De weg is daar wel vrijgemaakt. En dan naar Brussel. Wat hebben we vooral op de E40 vanuit Leuven? 25 minuten erbij vanaf Haasrode. Op de E19 vanuit Bergen. En ook nog moeilijkheden op de Antwerpse ring richting Gent. Bijna 3 kwartier bumperen daar van Antwerpen Noord tot Borgerhout. De weg is daar.

0: Wat vinden je kinderen van dat jij elke dag mag dansen hier?
1: Ze zitten nu gelukkig al op school, denk ik.
0: Goedemorgen.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Ze hebben dat nog nooit gezien, dat jij...
1: Ze vertrekken rond deze tijd naar school, dus ik denk het niet eigenlijk, nee.
0: Jammer, jammer. Moeten we eens regelen allemaal. Goedemorgen. Ja, nu nog tevreden. Straks een beetje boos, hoor.

0: dag begint.
1: Welkom bij de maandag, 21 september. De herfst die zou dan officieel pas woensdag beginnen. Het is allemaal prima hoor. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat Remco Evenepoel wereldkampioen tijdrit geworden is. Die mensen daarnet in het nieuws, hoe prachtig dat die zo trots zijn.
2: Dat is mooi hè.
1: Op en hun Remco.
2: Hij woont eigenlijk ook niet meer in Schepdal. Is vandaar nog wel afkomstig, hij is ietsje verder vooruit.

0: naar Goik. Maar natuurlijk nog altijd wel het supporterscafé in Schepdaal, dus ja, de band blijft wel.
1: Heerlijk, hè? Maar ik ben van Temse en ook ik ben trots op Remco Evenepoel.
0: Ja, terecht.
1: Dat is een mooie. Maar het zou dus echt wel goed weer worden deze week. En de Goeiemorgen Morgendeur, die gaat woensdag open en komt ontzettend straf bezoek door. Maar die tijd dat je kan meediscussiëren is aangebroken en vanmorgen mag dat extreem. Ik heb zelf een gedacht meegebracht. Het is vandaag de dag van de vrede, dat gaat niet lang meer duren.

0: Mijn gedachte is, er is niks mis met een voetpad, een fietspad en een autoweg. Ik leg vanuit. Ik ga vrij veel fietsen met mijn zoon en ik probeer telkens andere routes te nemen in Temse, Parel aan de Schelde. Omdat, ja, die begint pas te fietsen, dus die moet nog een beetje het verkeer leren kennen. Alleen, dat verkeer is een jungle, sowieso al. Soms is er een fietspad waar je ook moet op stappen. Soms is er een fietspad en een voetpad. Soms is er een voetpad, maar geen fietspad en dan rij je lekker op de weg. Soms is er een busstrook waarbij je langs de ene kant met de fiets kan en aan de andere kant dan weer tussen de auto's moet. Soms is dat fietspad geel, soms is dat fietspad rood, soms is dat fietspad er niet en begint het poefpardoes in het midden van de straat en stopt dat ook plots zo knal. En dan zwijgen we over de kwaliteit, drama, bulten, bergen, kapotte tegels. Maar bon, daar gaat het niet over. Het gaat vooral zo, waarom kan dat niet wat eenvoudiger? Er is niks mis met een voetpad, dan een fietspad en dan een autoweg.
1: En graag overal in die volgorde inderdaad, dat het verkeer gescheiden kan verlopen en veiliger kan verlopen zo.
0: Ja, leek mij dus ook. Maar de laatste jaren zie je niks anders meer dan het gemengd verkeer en iedereen mag zomaar door elkaar rijden. Ik begrijp het niet, dus ik vraag me af, hoe zit het bij jou in jouw gemeente? Deel het gerust even. Er is niks mis met een voetpad, een fietspad en een autoweg. Jouw reactie is welkom. Dat kan op VRT Max. Volg daar Radio 2 en druk daar op de berichten. En even rustie met Meteor en Nooduitgang, dank je wel.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: nooduitgang van Meteor. Goedemorgen. Ja, daarnet even een helder stelling gezet. Er is niks mis met een voetpad, een fietspad en een autoweg. Zou het allemaal niet veel helderder zijn? Didier Duik uit Poperingen die discussieert mee. Goedemorgen, morgen. Er is niks mis mee, maar de fietsers moeten er dan wel gebruik van maken. Zoals in Poperingen, de fietsstraat, komen van langs alle kanten, hebben geen inzicht meer, rijden ze omver. Jij bent ook een ozelaar. Ja, mag geen mensen omver rijden natuurlijk, hè, Didier. Maar Dennis ook, zelfs al maak je een autostrook, voetpad en fietspad gescheiden, de fietsers rijden kriskras overal over elkaar, alsof ze geen enkele regel kennen. Maar is dat niet daardoor net?
1: Ja, omdat het net zo moeilijk is. Nu, er is ook Basiel uit Kortrijk die zegt, ja, op sommige straten kan je toch niet een gescheiden fietspad aanleggen omdat de straat er gewoon niet breed genoeg voor is. Maar het zou inderdaad wel allemaal wat uniformer moeten zijn dat het gewoon duidelijk is. Dat zegt hij dan ook weer wel.
0: Natuurlijk, want er zijn van die smalle straten, dat is bij ons ook zo, waar je weet van, ja, die is zo smal, er kunnen auto's parkeren langs de ene kant en dan mag je nog net plaats voor die auto's. Dus dat begrijp ik uiteraard. Maar toch, ja, bij de rest waar het dan wel kan, is het zo onduidelijk. Omdat je, er is echt een straat bij ons, op een bepaald moment rij je daarin. Er is even, ik denk, 10 meter fietspad. En dan stopt gewoon, hè. Stopt gewoon en dan moet je gewoon op de weg. Terwijl, aan de andere kant, is dan wel een fietspad. Waar je dan niet op mag als je aan de ene kant rijdt.
1: Ja, onduidelijk dus.
0: Ja, het is geen tweerichtingsfietspad.
1: Ja, ik heb ook soms het gevoel dat wanneer je de grens overrijdt met een van de buurlanden, dat de wegen daar plots veel beter worden. Alsof ze daar extra hun best hebben gedaan om te tonen in België, jullie kunnen er niks van.
0: Gilbert Maas uit Mechelen zegt, Peter, je moet eens in Mechelen komen fietsen met je zoon. De mensen die dat uitgetekend hebben, hebben volgens mij nog nooit op een fiets gezeten. Ook dat gevoel heb je natuurlijk. Blijf je reacties delen in jouw gemeente. We nemen ze straks even mee.
2: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
3: Ofon Producties presenteert Het Zinkgat.
4: Het Zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant. Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
4: Leon, wat doe jij hier?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
7: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Al 100 jaar helpt Stihl mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stihl.
9: Stihl. Sterk werk.

0: Bryan Adams binnenkort ook weer bij ons, hè. Maar er is niks mis, hè. Niks mis met Bryan Adams. En ook...
1: Goedemorgen, morgen.
0: Er is ook niks mis met een voetpad, een fietspad en een autoweg. Netjes naast elkaar. Mooi gescheiden, heel duidelijk. Niet zoals al de chaos en de jungle die er op dit moment is als je met de fiets rijdt. Ja, vroeger had je dan nog gewoon een velo. Tegenwoordig heb je dan 17 andere vervoersmiddelen. Er blijven zeer veel reacties binnenkomen. Onder andere van Pieter Huisman uit Wortegem-Petegem. Pieter, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Peter.
0: Jouw reactie?
2: Ja, ik ben akkoord met jou. Het is inderdaad handig als er een fietspad en een autoweg is. Hier is gescheiden. In mijn straat is dat ook zo. In de Vlaamse Ardennen is de regio waar heel veel gefietst wordt. Maar toch slagen er heel veel fietsers erin om op de rijweg te rijden. Of fietstoeristen die toch de autoweg gebruiken, waardoor dan de auto's weer moeten uitwijken tussen geparkeerde wagens. Ja, niet ideaal. Ik vind als er een fietspad is, gebruik het dan als je met de fiets bent waar het voor dient.
0: Ja, het is ook heel onduidelijk wanneer wat kan. Dus ik snap dat bepaalde fietsers op een bepaald moment ook gewoon overal gaan rijden.
3: Ja, ik ben zelf ook een fietstoerist, geen terrorist. Want ik ga altijd mooi aan de kant. Als er een auto komt, ga ik zeker op het fietspad rijden. Ik moet soms wel zeggen dat ik wel eens naast het fietspad ga rijden, omdat de weg gewoon beter is dan het fietspad. Je kan je banden echt stuk rijden op sommige fietspaden.
0: Dat heb je dan ook nog. Ja, ja, dus Chris de Sloveren, die beweert zich dat de vliezen ooit gebroken zijn van een hoogzwangere vrouw door op het fietspad op de bobbels te rijden. Dan hebben we hem wel heel, heel ver gaan. Maar bon, ja. En dan ook heel veel mensen die zeggen, ja, zo fietssuggestiestrook, wat is dat dan weer?
3: Ja, dat slaat nergens op, zeggen ze. Onder andere Rika zegt dat. Rika komt uit Sint-Niklaas, uit jouw buurt. Je kan als fietser die fietssuggestiestroken ook niet altijd gebruiken waar ze voor dienen, omdat auto's er eigenlijk altijd op staan wanneer ze aan een verkeerslicht stilstaan. En dit is een heel mooie one-liner, vind ik ook, van Frank uit Geel. Daar waar de logica ophoudt, is er een hele tijd niks. En dan komt de weginrichting in België.
0: Toch heel bijzonder. Maar waarom zijn we ooit begonnen door alles kriskras door elkaar te maken? En waarom zijn er gewoon geen uniforme regels voor alle gemeenten en steden in Vlaanderen en in België zelfs? We hebben iemand gevonden die het kan uitleggen. Ik ben heel benieuwd of die ook akkoord is en of we terug kunnen gaan naar een fietspad, een voetpad en een autoweg. And when the world got me going crazy. Je hoort hem straks.

0: van Gustav. De mens zou bezig zijn aan nieuwe muziek ook, dus misschien binnenkort meer daarover. Ja, nog even over de fietspaden, de voetpaden en de autowegen. In Gent hebben ze dus blijkbaar ergens een straat opnieuw aangelegd en hebben ze het voetpad in het rood gedaan. Waardoor fietsers daar gaan op rijden. En dat is dan blijkbaar helemaal de bedoeling niet. Dus dan stap je buiten uit je huis, want de deuren zitten knallen aan dat voetpad. En dan zoomt er een fietser voorbij. Intussen hebben ze in Gent dan extra stickers op die voetpaden gezet om te zeggen van hier mag je dan niet fietsen. De logica.
1: We vragen duidelijkheid gewoon.
0: Het is dat. Dat is de bedoeling. Gaan we het straks nog over hebben. Het is intussen 8:30. Met straks alle nieuws uit je buurt. Eerst Jonas bij ons.
2: De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Het zijn dan vooral de kosten voor de medische zorg en het verblijven in een woonzorgcentrum die hoog oplopen. Maar ook de mantelzorg kost bijna 3 miljard euro per jaar, omdat mantelzorgers zelf vaak deeltijds of helemaal niet meer kunnen gaan werken om die zorgtaak te kunnen opnemen. En Remco Evenepoel is voor de vierde keer op een rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed op het WK in Montreal in Canada bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Carla Mertens. Voor duizenden studenten start vandaag het academiejaar aan de Universiteit Antwerpen met een onthaaldag. De lessen zelf starten pas morgen. Maar zijn dit jaar minder studenten informatica, handelsingenieur en architectuur. Vooral biomedische en farmaceutische wetenschappen doen het goed. En daar is een reden voor, zegt Peter de Meijer van de universiteit.
5: Mogelijke verklaring zou zijn dat studenten echt kiezen voor een opleiding die rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Je hebt sommige opleidingen die heel breed zijn, waar je alle richtingen mee uit kan. Maar misschien in deze wat moeilijkere economische tijden dat studenten gemakkelijker kiezen voor een opleiding die concreet richting een beroep leidt. Bijvoorbeeld revalidatiewetenschappen naar kinesist, farmaceutische wetenschappen richting apotheker.
4: Deze namiddag kunnen de studenten ook al kennis maken met het studentenleven. Zowel op het Sint-Jansplein als op de campus Groenenborger treden DJ's op en stellen studentenverenigingen zich voor. Ook de AB Hogeschool start vandaag. De Karel de Grote Hogeschool deed dat vorige week al. Op het assiseproces over de dood van Jaron, een jongen van 14 uit Turnhout, krijgen de beklaagden straks te horen welke straf ze krijgen. Ruim 4 jaar geleden werd de jongen ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op zijn bed. De jury oordeelde vrijdag dat de vader van Jaron schuldig is aan moord. 4 andere mensen die bij hem woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel en verzorging. En 1 iemand werd vrijgesproken. Vandaag zal over de strafmaat gepleit worden. De vader riskeert levenslang, de andere tot 3 jaar cel. In Herentals is de nieuwe brandweerkazerne gisteren feestelijk geopend. Zo'n 1000 mensen kwamen alle nieuwigheden bekijken. Christophe Geens van de brandweerzone Kempen.
6: Het meest opvallende is dat we nu van die mooie doorschijnende poorten hebben. Iedereen kan van op de straat ons mooie wagenpark zien. Eindelijk een kleedkamer voor onze vrouwelijke collega's. Daar moest er ook zeker bij zijn. Ook nieuw is een industriële wasserij, want hier in Post Herentals gaan we de interventiekledij van alle 7 de kazernes van de hele brandweerzone wassen. Dus wij krijgen hier na een brand in de Kempen krijgen wij alle vervuilde kledij binnen en die wordt hier industrieel gereinigd. Heel belangrijk voor onze gezondheid.
4: De oude kazerne stond op dezelfde locatie aan de Oudstrijderslaan en werd grotendeels gesloopt omdat ze helemaal afgeleefd was en er betonrot in zat. De nieuwe kazerne draait voornamelijk op vrijwilligers. Van de 62 man personeel is er maar 4 beroepsbrandweerman. Eerst wat nevel, daarna krijgen we zon met in de namiddag wat stapelwolken bij maxima tot 20 graden. Morgen start mistig, later klaart het op. Het wordt dan ook zonnig bij maxima tot 20 graden. Meer nieuws in de app van 14 Nieuws.
0: Sorry, dit vond ik wat te goed. Dus Wim Wambeek uit Avelgem die deelt nog over de voetpaden en de fietspaden en de autoweg. Mijn vrouw Angelique is vorige zomer door in een put te rijden met de Vlo haar BH verloren. Ziezo, we kunnen weer door met het leven. Hajo, goedemorgen.
7: Oké, okay, goedemorgen.
0: Is toch prachtig?
7: Ja, het zijn fantastische verhalen, absoluut.
0: Ja, vertel eens.
7: De A19 van Ieper naar Kortrijk opletten. Je staat er een half uur in de file van Weddevik tot voorbij Menen. Er lag een obstakel, maar de weg is intussen wel vrijgemaakt. Dan op de E17 van Antwerpen naar Gent is het wat aanschuiven bij het parkeerterrein in Kruibeke. Daar zijn ze een defecte vrachtwagen aan het wegtakelen. Verder naar Antwerpen hebben we nog 20 minuten file vanaf Haasdonk op de E17. En toch drie kwartier nog steeds vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem. Op de Antwerpse ring richting Gent en Nederland op de gebruikelijke plaatsen. In beide richtingen 15 tot 20 minuten aanschuiven. Naar Brussel nog steeds dikke problemen op de E19 vanuit Bergen met een uur vertraging van Senef tot voorbij Nijvel. Nog steeds een ongeval daar. Verder ook 20 minuten vanaf Zemst op de E19 en vanaf Heverlee op de E40. De andere files zijn maximaal een kwartier lang. De binnenring rond Brussel toch nog steeds een half uur vertragen tussen Grote Bijgaarden en Machelen. En zelfs drie kwartier op de kleine ring richting Zuid. Van Koekelberg tot in de Kruidtuintunnel. Het komt door een ongeval daar. En opletten, want momenteel, zegt de NMBS, is het treinverkeer bij Gent Dampoort volledig onderbroken.
0: Hoi.
7: Ja, er lopen mensen op de sporen, zo te zien.
0: Oh, maar jongens, toch.
7: Dat is niet gezond.
0: Een zotte wereld, hè. Het is maandags, hè.
3: Jan Smit, 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselare.

0: Radio 2.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: Christina Aguilera en haar leger. Welkom hoor bij de maandag, waar een helder gedacht is. Er is niks mis met een voetpad, een fietspad en een autoweg. Ik heb veel fiets met mijn zoon en ik vind het allemaal heel verwarrend en hij nog veel meer. Soms heb je een fietspad, soms ook niet. Soms is het rood, soms is het geel. Als ik die reacties zie in onze app, merk ik dat de meeste mensen het inderdaad ook niet echt begrijpen en zich afvragen, maar waarom toch allemaal? Gelukkig is er een slimme professor die ons kan helpen. Goedemorgen, professor Kobe Boussou, professor ruimtelijke planning en mobiliteit aan de Vrije Universiteit van Brussel. Kobe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom zijn we ooit begonnen met alles door elkaar te gooien, Kobe?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nu, ik heb samen met enkele collega's meegewerkt aan het zogenaamde Wademecum fietsvoorzieningen, waarin wij een afwegingskader hebben ontwikkeld dat eigenlijk aangeeft in welke gevallen het zinvol is om het verkeer te mengen, dus om fietsers en auto's en in sommige gevallen ook voetgangers door elkaar te gooien, zoals u het noemt, en in welke gevallen dat geen goed idee is. En eigenlijk komt het er kort gezegd op neer dat in binnenstedelijke omgevingen en woonwijken waar het vanuit de veiligheid, vanuit veiligheidsoverwegingen belangrijk is dat de snelheid laag ligt, dat we daar een zone 30 invoeren. Dus dat de snelheidsbeperking tot op 30 km per uur wordt gezet voor alle voertuigen, waardoor het snelheidsverschil tussen fietsers en auto's eigenlijk heel laag is. Dus dat betekent dat op die manier de fietser eigenlijk een equivalente, een evenwaardige weggebruiker wordt aan de auto. En dat willen we ook graag in binnenstedelijke omgevingen, omdat we speciaal daar het fietsen juist willen aanmoedigen, omdat dat daar het perfecte alternatief is voor de auto. Je zou kunnen zeggen, misschien is het soms toch zinvol om daar voor de duidelijkheid toch een fietspad aan te leggen, ook als de auto's maar aan 30 km per uur rijden. Maar ten eerste is daar vaak geen ruimte voor. Denk aan een binnenstad waar de straten smal zijn, dat je niet zomaar gebouwen wil afbreken om de weg te verbreden. Maar stel dat er toch genoeg plaats is, dan zitten we nog steeds met een uiterst complexe verkeerssituatie, met heel veel kruispunten op korte afstand, heel veel erftoegangen, opritten, voordeuren enzovoort, waardoor een fietser op een fietspad eigenlijk een vals gevoel van veiligheid wordt gegeven. Want daar zal toch altijd nog kruisend verkeer zijn. En bovendien wordt die fietser niet langer een equivalent verkeersdeelnemer. Die krijgt eigenlijk geen prioriteit meer. Denk aan het links afslaan. Als je in een zone 30 als fietser links afslaat, dan moet die auto achter je wachten. Je steekt je hand uit en dan mag je onmiddellijk afslaan. Maar als je op een fietspad bevindt, dan werkt dat zo niet. Dan moet je stoppen, wachten, oversteken. En dan dat is eigenlijk een stuk, belevingskwaliteit en ook een stuk veiligheid die verloren gaat.
0: Ik begrijp dat je dat verkeer gaat mengen, maar voor een jong kind bijvoorbeeld, mijn zoon die is 7, die begint pas echt deel te nemen aan dat verkeer, is het wel ingewikkeld. Daar mag het wel, daar is het anders, daar is een fietspad, daar niet.
1: Ja, absoluut. Natuurlijk, het goede nieuws is dat uw zoon op het trottoir mag fietsen. Dus in de binnenstad is dat vaak een optie. Ik heb zelfs goed nieuws, want tot nu toe was het zo dat kinderen tot de leeftijd van 9 jaar, tot hun 10e verjaardag dus eigenlijk op het trottoir mogen fietsen. Maar dat verandert, dus dat wordt uitgebreid met 2 jaar tot de leeftijd van 11 jaar. En dat gaat in juni 2027.
0: Okay.
1: Natuurlijk, dat is ook maar alleen bedoeld voor kinderen die nog leren fietsen, die zich nog niet 100% op hun gemak voelen in het verkeer. Voor die kinderen vind ik dat een zeer goede oplossing. Natuurlijk, als uw zoon een racefiets heeft en zich zeer goed thuis voelt in het verkeer, dan zal die eerder de voetgangers hinderen, denk ik. Dus ik denk dat het een beetje aan de ouders ook is om af te wegen wat nu de beste oplossing is. Ja.
0: Maar toch, die belangrijke vraag, die kleuren en de manier waarop ze die fietspaden leggen. Soms is het echt, begint midden in een weg, begint er een fietspad en een beetje verder is die, houdt die dan op zonder enige aanwijzbare reden, want dat is datzelfde weg. Ja. Waarom doen ze dat, Kobe?
1: Ik denk niet dat iemand die bedoelingen heeft. Er is niemand die dat echt wil doen, maar het is wel zo dat de meeste wegen in Vlaanderen en ook in Brussel door de gemeente worden beheerd. En in Vlaanderen hebben wij 285 gemeenten die allemaal hun eigen ambtenaren hebben, hun eigen advies- en ontwerpbureaus, hun eigen aannemers, hun eigen investeringsprogramma's. Aan de gemeentegrens past dat niet altijd heel goed met de buurgemeente. Men probeert dat te coördineren, maar dat lukt niet altijd. tijd. En ja, als ik u zeg dat er 285 zijn, is dat niet zo verbazingwekkend. Aan de gewestgrens met Brussel zien wij dat nog veel vaker. Hè. Dus dat de verkeersinfrastructuur heel anders uitziet aan de ene kant van de grens dan aan de andere. Nu, wij proberen daar, de Vlaamse overheid probeert dat te coördineren. Bijvoorbeeld dat richtlijnenboek, dat is echt een stap in die richting.
0: Maar ze moeten het wel lezen, hè, Kobe?
1: Ja, ze moeten het lezen en het moet ook passen in investeringsprogramma's en ook politieke prioriteiten liggen die altijd op het aanleggen van fietsinfrastructuur. Hè. Dat verschilt ook van gemeente tot gemeente.
0: Bij onze Kobe van Bussau, Kobe Bussau, tenminste professor ruimtelijke planning en mobiliteit. Nog één vraag, want veel mensen zeggen dan in het buitenland is het allemaal veel beter. Is dat zo, Kobe?
1: Ik denk het niet. Hè. Ik ben zelf een fervent fietser. Ik fiets ook op vakantie. Ik ben onlangs in het Verenigd Koninkrijk geweest en daar zie je dat de contrasten nog veel groter zijn. Dat het nog veel meer een jungle is van reglementeringen en ontwerpen. En daar raak ik er nog veel minder uit.
0: Ik hoor vooral dat mijn zoon binnenkort tot zijn 11, 12 jaar op het voetpad mag fietsen. Kijk, dat is ook goed. Hè.
2: Dat is een goede zaak, vind ik, ja.
0: Dankjewel, professor. En nog een heel fijne ochtend daar.
1: Graag gedaan.
0: We zijn klaar om te gaan fietsen. Jelly Roll, I'm good.

0: Goedemorgen, zegt een echte danser binnengekomen bij ons. Tuurlijk wel. Kijk even op zijn horloge, Xavier Taverne. Goedemorgen.
1: Dag Peter van de Veren.
0: Je hebt je nieuwe boek bij.
1: Ja.
0: Het win-win-boek.
1: Ja, dus ineens stond er vrijdag iemand voor mijn deur. En die had iets bij. Enfin, ik was niet thuis, dus ik ben het zelf moeten nog gaan zoeken. Maar ja, het is er. Het is er toch al in mijn handen.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Wanneer is het ook officieel uit vandaag?
1: Het zou vandaag of morgen in de winkel moeten liggen.
0: Oké, spannend. Waarom zouden we het moeten hebben?
1: Omdat echt... Elke dag vertellen we van alles op de radio. En mensen zeggen dan... Oh, je zou dat eens in een boek moeten doen.
0: Ja.
1: We hebben de nieuwsbrief elke vrijdag met de drie win-wins van de week. En er staan ook nog heel wat andere interessante dingen in. En je hebt mensen die echt, vind ik heel mooi, mapjes hebben gemaakt in hun mailbox. En die nieuwsbrief daar naartoe slepen. Om dan in die nieuwsbrieven te gaan kijken wat erin stond. En dan dachten we, ja, als we zitten boven de 100 nieuwsbrieven, dan dachten we, oké, daar valt genoeg uit de pure. Het is een soort van, ik wil het niet een consumentenbijbel noemen, maar ik ga het een consumentenbijbel noemen. verdeeld over 5 hoofdstukken met eigenlijk alles wat je moet weten om wat meer beslagen op het ijs te komen. Waar heb ik garantie op? Wat moet ik in bepaalde gevallen doen? Hoe kan ik een bedrijf in gebreken stellen? Wat zijn de stappen die ik daarvoor...
0: Wat heb jij nu al geleerd in al die jaren, Win-Win? En dat in het boek ook staat.
1: De kilogram en literprijs. Ik kwam echt van nul, hè, dus ik moet zeggen, voor mij was alles... Ogen. Die ogenrol, Peter. Ik zo, ja, jij kwam echt van nul. Ja, dat is ook zo. Niet alleen inhoudelijk, maar ook vormelijk.
0: Toch wel van nul.
1: Ja.
0: Ja, het is veel verbeterd.
1: Dus de kilo- en literprijs in de supermarkt, daar durf ik al eens op letten. Ik merk dat ik gewoon veel dingen uit mijn mouw schud nu, zoals vliegtuigcompensatie, als je vertraging hebt met je vliegtuig.
0: Dat je weet wat het is.
1: Dat je dan weet dat je moet doorzetten, maar dat je daar best veel geld aan kan overhouden eigenlijk. Ja, ja. Als je een vertraging hebt, dat je overal wettelijke garantie van 2 jaar op hebt, behalve op huisdieren, dat is een jaar. Ook als bedrijven anders zeggen, want we hebben hier al vaak bedrijven die op hun website zetten, ja, je krijgt 2 weken garantie op onze... Nee.
0: Is dat niet waar?
1: Nee. En de wet haalt het altijd van wat je op je eigen website zet. Dat en veel meer leuke weetjes vind je in een boek met heel veel foto's ook van mij. Ja.
0: Alleen al daarvan zou je het kopen. De paus van Win-Win, zometeen ook gewoon op de radio, hoor.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Met zijn bijbel. Jongens toch.
1: Ja.
0: Eerst hier, dit zijn de Gibson Brothers en Que Sera Me Vida. Goedemorgen.

0: Er zijn al mensen aan het smeken om dat boekje van Win-Win gratis te krijgen. Maar zelfs dat gaat hij laten gebeuren. Zometeen veel plezier met Xavier Taverne.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Radio 2 op VRT Max.
2: En je vindt er ook alles

0: Radio 2.
1: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredabaan 1209 in Schoten. Keukenstrapdij.
2: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
3: Nu kunnen we samen lezen.
2: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
4: Kan je nog lang lezen?
3: Denk het wel. Hè?
2: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
4: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
3: Gezellig, hè?
2: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedicht!
6: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
7: He's so boring.
6: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
7: Marianne.
6: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
7: And Willoughby.
6: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
8: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
2: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
9: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
10: Zwijg, Kieke.
2: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
9: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
10: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbe grap.
2: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
9: En likken we van die spijker, zegt
11: Marcel! Wat doet die windmolen in onze naaf?
12: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
11: Och, je was serieus?
13: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
14: Samen. Uit elkaar. Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
16: Ja, hoe moeilijk kan het zijn om een goed kot te vinden? Wel heel moeilijk blijkbaar. Het is ook erg duur. Maar wat krijg je ervoor in de plaats? Dat is niet altijd kwaliteit.
17: Elke dag telt voor twee.
16: Je hoort het allemaal in Win-Win zometeen.
18: Het is 9 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van de stichting Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en het verblijf in de woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook de mantelzorg die ze van familieleden of vrienden krijgen kost bijna 3 miljard euro per jaar. Bernd Samijn van Stop Alzheimer legt uit hoe dat komt.
19: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze gaan deeltijds werken of ze gaan zelfs helemaal stoppen met werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk. En dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
18: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste mensen wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers. Het is vandaag ook Wereld Alzheimerdag. Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Maar uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet, want bijna de helft denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga lanceert een campagne en vraagt dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Want symptomen bij vrouwen zijn vaak ook anders dan bij mannen. Het gaat bij vrouwen bijvoorbeeld vaker om vermoeidheid, kortademigheid of maagklachten. Zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven, zegt cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VUB.
20: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
18: In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij deelstaatverkiezingen. De Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent in Duitsland Gim Balduk.
0: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
18: De AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde daar 38% van de stemmen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn verloor de CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalde er bijna 26%. Het is zonnig vandaag met af en toe wat wolken en tot zo'n 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren. En opnieuw tot een zachte 20 graden. Woensdag starts zonnig. Daarna wordt het wel opnieuw bewolkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Jonas. Wat hebben al die deelstaten toch goede namen, hè, Hajo? Ja. Mecklenburg-Vorpommern. Oeh, je microfoon staat niet op. Och. Ik ben hier een week niet geweest en ik weet al niet meer. Zeg nog eens iets. Nee, nog altijd niet. Oh, nog eens. Ja, daar ben je. Oh.
5: Nee, nog niet, denk ik. Jawel, nu wel.
3: Shema is hier een week en de hele studio is verbouwd. Oh, het is helemaal haar schuld.
5: Mecklenburg-Vorpommern.
3: Ja, goed.
5: Dat is een schitterende naam, ja.
3: Dat soort namen ook in ons verkeer? Zo?
5: Nee, helaas niet. A19 van Ieper naar Kortrijk, daar is het wel 20 minuten vertragen van Wervik tot voorbij Menen. De weg is vrijgemaakt. Op de E313 dan van Antwerpen naar Hasselt liever, is het 10 minuten aanschuiven door een ongeval bij Herentals Industrie. En verder naar Antwerpen hebben we nog 20 minuten vanaf Haasdonk op de E17. 20 ook vanaf Sint-Job op de E19. En nog steeds ruim een half uur vanaf Massenhoven. En vanaf Oelegem als je vanuit de Kempen komt. Antwerpse ring richting Nederland. Daar nog een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Verder naar Brussel nog een kwartier vanaf Peutie op de E19. 20 minuten vanaf Bertum op de E40. En op de E19 liever vanuit Bergen nog een half uur van Sinef tot voorbij Nijvel, daar is de weg ook vrijgemaakt. De binnenring rond Brussel nog steeds een dik half uur bumperen van Groot Bijgaarde tot Machelen. Heel druk ook in het centrum van Brussel, met name op de kleine ring richting Zuid. 3 kwartier ben je daar kwijt, van Koekelberg tot in de Kruidtuintunnel, komt door een ongeval. En ook in de Wetstraat sta je een half uur aan te schuiven tot aan Kunstwet. In West-Vlaanderen zijn er bijna op de Torhoutse baan in Gistel sta je richting Oostende 3 kwartier aan te schuiven.
3: Mocht.
5: Door werkzaamheden en een ongeval daar, heel ongewoon daar. In elk geval. Andere plaatsen gelukkig nergens meer dan 10 minuten vertragen. En goed nieuws voor op het spoor. Toen lag het treinverkeer in Gent-Dampoort stil. Maar dat komt weer intussen op gang.
3: Weet je wanneer je wel staat aan te schuiven op die Torhoutse baan?
5: Nee, bij...
3: Op zaterdag.
5: Ah, ja, dan gaan we
3: dat is echt zo'n steenweg met langs beide kanten.
5: Winkels.
3: Elke mogelijke keten die je in Vlaanderen hebt.
5: Ja, dat zien we zelfs op de verkeerskaart.
3: Ja, als je dan echt 300 meter van de ene winkel naar de andere, dan heb je echt de halve dag. Dat is
5: dan kan je toch beter met de fiets komen.
3: Ik denk altijd niet de Torhoutse steenweg vandaag. Maar ook vandaag niet, zo blijkt.
5: Kijk, dat is de Antwerpse ring van West-Vlaanderen geworden, blijkbaar.
3: Nou. Niet overdrijven, hoor. Het is veel leuker in ons stem.
7: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Win-win. Xavier Taverne.
3: Ja, over op kot gaan, hoe duur dat is en hoe weinig kwaliteit je

0: Soul Sister and The Way to Your Heart. Kleine steekproef hebben we hier gedaan. Wat je betaalt voor een kot. In het gezegende jaar 1991 zat Hajo Beekman op kot. Hij betaalde 6000 francs. Dat is 150 euro. Zelf zat ik op kot in 1999 tot 2002. Daar betaalde ik 250 euro per kot. Per jaar. Nee, per maand, sorry. Jonas Maas, 3 jaar later, betaalde ook 250 euro voor zijn kot in Leuven. En Ine van den Borne van onze redactie van Win-Win. Televisie, hoeveel betaalde jij?
1: 450.
0: 450. Win-Win. En in welk jaar?
1: Dat was in 2022, geloof ik.
0: Oké, we zien de inflatie eigenlijk voor onze ogen gebeuren. Want ga vandaag maar eens op zoek naar een betaalbaar kot. Dat is niet simpel. Blijkt ook uit een onderzoek van Steunpunt Wonen vorig jaar. Zo'n 40.000 studenten zeggen dat ze eigenlijk op kot zouden willen, maar het niet doen omdat het te duur is. Bij bijna 8.000 van hen heeft die prijs zelfs een invloed op hun studiekeuze. Het is onze klacht van de week van Win-Win op televisie. Want soms betaal je ook schandalig veel geld voor een kot waar je, laat ons eerlijk zijn, niet dood in gevonden wil worden. Kijk nu even mee via VRT 1 of VRT Max. Dan zal je meteen zien wat ik bedoel, want collega Siska Schoeters die ging langs bij Frauke, een student die weg wil uit haar kot. En je begrijpt meteen waarom.
2: Zit hier graag?
3: Nee, niet echt. Nee. Het is hier niet leuk.
2: Vertel, wat is er aan de hand?
3: Er is superveel schimmelproblematiek. Dus ja, eigenlijk in de badkamer en hier in heel deze ruimte zit er overal schimmel. Mm-hmm. En dat pakken ze niet aan. En die kelder zit vol met vocht. En ja, ik ben de enige kamer dat boven de kelder zit. Mm-hmm. Dus ja, al het vocht komt bij mij.
0: Ja, al het...
2: Maar allee.
0: Al het vocht komt bij haar terecht.
2: Maar jong, dat is niet normaal.
3: We hebben hier ook een metertje hangen.
2: Ja.
3: Ik zie ook 80%
2: vocht.
3: Nu, op dit moment, ja, er mag tussen 40 en de 60 zitten om echt gezond te zijn. Er zijn ook heel veel muizen. Onze kleren onder ons bed worden gewoon opgegeten.
2: En hoe komen die muizen hier dan? Heb je ergens een gat ontdekt? Of hoe?
3: Eigenlijk heel rondom rond hebben we geen plinten. Dus dat zijn gewoon grote gaten die naar de kelder leiden. Dus vandaar. En als het regent, valt hier ook heel vaak de stroom uit.
2: Hoeveel betaal je hier per maand?
3: 870 per maand.
0: Ik heb het nu echt al een paar keer gezien, maar als ik het nu nog eens zie, dan blijf ik gewoon echt in shock. Ine van den Borne, goedemorgen. Jij werkt voor de redactie van Win-Win op televisie. Je hebt jezelf voorgedaan als student en bent met een verborgen camera allerlei koten gaan bezoeken in verschillende steden. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, dus ik heb koten gezocht in de studentensteden Antwerpen, Leuven, Gent en Brussel. 15 koten heb ik bezocht. Ik heb op verschillende pagina's bekeken. En dan verschillende prijskategorieën ben ik gaan bezoeken.
0: Ja, je bent heel breed gaan zoeken, hè. Nu,

0: is wel echt een extreem voorbeeld. Hier, vrouwke, €870. En als je dat kot ziet, dat hangt vol. Je kan gewoon dingen in de kelder gooien, alsof het een rivier is. Muizen, ongedierte, 80% vocht. Wat ben jij allemaal tegengekomen?
1: Ja, ik ben ook wel wat koten tegengekomen met vocht- en schimmelproblematiek. Als ik daaraan iets van vroeg, dan zeiden ze... Oh, maar die vochtplek, dat is gewoon lakverf of op de schimmel.
0: Ja. Lakverf.
1: Exact. Ja, meisje, dat is lakverf. Zo. Wow. Over de schimmel zeiden ze, oh, daar moeten we gewoon overheen verven. Koten zonder rookmelders. Mm. Dus, ja,
0: ja, dat kan je nu nog snel verhelpen, maar een vochtprobleem is niet zo 1, 2, 3 te overschilderen, toch?
1: Nee. Ja. Exact.
0: Gemeenschappelijke ruimtes ook in koten, hoe zit het daarmee?
1: Ja, wat mij wel opviel, kleine keukens die je toch met veel studenten zou moeten delen. Er was een keuken, er stonden 8 stoelen, had 4 kookbekken en die moest je dan met 20-tal studenten delen. Dus als je allemaal op dezelfde moment zou willen koken, dan wordt het wel moeilijk.
0: Dan moet je echt een kookrooster maken.
1: Ja.
0: De prijs dan. Wat werd jou aangeboden? Voor welke prijs?
1: Ja, ik heb koten bezocht tussen de €400 en de €720. Je hebt natuurlijk goedkopere en duurdere koten. Ja, en dan kon ik wel vaststellen dat de goedkopere koten toch meestal de koten waren waar ik zelf liever niet op kot zou zitten.
0: Ja, dat snap ik. Maar goed, €400 is natuurlijk ook al niet weinig. Ook al krijg je er echt rommel voor in de plaats, om het dan zo te zeggen. Je hebt natuurlijk die bezoeken gedaan bij mensen, want zo gaat dat. Was dat altijd de kotbaas zelf of zat daar soms ook nog iemand tussen?
1: Meestal was dat de kotbaas zelf. Maar in de meer professionele koten, zeg maar, was daar wel een tussenpersoon.
0: Ja, want je hebt individuele kotbaas, je hebt ook grote spelers op de markt intussen.
1: Ja.
0: Welke indruk kreeg jij van de kotbazen die je hebt gezien?
1: De kotbaas. Er waren wel veel fijne kotbazen, maar er waren ook wel wat denigrerende kotbazen. Zo het ja, juffrouwke, het ja, meisje. Zo. En als ik dan doorvroeg, dat ze mij toch wel wat vervelend vonden. En voor mij maakte dat niet uit, want ik was niet op zoek naar een kot. Maar ik kan me inbeelden, als je daar staat als 18-jarige, dat dat toch wel wat vervelend voelt.
0: Ja, je zit ook in een soort machtsrelatie natuurlijk. Hè? Want jij bent heel dringend op zoek naar een kot. Er zijn er al te weinig. Ja, dan neem je maar wat er is.
1: Ja. Ja.
0: Als 18-jarige.
1: Exact.
0: Er was ook een kotbaas die jou bijna dwong om meteen een contract te tekenen.
1: Ja, toen was ik niet meer zo op mijn gemak. Hij wilde €25 tot €30 van de maandelijkse huurprijs afdoen als ik onmiddellijk zou tekenen. Ja, en uiteraard, ik ging niet tekenen, maar hij werd wel wat boos. En hij begon toch wel een beetje te pushen. Ja.
0: En op welke manier pushen?
1: Hij was zo van, ja, waar woont je? En ja, als je dan toch wil terugkomen om te tekenen, kun je dan niet beter vandaag tekenen? En ja, ik heb vandaag nog aan iemand verkocht met €30 van de prijs. Maar ja, als je het vandaag niet doet, ja, dan niet. Het is vandaag dat je het moet tekenen of de korting gaat er niet af. Ja.
0: Oké, was dat wel een beetje een deftig kot?
1: Nee.
0: Ah, oei. Dan zou je nog kunnen denken, oké, maar goed, dan heb ik er tenminste iets voor. Nee, dat was het dus ook niet.
1: Nee.
0: Ine, we kunnen al jouw verhalen deze week volgen in de klacht van de week op VRT1. Win-win na het journaal van 7, om 7:15 is dat op VRT1. En zometeen komt Doreen van Wonnen in Vlaanderen ons nog wat extra tips geven hoe je nu best op zoek gaat naar een kot, zodat je gore en peperdure koten kunt vermijden. En dat zien we dus allemaal ook op tv vanavond. Ine van den Borne, dank je wel.
1: Alsjeblieft.

0: I Love You, I'm Sorry van Gracie Abrams. Ja, een goed en betaalbaar kot vinden, dat is al jaren geen evidente opdracht voor veel studenten en hun ouders. En als je dan uiteindelijk een kot vindt, ja, wil dat niet per se zeggen dat ook daar meteen alles netjes geregeld is. Daarom is het onze klacht van de week in Win-Win op VRT1. Om 19:15 kan je dat vanavond zien. En net al een stukje hier in Win-Win op de radio. Bericht van Philippe Verlinde uit Ronsen via VRT Max. Hij heeft het ook zien gebeuren toen zijn plusdochter op kot wilde gaan. Ik heb gemerkt dat contracten veelal niet volgens de huidige wetgeving opgemaakt zijn. En Maria Rita Gauwie vraagt zich af waarom er geen jaarlijkse controle van alle koten wordt ingevoerd. Het zijn heel wat vragen die ik kan voorleggen. Antorien van Kouwenbergen van Wonen in Vlaanderen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie waken samen met de gemeente, besturen mee over de kwaliteit van de koten in Vlaanderen. Je hebt net gezien wat er op de markt onder meer is. Schrik jij daar nog van wat je daar ziet dan?
1: Ja, het zijn toch wel triestige situaties. Hè? Dus ja, ik ben er wel een beetje van geschrokken. Maar het is nu niet zo dat we... Allee, dat zijn wel situaties die we regelmatig tegenkomen. Jammer genoeg. Ja.
0: Regelmatig zelfs. Ja. Dus moeten we echt eens gaan uitleggen hoe je de zoektocht naar een goed kot het beste aanpakt? Hè? Waar begin je?
1: Ja, ik heb nu toevallig zelf sinds een jaar een dochter die op kot zit. Dus ik heb een beetje ervaring
0: opgebouwd. We zitten bij de bron, ja.
1: Yes. Het eerste wat ik zelf heb gedaan, mijn dochter had zelf een kot gevonden. We hebben twee dingen gedaan. Ten eerste, mijn partner is gaan kijken naar dat kot. Ik denk dat dat wel belangrijk is, dat iemand meeneemt met kennis van zaken. Ook iemand die het hoofd een beetje koel houdt, hè. En die zich niet zomaar laat overbabbelen door een verhuurder. Wat we in de reportage toch ook wel gezien hebben. Hè, dat ze wel wat druk willen zetten om snel te tekenen. En wat ik zelf gedaan heb. Ik ben gaan kijken op de website van de Vlaamse overheid. Waar je alle koten met een conformiteitsattest of met een Vlaams kotlabel kan terugvinden.
0: Waar vind je dat terug? Is er zo?
1: Dat is geo.be is die website.
0: Geo.be.
1: Ja. Geo.be. Website, ja. Van de Vlaamse overheid. Ja, je kan daar adres ingeven, je kan er een kaartje vinden en inzoomen. En je vindt daar eigenlijk alle huurwoningen en alle studentenkoten terug die een Vlaams kotlabel hebben dat nog geldig is, of die een conformiteitsattest hebben.
0: En wat betekent dat? Dat label, wat wil dat zeggen?
1: Ja, het Vlaams kotlabel, dat wil eigenlijk zeggen dat het kot voldoet aan drie voorwaarden. Eerste voorwaarde, het kot heeft een conformiteitsattest. Dat wil eigenlijk zeggen dat daar een woningcontroleur is langs geweest en dat die heeft vastgesteld dat kot voldoet aan de Vlaamse normen van veiligheid, gezondheid en basiskwaliteit. Tweede voorwaarde om zo'n kotlabel te krijgen is dat je een brandweerattest hebt, dus dat het brandveilig is bevonden. En een derde voorwaarde, minder belangrijk voor een kotstudent, is dat de toestand stedenbouwkundig vergund is. Als je die drie voorwaarden hebt, dan kan je zo'n Vlaams kotlabel krijgen.
0: Dan moet er ook een contract getekend worden.
1: Ja.
0: Daar wringt het ook af en toe. Hè. Net het bericht van Philippe via VRT Max daarover. Hè, bij zijn plusdochter zei hij, ja, die contracten die waren eigenlijk niet meer aangepast aan deze tijd. Wat mag daar nu wel of niet in staan in een goed huurcontract?
1: Dat is moeilijk om te zeggen, maar de belangrijkste tip dat ik daarvoor kan meegeven is, gebruik een type huurovereenkomst. En als je twijfelt over bepaalde bepalingen in een huurcontract, ga ook eens langs bij de hoger onderwijsinstelling, de hogeschool of de universiteit. Die bieden eigenlijk vaak gratis advies aan en die bieden ook vaak gratis bemiddeling aan voor mocht je in een discussie met de kotbaas terechtkomen.
0: En wat er niet mag instaan, dacht ik, waren al te hoge schadevergoedingen. Hè? Daarvoor moet je zeker waakzaam zijn.
1: Ja, ik denk dat je dat best eens goed laat nakijken. Als er zo'n bepalingen instaan, die alarmbellen doen afgaan. Ja.
0: Collega Ine zei dat ze onder druk werd gezet door een kotbaas om hier en nu het huurcontract te tekenen. Kreeg ze ook nog eens een korting per maand. Meteen tekenen is zelden een goed idee, denk ik.
1: Ik denk zo ingaan op zo'n... Ze creëren een soort van sense of urgency. Hè. Ik denk dat je best je hoofd koel houdt. Dat je iemand meeneemt met kennis van zaken die je ook even kan met je voeten op de grond houden. En sowieso, als je een huurcontract tekent, heb je nog de kans om tot 3 maanden voor de start van dat huurcontract kosteloos te annuleren. Dus dat is misschien ook nog wel een interessante tip.
0: Ah, dat zullen veel mensen niet weten. Dus stel je tekent dat contract in maart en je zoon of dochter die gaat pas in september op kot, dan heb je eigenlijk nog tot juni om het dan kosteloos op te zeggen.
1: Ja.
0: Interessant. Klopt. Stel, je hebt al een kot, maar de problemen duiken pas daarna op. Wat kan je dan doen?
1: Misschien eerst even een klein stapje terugzetten. Ik denk dat het superbelangrijk is dat er een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Ik denk dat dat veel discussies nadien kan vermijden. Dus voor de start of in de eerste maand van het huurcontract maak samen een plaatsbeschrijving op. Dat is trouwens ook verplicht volgens de huurwetgeving. Tweede element. Ik heb ook gezien in de reportage dat er kotbazen zijn die te pas en te onpas binnenkomen. Dat mag ook niet. Hè. De kotbaas heeft een bezoekrecht, maar dat moet wel op voorhand worden afgesproken. En misschien nog een belangrijke tip, ik heb het daar net al gezegd, kom je in een conflict situatie met je kotbaas, ja, dan kan je vaak die hoger onderwijsinstelling gaan inschakelen om te bemiddelen. Dat is meestal ook gratis. Dus stap naar die studentenvoorzieningen van je hogeschool of universiteit en vraag om te bemiddelen.
0: In het groteske geval van Frauke, waar er echt muizen zijn, waar de kelder vol water staat, 80% vocht, waarvan er gezegd wordt, ja, we komen wel eens over de schimmel schilderen.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn wel heel grote inbreuken. Een kotbaas die niet echt gewillig is. Wat kan je dan doen?
1: Ja, eerst melden. Hè. Eerst melden aan de kotbaas. In dit geval gaat dat weinig soelaas brengen. Hè. Maar ik wil dat wel even benadrukken. Je moet als huurder altijd gebreken melden. Dat is verplicht. Dus doe dat zeker ook eens. Nog eens aangetekend. En daarnaast, dan als die bemiddeling bijvoorbeeld ook niet helpt, dan kan je naar het lokaal bestuur stappen.
0: Ja, dus de stad of gemeente waar je kot ligt. En waar moet je daar dan zijn?
1: Aan het loket. Je kan daar een klacht indienen, een melding doen van kwaliteitsproblemen. En dan gaan zij een procedure opstarten.
0: Ja, en dus dat gaat dan via de stad. Maar ja goed, die kotbaas zal jou niet meer terug willen natuurlijk. En dat maakt het in deze markt zo moeilijk.
1: Ja.
0: Het aanbod is zo klein voor de vraag dat de kotbaas eigenlijk kan doen wat hij wil. Zo lijkt het wel.
1: Ja, ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat wij al samen met de gemeente al veel jaren inzetten op woningkwaliteit en dat wij daar ook echt wel al veel in gerealiseerd hebben. We doen dat samen. De lokale besturen doen dat in eerste lijn. Wij doen dat in tweede lijn. Wij treden ook op tegen krotverhuur. Ik denk dat dat wel werkt. Ik denk dat er veel verhuurders ook van goede wil zijn, die in orde willen zijn. Er worden ook jaar na jaar meer en meer labels uitgereikt van mensen die op voorhand willen aantonen, ik verhuur een kot dat in orde is. Dus bij mij kan je met een gerust hart verhuren.
0: En hoe zit het met jouw dochter dat eerste jaar op kot? Is ze blij met dat
1: kot? Goed, super, ja.
0: Zijn geen problemen opgedoken?
1: Absoluut niet. Nee. En ze gaat voort.
0: Oké, dat is goed. Hoeveel betaal je voor dat kot?
1: €415 per maand.
0: Dat valt behoorlijk.
1: Alles inbegrepen. Ja.
0: Wauw.
1: Dus ze bestaan.
0: Ze bestaan. Ja, en het zijn geen fictieve verhalen. Ze bestaan echt. Dankjewel, Doreen van Kouwenbergen van Wonen in Vlaanderen.

0: Camille, en nu dat je weg bent op de win-win-pagina van VRT Nieuws, vind je nog veel meer nieuws over hoe je nu een goed en betaalbaar kot vindt. En natuurlijk de hele week ook in de klacht van de week. Win-win op VRT1 om 7:45. Het academiejaar in het hoger onderwijs is nu echt helemaal begonnen. En bij de inschrijving willen heel wat onderwijsinstellingen veel van jou weten. Maar hoeveel mogen ze nu weten? Daar hebben we het over na het nieuws uit jouw buurt.
1: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober. Tickets via filmfestgent.be. Samen met de morgen. Knak, VRT en Radio 2. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Je informeren voor je gaat renoveren?
6: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
5: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
6: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
5: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen. Euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen op vrijdag 25 september. Online of via winkel.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
10: Als de muur konden praten.
1: Al de hits van Wil Tura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.

0: pijn.
1: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
0: Goede zorg op één.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemorgen, 14 in Zuid-Antwerpen met Carla Mertens. Voor duizenden studenten start vandaag het academiejaar aan de Universiteit Antwerpen met een onthaaldag. De lessen zelf starten morgen. Er zijn dit jaar minder studenten informatica, handelsingenieur en architectuur. Maar biomedische en farmaceutische wetenschappen doen het dan weer wel goed. En bij de lerarenopleiding zien ze een stijging van meer dan 40%. Wat goed nieuws is voor ons onderwijs, zegt Peter de Meijer van de universiteit.
1: Dat zijn mensen die al een masterdiploma in een opleiding behaald hebben, maar hun lerarenopleiding nog niet gedaan hebben. Zij kunnen een speciaal traject volgen aan de universiteit om dan de combinatie te doen van lesgeven enerzijds en anderzijds op de studiebanken nog zitten. En op het einde van één academiejaar kunnen ze dan hun leerkrachtendiploma behalen, je lerarenopleiding tot een goed einde brengen. En dat is natuurlijk heel positief.
0: Deze namiddag kunnen nieuwe studenten ook al kennis maken met het studentenleven. Zowel op het Sint-Jansplein als op de campus Groenenborger treden er DJ's op en stellen studentenverenigingen zich voor. Ook de App Hogeschool start vandaag. De Karel de Grote Hogeschool deed dat vorige week. Op het assiseproces over de dood van Jaron, een jongen van 14 uit Turnhout, krijgen de beklaagden straks te horen welke straf ze krijgen. Ruim 4 jaar geleden werd de jongen ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam in bed. De jury oordeelde vrijdag dat de vader van Jaron schuldig is aan moord. 4 andere mensen die bij hem woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedsel en verzorging. En 1 iemand is vrijgesproken. Vandaag wordt beslist welke straf ze krijgen. De vader riskeert levenslang, de andere tot 3 jaar cel. In Herentals is de nieuwe brandweerkazerne gisteren feestelijk geopend. De oude kazerne stond op dezelfde locatie aan de Oud-Strijderslaan en werd grotendeels gesloopt omdat ze helemaal afgeleefd was en er betonrot in zat. Duizenden mensen kwamen alle nieuwigheden bekijken. Christophe Geens van de brandweerkazerne Kempen.
2: Het meest opvallende is dat we nu van die mooie doorschijnende poorten hebben. Iedereen kan van op de straat ons mooie wagenpark zien. Eindelijk een kleedkamer voor onze vrouwelijke collega's. Daar moest er ook zeker bij zijn. Ook nieuw is een industriële wasserij. Want hier in Post-Herentaals gaan we de interventiekledij van alle 7 kazernes van de hele brandweerzone wassen. Dus wij krijgen hier na een brand in de Kempen krijgen wij alle vervuilde kledij binnen. En die wordt hier industrieel gereinigd. Heel belangrijk voor onze gezondheid.
0: De nieuwe brandweerkazerne draait voornamelijk op vrijwilligers. Van de 62 man personeel is er maar 4 beroepsbrandweerman. Zonnig vandaag met in de namiddag wat stapelwolken bij maxima tot 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
3: Ja, lekker weekje krijgen we hoor. Als het over het weer gaat, of het verkeer dan volgt, dat weet ik niet.
4: We krijgen in elk geval geen regenfile, Xavier.
3: Dat is, nee, dat is al iets.
4: Mooie meevaller, hè.
3: We krijgen de zonfile.
4: Misschien wel, ja, wie weet. Op deze E10 bijvoorbeeld een kwartier nog vertragen vanaf Kruibeke naar Antwerpen. Dus op de E313 ook nog een klein half uur vanaf Massenhoven. Het is daar de hele ochtend al flink druk. De Antwerpse ring richting Nederland nog 10 minuten aan de Kennedy-tunnel. Dat is alles. Verder naar Brussel ook nog 10 minuten. Vanaf Vilvoorde op de E19 en vanaf Everberg op de E40. En op de E411 een klein kwartier vanaf Jezus Eik komt door 2 ongevallen daar. De binnenring rond Brussel, je verliest nog 20 minuten van Wemmel tot Vilvoorde. De hele ochtend waren er ook problemen op de kleine ring richting Zuid in Brussel. Daar vertraag je nog 20 minuten van Koekelberg tot aan de Kruidtuintunnel. De weg is gelukkig nu wel vrijgemaakt. Maar er zijn nog wel problemen door een ongeval in de Wetstraat net voor het grote kruispunt met de Kunstwet. Je staat 3 kwartier in de ja, vanaf Montgomery. Dus goede moed daar. Op andere plaatsen gelukkig alleen maar kleinere vertragingen.
3: Ja, wat is dat, 1 kilometer, denk ik?
4: Nou, 2,5.
3: Toch 2?
4: Tot Montgomery, tot grote rondpunt. Hè? Ja.
3: In Oostende zijn de problemen voorbij.
4: Dat is heel goed, hè? Ja, inderdaad, ze zijn bijna voorbij, inderdaad.
3: Dat duurt er allemaal niet lang, de problemen. Dank je wel, Haaien.
5: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden. Win-win.
6: Xavier Taverne.

0: Dat zal deze week zeker kunnen in Vlaanderen als ik het weerbericht goed heb gehoord. Higher Than The Sun van Natalia.
1: Win-win.
0: Ja, het academiejaar is in het hoger onderwijs nu echt begonnen. Elke hogeschool, elke universiteit moet aan de bak. En als je je kind wil inschrijven, dan hoort daar heel wat administratieve romslomp bij. Formulieren ook voor ouders. Zo moet je als ouder ook aangeven of de school foto's mag maken en publiceren van jouw kind of kinderen. Dat gaat dan vooral over het lager onderwijs. Op een universiteit zijn de studenten meestal meerderjarig en moeten ze daar gewoon zelf vooral van vinden en weten wat ze daarmee willen doen. Maar goed, terug naar de lagere school dan. Je hebt kinderen op school en dus vraagt de school, mogen wij foto's al dan niet publiceren? Zeg je ja, ik geef mijn toestemming, dan mogen er foto's en video's gemaakt worden van je kind. Zeg je nee, ik geef geen toestemming, dan mogen er geen foto's of video's gemaakt worden van je kind. Maar daar loopt het wel eens mis. Bij deze moeder bijvoorbeeld, die haar verhaal met ons deelt.
2: Dus het is het begin van het schooljaar en de jongens gaan terug naar school. En elke keer vragen ze of dat wij toestemming geven voor foto's te gebruiken. Voor het school van de kinderen, maar wij geven daar geen akkoord voor. Nu zie ik iets kort daarna dat een van mijn zoontjes op de schoolwebsite staat en ook op flyers geplaatst zou worden. Ik ga hier niet mee akkoord. Ik ben ook gescheiden met de papa van de jongens en hij ging hier ook niet mee akkoord. Hier is toch een klein misverstand bij gegaan dat hij iets heeft ondertekend, maar hij ging ervan uit dat het over iets anders ging. Ik ben dat gaan aankaarten op school en het school wou in eerste instantie eigenlijk niet meegaan in mijn verhaal. En had mij gezegd van, u kan er niks aan doen, die rechten zijn voor ons voor de komende paar jaar.
0: Ja, even samenvatten, de moeder en de vader zijn gescheiden, willen beide niet dat hun kind gefotografeerd wordt. De vader tekent per ongeluk toch een document en geeft zo zijn toestemming. De school denkt, we mogen foto's maken, we mogen ze ook gebruiken voor op de school website en flyers, maar achteraf laat zowel de vader als de moeder weten aan de school dat ze niet akkoord zijn. Te laat, zegt de school, we hebben die rechten, getekend is getekend. Privacyjurist Chris Seijen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Xavier.
0: Dat vind ik toch wel opvallend. Ten eerste, de moeder in kwestie heeft nooit een formulier gekregen om haar toestemming te geven. Is dat in het algemeen oké als principe?
3: Als principe zou dat oké kunnen zijn. Het feit dat de mama en de papa gescheiden zijn, maakt hun situatie niet anders dan van niet gescheiden ouders. Hè. Dat wil zeggen, de ouders die oefenen het ouderlijk gezag uit over minderjarige kinderen.
0: Samen.
3: Samen, voilà, ze doen dat samen. En dat verandert niet na een scheiding, tenzij de rechter uitzonderlijk anders zou beslist hebben. Met andere woorden, samen kunnen zij beslissen. Maar natuurlijk, om dat praktisch werkbaar te houden, is het belangrijk dat een buitenstaander, zoals een school, een derde partij, erop kan vertrouwen als één ouder ja zegt, dat de ander het daarmee eens is. Hè. Dat is het principe om het werkbaar te houden.
0: Scholen bekijken ouders als één geheel, ook al zijn ze gescheiden.
3: Absoluut, ja.
0: Tenzij de rechter anders heeft geoordeeld.
3: Klopt, ja.
0: Dan moeten die ouders apart.
3: Of anders, wanneer de ouders vooraf te kennen geven, wij komen niet goed overeen, het is belangrijk dat je ons beiden contacteert. Hè. Op dat ogenblik vervalt dat vermoeden van, als de één akkoord is, zal de ander ook wel akkoord zijn. Dan zou de school beter de beide contacteren. Maar als uitgangspunt hoeft dat helemaal niet.
0: Tenzij je de rechter anders beslist of tenzij je zelf aangeeft aan de school, wij praten niet met elkaar, dus dat
3: inderdaad, op een andere manier.
0: De moeder die we net hoorden, komt dan ineens te weten dat haar kind op de website van de school staat, ook op flyers. Maar als hij op dat moment aan de school laat weten, ik wil dat niet, ook al heeft de vader een document ondertekend, dat hij klaarblijkelijk niet van wist wat het dan was. Moet de school dan die foto's offline halen?
3: Ja, absoluut. Net zo eenvoudig als het is dat een van de ouders toestemming kan geven, is het tegenhanger ervan dat een van de ouders ook kan zeggen van nee, ik wil dat niet meer.
0: Okay.
3: Dus op dat ogenblik, wanneer de moeder zegt van ik wil dat niet of ik wil dat niet meer, dan moet de school daar ook gevolg aan geven.
0: Dus je mag al een brief ondertekend hebben waarin je toestemming gaf. Als je twee weken later of vijf jaar later beslist dat je dat niet meer wil, dan heb je dat recht.
3: Klopt. Dat is een van de kenmerken van de toestemming. Het is heel gemakkelijk om te geven, maar het is even gemakkelijk om terug in te trekken.
0: Mm-hmm. En dat kan zomaar. Ja. Op gelijk welke manier moet je dat schriftelijk doen? Is het genoeg om dat even aan de schoolpoort te laten weten aan iemand?
3: Je kan dat op de even welke manier, maar het is natuurlijk verstandig. Stuur een mailtje naar het secretariaat van de school. Kwestie van als er dan een misverstand is, want ik weet niet wat de communicatie hier juist was met de school, maar dat je toch een bewijs hebt van kijk, ik heb op die datum te kennen gegeven, vanaf nu geldt die toestemming niet meer.
0: Ja. Uiteindelijk heeft de school in kwestie, moeten we er zeker aan toevoegen, wel naar wat in een weergemail de foto's toch offline gehaald. En wat je dan het beste doet is inderdaad, je kan het melden, maar het is altijd beter om een soort schriftelijk bewijs te hebben. Dus je kan dat per brief doen, wat een beetje afstandelijk zou zijn. Je kan het per mail doen. Ja. Maar zo kan je altijd terugvallen op de laatste communicatie die daarover heeft plaatsgevonden.
3: Of je kan het gaan vertellen aan het secretariaat en achteraf een mailtje sturen. Dan ben je ook zeker dat het goed is aangekomen.
0: Stel dat de school nu toch niet gewillig was om die foto's offline te halen, dan zou je kunnen aankloppen bij de gegevens beschermingsautoriteit?
3: Absoluut. Om te beginnen, het zal me heel erg verbazen. Ik ken ook de communicatie niet die hier juist is gebeurd. Maar scholen, de dag van vandaag, zullen toch ook wel op de hoogte moeten zijn. Maar inderdaad, als een school onwillig is om daar gevolg aan te geven, dan kan je als ouder naar de GBA stappen om daar bemiddeling te vragen om te beginnen. Klacht is meteen een zwaar woord, maar laat ons eens beginnen met bemiddeling. Ja.
0: Chris, hij blijft nog even bij ons, want hoe de scholen nu precies toestemming moeten vragen en wat de juiste manier is, daar gaan we het zo meteen over hebben. En als jij nog een verhaal hebt over hoe dat bij jou gelopen is, dan is dat heel welkom via VRT Max. Dat is

0: Spring en Voor een Leven. Ja, geef jij toestemming aan de school van je kinderen om foto's van je kind te maken en eventueel ook online te publiceren? Daar hebben we het over in Win-Win. We hebben daarover ook een oproep gedaan op onze socials. Geef jij de toestemming wel of niet aan de school om je kind te fotograferen? Zo'n 75% van jullie geeft aan die toestemming wel te geven. Op de vier doet het dus niet. Lara Martens bijvoorbeeld geeft de toestemming aan de school om foto's te maken, maar enkel voor intern gebruik. En zo zijn er nog wel wat reacties. Ja, ik geef toestemming, want de foto's van school uitstappen wil ik wel zien als ouder, maar ze hoeven nergens openbaar gepubliceerd te worden. Maar waarom willen verschillende onder jullie of ouders in het algemeen dat liever niet? Wel, Luc Tielemans zegt dat veel mensen niet beseffen dat door dagelijks gebruik van het internet een beetje bij beetje een volledig profiel van je kinderen bijeengeraapt kan worden. Religie, politieke voorkeur, medisch profiel, het is veel meer dan een gewone simpele foto. En Daisy de Meijer vult daarbij aan: het internet is een plek waar mensen met slechte intenties zoeken naar foto's die wij als ouder onwetend delen. We kiezen er dus voor om zelf geen herkenbare foto's van onze zoon te delen en vragen daarom hetzelfde aan de school. Chris Seijen, privacy-expert. Hoor je dat graag? Is dat muziek in jouw oren?
1: Toestemming is een heel belangrijke rechtsgrond om iets te doen met foto's. Zeker voor minderjarigen. Ik denk de opmerkingen van de luisteraars zijn zeer terecht. We mogen daar niet licht over gaan.
0: Ja, ja, over die potentiële gevaren van die foto's op het internet hebben we hier onlangs Elisabeth van den Abelen, onderzoeker aan de Universiteit van Gent, te gast gehad. En zij zei daarover dit.
2: Er zijn zeker vast wat risico's. Een allereerste risico is helaas misbruik van beelden. We zien ook dat eigenlijk 50% van de beelden die terug te vinden zijn op pedofiele netwerken, dat die afkomstig zijn van sociale media. Een ander gegeven is controleverlies. Eenmaal je iets op sociale media plaatst, heb je er nu eenmaal geen controle meer over. Je weet ook niet waar die beelden terechtkomen of wat er met die informatie gedaan wordt. Dan een derde iets is die digitale identiteit. Het moment waarop jij als ouder beslist om je kinderen online af te beelden, ontneem je eigenlijk het recht van het kind om dat op zijn, haar of hun eigen manier te doen.
0: Ja, dat zijn de mogelijke gevaren. Chris zei, privacy-expert, laat ons eens kijken naar hoe onderwijsinstellingen die goedkeuring aan ouders moeten vragen. Hè. Wat is de juiste manier om dat te doen?
1: Wel, om te beginnen, toestemming, ook in dit geval, en zeker in dit geval, moet geïnformeerd zijn. Hè. De school moet duidelijk maken waarvoor ze juist toestemming vragen. Hè. Met welk doel is dat? Het moet duidelijk zijn. Dus de verwarring uit de vraag van zo net, van de papa, die zegt, ik heb iets getekend, maar ik wist niet juist wat het was. Dat kan liggen aan de drukte van het begin van het schooljaar. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat dat formulier helemaal niet zo duidelijk was opgesteld.
0: Ja, het kan aan de vader liggen. Van ja,
1: dat weten we niet.
0: Maar het kan ook liggen aan de onduidelijkheid van de communicatie.
1: En dan heeft de school echt wel een probleem met die toestemmingen. Dan zouden die niet geldig zijn. Ja.
0: Wat is dan een goede manier? Is dat een formulier in de boekentas van je kind? Ja. Of is dat via Smart School? Of op welke manier dan ook?
1: Zolang je daar maar een spoor van hebt. Hè. Mondeling zou in theorie voldoende zijn, maar natuurlijk dat werkt niet. Dus een formulier in de boekentas, een pop-up die je moet voor akkoord aanklikken in Smart School, als dat technisch mogelijk is, zou ook een optie zijn. Maar het moet wel duidelijk gaan over die toestemming. Dus niet een paragraafje in een schoolreglement bijvoorbeeld, want dan zou het ondergesneept kunnen geraken onder
0: andere
1: zaken.
0: Het moet echt een aparte communicatie zijn. Ja. We hoorden net we lazen net een reactie van iemand die toestemmingen gaf voor intern gebruik van foto's, maar niet voor extern gebruik. Ja. Moeten die twee los van elkaar bevraagd worden?
1: Ik vind dat ook een zeer verstandige opmerking van die luisteraar. Mm-hmm. De toestemming,
0: we hebben heel veel verstandige
1: absoluut. De toestemming is gekoppeld aan het doel. Als je toestemming geeft, is dat met een bepaald doel. Je kan dat dan ook voor andere zaken gaan gebruiken, maar die andere zaken moeten wel compatibel zijn. En dan denk ik, een website van de school, waarover de schooluitstap en de klasfoto's staan, dat is duidelijk, dat is een soort van community van de school. Maar als de school die foto ook gaat gebruiken voor flyers of affiches, dan denk ik, dat is een beetje een semi-commercieel gebruik. Dat is een heel ander doel en zou dus eigenlijk een aparte toestemming nodig hebben.
0: Ook dat moet apart bevraagd worden. Ja, niet alleen intern of extern gebruik, maar ook de drager van de foto. Dus de schoolwebsite is iets anders dan een flyer.
1: Ja, heel zeker, Ja.
0: Omdat dat het ene commercieel is en het andere...
1: Ja, de schoolwebsite is een beetje een communicatiemedium onder de ouders, of tussen de ouders en de school. Terwijl een flyer, ja, dat is om reclame te maken voor de school, een activiteit aan te kondigen, een of andere feest, et cetera. Dus dat is een heel ander doel.
0: Hoe lang is zo'n toestemming geldig? Mag dat voor de volledige loopbaan van je kind voor de school zijn? Stel, je begint in het eerste leerjaar of in het eerste middelbaar. Mm-hmm. Is dat dan meteen voor de 6 jaar die daarop volgen gesteld? Dat je 6 jaar zou blijven.
1: Ja. Je moet een beetje kijken naar de verwachtingen van de persoon waarover het gaat. En als die foto's regelmatig gebruikt worden en gepost op de website, zou je kunnen zeggen, toestemming is gegeven en die blijft geldig totdat ze ingetrokken wordt. Natuurlijk, ik zou de school echt wel aanraden om dat elk jaar opnieuw te doen. Anders krijg je ook een heel moeilijke administratie. Je hebt nieuwe leerlingen, je hebt oude leerlingen. Dus verstandig is om ervoor te zorgen dat niemand van zijn stoel valt en schrikt van oei, wat gebeurt er nu met mijn foto, dat regelmatig opnieuw gebeurt.
0: Ja. Je bent in ons land meerderjarig als je 18 wordt, maar wat met iemand van 16 of 17? Die kan prima voor zichzelf nadenken.
1: Ja.
0: Mag die zelf toestemming geven of is het toch nog altijd de ouders die dat doen?
1: Dat is een hele moeilijke. Je hebt er twee aspecten. Iemand van 16, 17 jaar wordt geacht voldoende bekwaam te zijn om zelf te oordelen over zijn portret, over die foto. Dus die zal zeker moeten bevraagd worden. Maar er tegenover staat dat hij nog altijd minderjarig is en eigenlijk de ouders enkel formeel de toestemming kunnen geven. In de praktijk zou ik zeggen, lagerschool is een non-issue, maar vanaf dat ze wat ouder worden, vraag het ook aan de minderjarige zelf.
0: Ja.
1: En wanneer die zich verzet, dan denk ik, weegt dat wel zwaarder dan de ouders die zeggen, het is allemaal goed voor mij.
0: Dankjewel, privacy-expert Chris.
1: Graag gedaan.

0: Stella Lefty en Boston. Als je af en toe luistert naar Win-Win, onze nieuwsbrief leest, ons volgt op Facebook of Instagram, dan weet je dat we de laatste tijd hard gewerkt hebben aan een eigen boek van Win-Win. Wel, dat wachten is voorbij, want het zou vandaag of morgen in de boekhandel moeten liggen. Maar vorige week was er al een exemplaartje. Oh, en dit ruikt heerlijk. Kijk even mee via 4T1. Wat een prachtig boek is het. Oh, je hoort er de komende dagen nog veel meer over.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Radio 2 op VRT Max.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
3: Elke dag telt voor twee.
1: We zijn er altijd en overal.
2: Op VRT Max.
3: Hey, VRT. Radio 2.
1: Radio 2. 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
4: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
5: Gaat je nog lang lezen?
4: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
5: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
4: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
6: Bij gedacht.
2: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
7: So boring.
2: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
7: Marianne.
2: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
7: And Willoughby.
2: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
8: Marcel! Wat doet die windmolen in onze naaf?
9: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
8: Och, jongen, serieus?
2: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
10: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud.
2: Curiosity.
10: Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
1: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
11: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
12: Zwijg, Kieke.
1: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
11: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
12: Verdomme, Kieke. Hou op met die flabbergap.
1: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
11: Likken we van die spijkers. Zegt.
2: Verliefd? Verloofd. Getrouwd. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven. Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten.
3: Keukens erbij.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Goedemorgen. We bellen met een fan van Céline Dion. We duiken de herfstcollectie in met stylist Heinz. En we wandelen dwars door de Pyreneeën met Arnoud.
3: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
14: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. Een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap, ze stierf dan enkele dagen later. Volgens haar man had ze waarschijnlijk een epilepsieaanval gekregen. Maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jaron tot 20 jaar cel te veroordelen. Eind vorige week is hij schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals zijn blanco strafblad, het feit dat hij ook inziet dat hij iets had moeten doen en dat hij ook geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn vier huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jaron te weinig eten en ook verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt de aanklager de maximumstraf van 3 jaar. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van de stichting Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in de woonzorgcentra lopen hoog op. En daarnaast zijn er ook veel mantelzorgers, die werken gratis. Maar dat heeft toch ook een hoge kostprijs, omdat ze vaak minder werken of helemaal moeten stoppen met werken. Dat deed ook Aniek Germijs. Zij is mantelzorger voor haar man met dementie.
4: Dat heeft impact op mij, op de hele familie. Op mij vooral door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger 2 gelijk waren. Ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
14: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers. Het is vandaag ook weer het Alzheimerdag. Zonnig vandaag met af en toe wat wolken en tot zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren. En opnieuw tot een zachte 20 graden. Woensdag start dan zonnig. Daarna wordt het wel opnieuw bewolkt. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Europabank. De bank die durft.
0: Zeer goedemorgen, lieve vrienden. 74 kilometer file naar Antwerpen schuif je aan op de E17. Daar komt er 10 minuten bij vanaf Kruijbeke. Op de E313 is dat een half uur vanaf Massenhoven. Op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten erbij van Strombeek tot Vilvoorde. Op de kleine ring richting Zuid nog een half uur vertragen van Koekelberg tot in de Rogiertunnel. Daar staat er een defect voertuig en op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
1: Radio 2, Anne en Daan.
6: Anne Rijmen en Daan Masset.
0: Nog 2 keer slapen en dan trekt Anne naar Parijs met luisteraar Kim.
13: Ja, maar luisteraar Nele, die is al geweest. We bellen haar voor verslag en voor Franse tips. Uiteraard voor u en mezelf.
0: En voor Céline.
13: Ja.

0: Upsie, we zijn weer vertrokken voor een nieuwe week aan en daan met mijn loco en Sing It Back. Het is maandag, het weekend is gepasseerd en elke dag worden we een beetje slimmer in dit leven. We leren elke dag iets bij en Anne heeft afgelopen weekend veel bijgeleerd, want een van jouw dochters, de oudste,
1: ja,
0: gaat binnenkort met rijlessen beginnen. En tegenwoordig, ik wist dat niet, maar tegenwoordig moet je dus een cursus volgen.
1: Ja.
0: Om je kind te mogen leren rijden.
1: Ja, een soort van opfrissingscursus.
0: En die heb jij gehad?
1: Ja, ja, dat is verplicht. Dus voor alle mensen die nu denken van oeh, oeh, oeh. Oe. Ja, ja, dat is verplicht als je begeleider bent. Ja, dus ik ben begeleider. En dan worden de regels nog eens opgefrist en zo.
0: Een cursus volgen?
1: Ja.
0: Om je kind te mogen leren rijden.
1: Ja, een soort van opfrissingscursus.
0: En die heb jij gehad?
1: Ja, ja, dat is verplicht. Dus voor alle mensen die nu denken van oeh, oeh, oeh. Oe. Ja, ja, dat is verplicht als je begeleider bent. Ja, dus ik ben begeleider. En dan worden de regels nog eens opgefrist en zo. En dan moet je dan inloggen met It's Me om te bewijzen dat

0: rijbewijzen bingo gewonnen.
1: De wat?
0: De rijbewijzen bingo. Dus je krijgt dan op voorhand, ik weet niet wat dat overal zo is, maar je krijgt dan op voorhand een document waarop dat je mag omcirkelen wat je al allemaal hebt. Kijk, ik heb hem hierbij, ik laat hem aan jou zien. Ik heb omcirkeld. Kijk, hè, dat is gelijk een bingo-kaart.
2: Het is echt een bingo-kaart en je moet aanduiden.
0: Ja.
2: Ik heb nog nooit een verkeersongeval gehad. Ik was bij mijn eerste rijexamen geslaagd. Heb je allemaal aangeduid?
0: Ja, ja.
2: Ik ga soms met de auto op reis naar het buitenland.
0: Ja. Ja.
2: En ik rijd al meer dan 30 jaar met de auto.
0: Die zijn alle vier onder elkaar. Ik heb die alle vier kunnen aanduiden. En hij vroeg, ja, is er iemand met een bingo? Ik zeg, ja zeker, ik. Voilà. En ik was de enigste van de 17 die de bingo had.
2: Echt zo?
0: Ja, en dan heb ik ook nog keiveel goede antwoorden gegeven. Dus ja, ik voelde mij top. Ja,
2: goed, maar dus nu mag jij rijbegeleiding.
0: Ja, maar ik durf dat dus niet. Dat is een beetje vervelend. Ik dacht dan, ja, ik ga ze dan rijlessen geven, wat schijten duur is. Dat is echt belachelijk duur. Dus ja, moeder kan dat hier niet betalen, dus het is te duur. Dus ik zeg van, ja, ik kan jou dan wel zelf leren rijden. Maar ja, nu zitten we vast, hè.
2: Alleszins.
0: Ik durf niet.
2: Maar qua papieren is het in orde.
0: Papieren ben ik in orde.
2: Je hebt de toelaar. Heb je nog iets bijgeleerd ook, dat je dacht van, ah, zo werkt die verkeersregel? Of was het allemaal helder? Was dat ook allemaal oké?
0: Dat was eigenlijk ook allemaal oké. Ja. Ik was eigenlijk wel mee.
2: Wat een supermoeder.
0: Ja, maar ik durf dus wel niet te rijden nu.
2: Nee, voilà. Wordt vervolgd.
0: Wordt vervolgd.

0: Emma Heesters en Levenslang. Nu woensdag is het zover. Jawel, lang naar uitgekeken, maar al nu woensdag ga je Céline Dion eindelijk in het echt zien.
1: Ja, het ziet er allemaal ook ongelooflijk uit. Ik heb al veel op de socials gezien. Zij in tranen, de fans in tranen. Ja, en ik denk dan van ja, waar moet ik me eigenlijk op voorbereiden?
0: Ja, voor dat grote comebackconcert dat ze nu in Parijs aan het geven is. Jij gaat daar woensdag naartoe, samen met luisteraar Kim. Die heeft een wedstrijd gewonnen 2 weken geleden. Spannend allemaal.
1: Ja, en luisteraar Nele, die is al geweest dit weekend. Dag Nele, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, ben je al een beetje bekomen?
2: Net. Ik heb nog een beetje slaaptekort.
1: Oei, hoe komt dat? Heb je de nacht doorgedaan?
2: Céline was 40 minuten te laat, dus concert later begonnen. Maar dat is de moeite om te wachten. Dus neem je geduld mee, maar het loont absoluut. Maar ja, dat wil ook zeggen, concert veel later gedaan. 35.000 mensen die naar huis moeten. Dus je hebt wel een beetje tijd nodig om terug weg te geraken, laat in je bedje, dan nog een dagje Parijs erbij, laat de trein terug. Dus het was vandaag, voor ik in mijn bed lag.
1: Oh jeetje. Ja, ik las al dat het lang aanschuiven was en dat dat ook de reden is waarom dat ze later begint. Omdat al dat volk moet natuurlijk daar dat stadion binnen. Is het dan niet beter om gewoon last minute binnen te gaan? Of is dat geen goed plan?
2: Ik zou het niet doen. Wij waren er echt wel op tijd. Dus wij zijn ook in de namiddag al eventjes op verkenning gegaan, omdat ons hotel vrijwel in de buurt was. Dus dat was een kwartiertje stappen van het hotel. Dus we zijn gaan kijken, zodat we al wisten waar we ongeveer binnen moesten, waar er eventuele knelpunten zouden zijn. En dat heeft wel geloond.
0: Ja.
2: Dus ja, okay. Ik zou toch mikken om 6 uur daar te proberen zijn om binnen te gaan.
1: Om 6 uur, als het pas om 9 uur begint?
2: Nee, het begint om 8 uur.
0: 8 uur. Kijk, daar begint het al, Nele. Ja, ik moet allemaal eens duidelijk brieven, want...
1: maar officieel, het is altijd 1 uur te laat.
0: Ja, maar dat weet je toch
2: niet? Ja, maar je weet dat niet, hè?
1: Ja, maar ja, zo kan dat ballen zijn. Ja, en iets anders. Kunt je daar binnen iets eten of moet ik daarvoor al iets eten?
2: Je kan daar binnen iets eten. Alle soorten fastfood zijn voorzien. Je kan een glas champagne drinken. Dat kan allemaal, maar daar zijn wel behoorlijke wachtrijen. Dus ook daar... Wees op tijd, dan heb je tijd om daar iets te eten. En anderzijds, vlakbij de arena zijn hele leuke restaurantjes waar je iets kan eten. Dat is wat wij gedaan hebben, waardoor we daar al in de buurt waren.
1: Ja.
2: En eigenlijk om 6 uur eigenlijk vrij vlot zijn binnengeraakt.
1: Oké. Zeg maar de show zelf. Hoe indrukwekkend was het?
2: Heel indrukwekkend.
0: En waarom? Ja. Wat bleef jou bij?
2: Ze haalt... elke noot, haar zenuwen heeft ze perfect onder controle ondertussen. Dus het loont ook wel dat het niet de eerste show gaat zijn die je ziet. Ze heeft al zoveel ervaring terug opgedaan. Ze heeft terug zelfvertrouwen. Ze is wel heel erg geëmotioneerd op sommige punten. Ze heeft ook de zaal volledig mee. Iedereen die daar zit, gunt het haar zo enorm. Dat geeft een fantastische vibe.
0: Oh, wauw. Ja, Wendy stuurt ook net nog via VRT Max dat ze het een prachtig concert vond. Geen file gehad bij het verlaten van de zaal. Op 10 minuten was ze weer aan de auto, laat ze weten via VRT Max. Dus zo kan het ook.
1: Ja, allee, tof.
2: Ja.
1: Goed, zeg, en ze heeft ook dezelfde kleren aan en zo, als dat ik op de socials zie.
2: Klopt, die blijven hetzelfde.
1: Ah ja, volgens mij is dat in 10 keer gemaakt. Want ja, je zweet daar toch in.
2: Dat denk ik wel. Wij hebben in ieder geval veel gezweet.
1: Is het warm binnen? Moet ik een t-shirtje aandoen? Want ik heb een t-shirt van Céline Dion, hè.
2: Ja, top, top. Dat is de dresscode. Dat of glitters. Daar zit je altijd goed mee.
1: Ach, glitters, ook goed. Ook goed. Oh, zeg.
0: En Nele, ben je ook aan haar hotel geweest? Want dat lijkt ook een beetje zo een vaste stek te worden voor de toeristen.
2: Nee, dat hebben we niet gedaan. Omdat we echt zagen dat het daar nu heel druk was. Ze staan daar rijen dik. Dus nee, dat hebben we niet gedaan.
0: Oké. Goed. Maar je bent onder de indruk, je hebt ervan genoten. Dat is het voornaamste. Dankjewel om daarover te vertellen, Nele. Neem de tips mee, hè, Anne.
1: Ja, ik zal ook de tram en de metro pakken dan om terug naar mijn hotel te geraken. Mij kennen zal ik via Hasselt passeren en ben ik vrijdag terug in de studio.
0: Ik vrees dat nog waar is ook. Dag Nele, tot de volgende.
2: Veel plezier.
0: Dag.
3: See you soon. In Paris.
0: Ja, maar serieus, heb je dat al eens op voorhand bekeken, welke metro je moet nemen en zo?
1: Ik denk dat jij dat gaat doen voor mij.
0: Maar ik ga niet mee.
1: Ja, maar stuur me dat door.
0: Jongens, toch. Heb je al tickets?
1: Oh, dan moet ik hem eens checken.

0: Ja, ja, Anne in Parijs, woensdag en donderdag. We gaan het meemaken live hier in Annendaan. En je kan ook meekijken via VRT Max natuurlijk naar die spannende avonturen. Allee, als er al geraakte. Sorry, Michael Bublé en everything.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja,
11: schat. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
12: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
13: Simply Red keert terug naar België.

0: David Bowie en China Girl. We leren op school dat op 21 september de herfst begint. Dat klopt niet helemaal met dit jaar. Want de astronomische herfst begint pas woensdag, 23 september, om 2:05. Heeft te maken met de stand van de sterren en zo. Hè? Bram zal dat straks wel allemaal uitleggen. Dus officieel is het nog geen herfst, maar we gaan het wel straks al over de herfst hebben, wat kledij betreft.
1: Ja, ik zie dat jij al een herfsttruitje aan hebt.
0: Goeie kleur, hè?
1: Ja, wat is dat, bruin?
0: Ik denk dat het de kleur van de herfst is. We vragen het straks aan Heinz, de stil.

0: Jesse J en Price Tag. 63 kilometer file naar Antwerpen, ruim een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Opey en Eigenbrakel. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de kleine Brusselse ring een half uur vertragen richting zuid van Koekelberg tot de Rogiertunnel. Daar staat een defecte auto.
1: Radio 2.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Ja, je hebt op maandag gevoel eruit roepen met Toast en ik schreeuw het van de daken. Of de Monk is met name believer. Kies maar. Je kunt ook alle twee doen, hè.
1: Elke dag.

0: Ooh, I'm a believer van de Monkees. Daan, ik zag dit weekend op je socials dat je bent gaan shoppen.
1: Ja.
0: En meneer is de herfstmode gaan shoppen.
1: Ja, klopt. Eén praktisch probleem wel. De trui die ik nu aan heb is dan wel in de herfstkleuren. Allee, denk ik toch. Maar het is wel nog pokkenwarm. Ik had iets beter naar het weerbericht moeten kijken. Ik zweet me kapot.
0: Ja. Ja, kijk, dat is mooi willen zijn, hè. En verder over na willen denken. Maar goed, de must-haves voor deze herfst. Welke kleuren zijn dat dan? Ruitjes, prints, bodywarmers of sjaals? We vragen het zo meteen. Tips aan VRT-stylist Heinz.
2: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
3: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
4: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
5: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. Eén ticket kopen, één ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Blondie en Maria. Radio
1: 2. Ja, jij bent al gaan shoppen, hè, Daan?
0: Ja.
1: Je bent ook sprakeloos naar mij aan het kijken.
0: Ja, wat is er gebeurd voor de mensen die meekijken via VRT1 of via VRT Max? Die hebben het gezien. We gaan het hebben over de najaarscollectie. Dus we hebben de stylist van de VRT uitgenodigd, Heinz Schijbels. Goedemorgen, Heinz.
2: Goedemorgen, beiden.
0: Heinz is hier binnengewandeld met een rek vol kleren waar Anne opgevlogen is, zoals konijntjes op ik weet niet veel wat. En je hebt al van alles gepast.
1: Ik heb al de fake fur aangedaan. Voor de mensen die kijken en die denken, helaas, ze stikt daar in de bont. Nee, echt bont doe ik niet. Maar een fake, ja, dat kan altijd. Als een goede fake is, is het goed, zeg ik altijd. Zware Heinz.
2: Dat is waar.
1: Ja, laten we hiermee anders al beginnen, Daan.
0: Ik krijg het trouwens warm als ik naar jou kijk.
1: Pff. Ik vind het goed, hoor. De, fake fur, vertel eens aan de mensen, wat is dat eigenlijk?
2: Fake fur is namaakpels. Vroeger was dat natuurlijk heel lelijk. En dan zag je echt wel het verschil met echte bont. Dat was een hemelsbreed verschil. Maar nu, met al de nieuwe technieken die mensen hebben en al de nieuwe materialen, kunnen ze dus fake fur maken die echt wel op echte bont lijkt. En is natuurlijk beter dan de echte. Want er zijn geen dieren voor gestorven of voor mishandeld. En dat is echt een zeer grote trend voor deze winter. Ja. Absoluut.
1: Oké, dus Daan, je weet, zo'n vachtje, dat is altijd goed, lekker warm. We mogen ook beginnen met de kleur, want jij hebt dus de nieuwe herfstcollectie aan, Daan. Dat is een soort bruin, bordeaux, burgundy?
2: Burgundy.
1: Oh, it's burgundy.
2: Maar je mocht ook bordeaux zeggen, hè?
0: Is dat de kleur voor het najaar?
2: Ja. Ja,
1: want
2: burgundy
1: deze
2: is een kleur. Ja, burgundy, ja, alles is tegenwoordig Engels. Maar eigenlijk is dat gewoon bordeaux of wijnrood en alle schakeringen daartussen. Dat is echt een zeer grote kleur. Allee, dat is echt een zeer grote trend voor het najaar. En dat is een kleur die je nu op dit moment overal ziet.
1: Ja, want je hebt dus dat rek hierbij en ik zie heel veel burgundy.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En vooral ook ruitjes. Het lijkt alsof ik naast Prins Charles... Nee, sorry. Koning Charles. King Charles mag rondlopen. Allemaal ruitjes.
2: Ja, de countryside is ook een trend die heel, heel, heel in is momenteel. Zowel voor vrouwen als voor mannen. En denk inderdaad, ja, de tweedjassen. Denk de gewoon ook gelijk zoals bijvoorbeeld zo blazers. Ja. Waar dat dan de broek bij
1: zal
2: past.
1: Dat even tonen,
2: in ruiten. Maar dat kan even...
1: Sorry, maar wat is dit hier? Dat accessoire, dat blinkt?
2: Dat kun je eraf halen.
1: Ah, oké, want dat zou ik eraf halen.
2: Of bijvoorbeeld zo een cape met dan zo'n stuk doorstikt aan. Dat is ook very countryside. Denk ook de gewaxte jassen, zoals de barboers. Dat is ook allemaal terug heel, heel hard in voor dit najaar.
1: Maar dat is echt gewoon het Engels jachtseizoen dat je bij hebt.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Maar jongens toch. Zeg, en broeken? Want ik las dat de skinny jeans terugkwam. Ik denk dan alleen Kate Moss mag met een skinny rondlopen en de rest blijft daarvan.
2: Only Kate can wear skinny.
1: Ja,
2: absoluut.
1: Dat klopt. Dus we houden het
2: daarop. Is een trend waar dat ik mijn hart ook een beetje voor vasthoud. Maar dat gaat meer naar naar de volgende lente-zomer naartoe. Dan gaan we skinny echt wel terug veel meer zien. Dankzij Prada. Die is er eigenlijk terug mee begonnen. Maar nu heb je nog echt wel alle mogelijke broeken.
1: Ja.
2: En ze zijn vaak wijd of ze zijn zo balloon-shaped. Dat ze naar beneden...
1: Heel tof.
2: Dat is zeer tof. Dat is ook een model waar het veel vrouwen, naar gelang of je nu mager bent of wat voller bent, waar het veel vrouwen mee staan. Ja.
1: Ja. Goed, Daan, ik zie dat je een beetje
0: afgehoudt. Jij gaat nog een beetje grasduinen in de rekken.
1: Ja.
0: En dan praten we zo meteen verder.
1: Ook.

0: zometeen Anne ook tranen als ze weet dat ze al die kledij weer moet afgeven.
1: Zwaar, hè?
2: Inderdaad, ik was net aan het denken, dit hou ik aan, hoor.
3: Voor ja. Céline.
2: Voor Céline. Oh, goed zou dat zijn.
0: Om naar Parijs te gaan woensdag.
3: Hoe goed is die haar styling?
2: Ja, wauw. Maar wauw.
3: Wow.
2: We hadden net een luisteraar aan de lijn, Nele, en die zei, ja, ze heeft dus elke show hetzelfde aan. Maar die kostuums zijn toch gewoon maal 10 gemaakt. Dat kan toch niet dat die op woensdag draagt wat ze zaterdag al aan had?
3: Nee, daar zullen er meerdere van gemaakt zijn.
2: Oh, het is prachtig. Céline is een mode-icoon.
3: Er bestaat ook iets als droogkuis, hè? Dus je kunt ook dingen laten wassen. Hè?
2: Ja, maar dat leren pakken.
3: Nee, maar daar zijn verschillende versies van gemaakt.
0: Ja, ook als ze uit haar hotel komt, is altijd iets anders. Het is altijd mooi. Ja. Dat zijn grote ogen dat je
2: trekt als...
0: Ja, dat is mooi. Bij ons hier in de studio Heinz Scheibel, stylist van de VRT, want we hebben het over de herfstmode voor dit najaar. Mocht je nog gaan shoppen, let op, want dankzij de tips van Heinz ben je dan helemaal mee. We hebben net al geleerd en gehoord dat Burgundy, of Bordeaux, dat de kleur van het najaar is en dat English Countryside ook de stijl van het najaar is. Dus eigenlijk alles met ruitjes, alles wat je doet denken aan het Engelse jachtseizoen, dat.
3: Ja.
0: Dat is helemaal hip.
3: Ja.
0: Maar, ook hip, vertelde je net, Heinz, ladylike pakken. Wat is dat?
3: Ja, zoals ze noemen, de piesjes, die zijn ook terug. En je hebt die dus, je hebt dus dan het vestje, hè, de blazer. De double-breasted of gewoon single-breasted, dat maakt allemaal niet uit.
2: En dat is één rijknopen of twee rijknopen.
0: Ja. Dank u wel voor de vertaling. Ja.
3: Dat kan dan met een broek bijvoorbeeld, maar evengoed, en daar komt dan het meer het ladylike dan terug in.
2: De rok.
3: Dat het terug met de rok is en terug tot de pencil skirt, dus de rechte rok.
0: Ah vandaar ja, dat beetje het streng wel, hè? Nee?
3: Ik weet niet wat jij in gedachten hebt, maar ik heb dat nooit echt streng ervaren.
2: Ja, dan. Had jij graag dat ik niet een pencilrok aandoen?
0: Ga jij dat aandoen?
2: Ik heb een pencilrok, ja. Ik vind dat eigenlijk heel goed dat voor een model is.
3: Ik vind dat iets wat elke vrouw in haar kast moet hangen hebben.
2: Ja.
3: Dat is echt een basic.
2: Ja.
3: En dat is iets wat het ook eigenlijk altijd blijft. Maar wat dat ook terug is, omdat we nu toch met de ruitjes en dus ook met de vest, is de broekrok.
2: Ah ja, maar nee.
3: Die daar ook in past.
2: Ja, maar dus... dat is voor mij een grens.
0: Maar wacht, jij houdt nu voor de mensen die niet aan het meekijken zijn, het is een geen lange broek, maar ook geen korte broek. Het is een driekwart broek.
3: Nee, en het is... Ja, het is...
2: Oh, geen driekwart. Oh. Jij nu?
0: Wat is het dan?
3: Ik heb nog nooit van mijn leven een driekwart broek in mijn handen gehad. Laat staan dat ik daar reclame zou voor maken. Dit is tot, laten we zeggen, onder de knie. De lengte van, zoals een rok onder de knie. De midi-lengte of zo, als je het wilt noemen. En dat wordt vooral gedragen met een lange bot. Dus dat je geen been ziet. Dat de bot, eigenlijk dat de broek dus over de...
2: Ja. Dani moet je naar mij kijken. Het is niks voor mij. Een broekrok, ofwel is een broek, ofwel is een rok. Mij kan je niet overtuigen om zo een broekrok aan te doen.
3: Ja, ik vind dat toch wel goed... Dat is zo de 80's dan ook. De 80's invloed die ook een beetje terug is.
0: Ja, Heinz, jij nu als stylist, als Anne zegt... Ja, ik sta daar niet mee, ik doe dat niet graag aan. Waar kijk jij naar een stylist? Is het echt de mode die voorop staat of de persoon?
3: De persoon.
0: Dus als Anne zegt, ik doe dat niet aan, dan moet je dat ook niet opdringen?
3: Nee, helemaal niet. Je moet gewoon aandoen wat het jou ligt of waar jij je goed in voelt. En ook de trends, dat is ook niet van... En nu moet je dit gaan dragen. Bijvoorbeeld, bruin is dus ook een kleur die naast het burgundy en het khaki heel veel ziet. Maar ik vind bruin... Sorry, Daan, maar ik vind bruin dus een heel lelijke kleur. En ik zou dat zelf nooit dragen.
2: Maar kijk eens hoe goed dat Daan ermee staat.
3: Ja, maar dat is al meer naar het aubergine burgundy toe, vind ik.
2: Zullen we het straks over u hebben?
0: Dan ben ik toch voor een stukje mee met de kleuren.
3: Maar dus je moet gewoon zien waar jij je goed in voelt. En doe een kleur die in de mode is. Of doe een model waar dat in de mode is. En iedereen moet gewoon doen waar hij zich het best mee voelt.
0: Ja. Heel goed, we hebben het nu vooral over de vrouwen gehad. Laat ons straks na het nieuws van 11 uur het ook over de mannenmode hebben.
2: Ja, voor
0: het
2: najaar.
0: Dan zal ik even buiten gaan. Denise Williams, tot aan het nieuws met Let's Hear It for the Boy.

0: Straks meer over de herfstmode met stylist Gijns. Na het nieuws van 11 uur, dit was nog Denise Williams.
1: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recubel. Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
4: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
6: Oh my god, ik ga!
7: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
6: Ik ga, met 3 vriendinnen.
8: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
7: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
6: Woe! Wij gaan!
9: Ah, dan ik ook.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel je voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Ladylike, teddyjasjes, ribfluweel en English countryside. Wat is de stijl voor de mannen komende herfst? We vragen het aan stylist Heijn.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. De prijsverhogingen zijn nog altijd een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne en de aanvallen op olieraffinaderijen in die regio's. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van de stichting Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. En mantelzorgers kunnen vaak ook minder werken, omdat ze moeten zorgen en ook dat kost de maatschappij geld. Er zijn nu zo'n 241.000 mensen met dementie in ons land. Door de vergrijzing zullen dat er de komende jaren nog veel meer worden en zullen ook de kosten dus nog verder oplopen. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
1: Tegen 2050 gaat dat bedrag naar alle waarschijnlijkheid verdubbelen. Dat betekent dus dat we nu moeten investeren in een betere ondersteuning voor mantelzorg. Daarnaast moeten we ook blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. Want een geneesmiddel vinden is uiteindelijk de enige manier om die dementiekost echt naar beneden te krijgen.
0: Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon tot 20 jaar cel te veroordelen. Eind vorige week is hij schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals een blanco strafblad, het feit dat hij ook inziet dat hij iets had moeten doen en dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn vier huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jairon te weinig eet en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt de aanklager de maximumstraf van 3 jaar. En een docent van 2 Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan 2 kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studentes hadden meldingen gedaan van mogelijk seksueel geweld. De man is intussen geschorst en heeft de 2 scholen ook definitief verlaten. Zonnig vandaag met af en toe wat wolken en tot zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat meer opklaren. En opnieuw tot zo'n 20 graden. Woensdag start dan zonnig. Daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de E313 is het 40 minuten filerijden naar Antwerpen van Massenhoven tot Wommelgem. Door een ongeval is de middenrijstrook versperd. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Machelen en Zaventem. De rechterrijstrook is daar versperd door een ongeval. En op de buitenring is dat 10 minuten tussen Oppijn en Eigenbrakel. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
3: Radio 2, Anne en Daan.

0: Matthias Mesmans en App en Vloed.
1: Ja, bij ons VRT-stylist Heinz. Heel wat bekende Vlamingen passeren bij stylisten, waaronder Heinz. Dus je hebt er al veel in een onderbroek gezien eigenlijk, hè?
2: Zeer veel.
1: Zeer veel. Zeg, we hoorden al dat de pièce-stukjes terug zijn bij de vrouwen. De tweedelige pakjes, mantelpakken. English Countryside ook en de broekrok. Daar moet ik mij toch even mentaal overzetten. Janine die laat weten, als ik de mode en mijn kleerkast bekijk, dan ga ik niet veel moeten kopen, zegt ze. Want ik kan geen kleren wegdoen. En vermits dat de mode uit de jaren 90 terugkomt, kan ze dat laten hangen. Nu, ik weet niet, Janine, hoe dat met u zit, maar ik raak niet meer in die van de jaren 90. Dat gaat niet meer. Emmy zegt, goedemorgen, kunnen jullie aan de stylist vragen wanneer ze terug langere pulls en shirts in de winkel zullen leggen? Want dat moet ik wel zeggen. Emmy heeft gelijk. Ja, die truien van tegenwoordig die zijn allemaal zo kort en die jassen ook, als ik nu zie.
2: Ja, bij jassen ook zeker, want er is echt ook zo de trend van, zoals bijvoorbeeld de trench of de lode, zoals die kakje die daar hangt van voor, maar die zijn niet meer lang, die zijn nu kort.
1: Ja, dat vind ik, dat is toch helemaal niet warm? Mm. Dat is mooi, maar dat is niet warm, hè?
3: Het moet niet warm zijn, het moet mooi zijn.
2: Ja. Je kunt ook nog altijd een lange jas, hè. Je kunt meerdere jassen hebben, hè.
3: Ja. Maar wanneer komen ze terug, de lange truien en de lange...
2: Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik nu echt niet echt de zicht op. Maar wat ik wil zeggen is van... Ik snap het, de cropped, alles van cropped t-shirt, truien en zo. Maar wat je wel kunt doen is... Bijvoorbeeld, er zijn wel veel langer hemden. En doe dan onder die trui, doe dan een langer hemd aan. En dat hemd mag daar onderuit komen.
1: Ja. En anders is wachten tot Prada komt met lange truien.
3: Emmy, nog niet alles weggooien. Ooit komt alles terug. Ines, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jij gaat ook geen nieuwe kleren kopen deze winter?
4: Nee, inderdaad. Ik hou veel van kleur en deze is voor mij eigenlijk een beetje te saai.
1: Te saai. Dus dat bruin burgundy is jou te saai, eigenlijk.
4: Ja, nee. Ja. Als ik heel eerlijk ben, ik snap dat er mensen zijn die dat dan mooi kunnen vinden. Ja. Maar ja, voor mij persoonlijk zou dit nog te saai zijn voor op mijn begrafenis aan te doen. Ik hou echt wel van kleur. Mijn kleurkast puilt uit van de kleurtjes.
1: Oké, Heinz, wat hebben we daarop?
2: maar er is ook kleur. Want er zit heel veel, ook echt knalrood
1: in. Oh, dat is ook mooi.
2: Kobaltblauw zit er ook in. En dat wordt dan natuurlijk gecombineerd met het kaki, met het bruin, met het bordeaux. Maar opnieuw, dat zijn kleuren die, zoals elk seizoen, zitten er kleuren in. Maar ik zelf ben ook iemand die altijd donkerblauw draagt. Dat is ook natuurlijk voor u heel saai. Maar als jij iemand bent die heel veel kleuren draagt, blijf dat vooral dragen, zou ik zeggen. En kijk dan bijvoorbeeld naar modellen die er nu zijn, die nu in zijn, en probeer dat dan in een fel kleur te zoeken.
3: Voilà, Ines, je hebt de zegen van de stylist hier. Je mag veel kleur dragen deze herfst. Goed, hè?
4: Ja, oké, dankjewel.
3: Zeg maar, genoeg over de vrouwen. Laat het ons zo meteen eens over de mannen hebben. Is dat goed?
1: Ja, heel goed.
3: Want ik hoor hier altijd maar vrouwenkleren, maar ik wil nu wel eens weten wat dat de mannenmode is voor het najaar. Okay. Dat is voor zo meteen. Ja.

0: Alanis Morissette en Isn't It Ironic. We hebben het over de herfstmode met de stylist van VRT, Henk Schijbels, hier bij ons. We hebben het al genoeg over de vrouwen gehad.
1: Ja.
0: Laat het ons nu eens over de mannen hebben.
1: Ja, oké, doe maar.
0: Ja, we hadden het net over de vrouwen, over de kleuren. Bordeaux is in, bruin is in. Dat is hetzelfde voor de mannen?
2: Voor de mannen is hetzelfde, ja.
0: Oké, dus Bordeaux
2: kijk
0: en bruin.
2: Naar die trui.
1: Burgundy.
0: Allee, ik ben er helemaal mee vandaag.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Zeg, houthakkerstijl. Dat zie je ook nog vaak. Zo, ja. Die hemden met zo'n ruiten op.
2: Ja.
0: Is dat nog in?
2: Dat is in, maar je moet denken dat het dan ook meer naar het ook zo bijvoorbeeld dat het meer naar het
1: countryside
2: stijl is. Dat het niet meer de grote, de echte houthakkershemden zijn, maar dat het meer zo de bruine ruiten, de country style, dat is.
1: Iets meer stylish.
2: Ja.
1: Allee, zo wat gesofisticeerder, zal ik zeggen.
0: Oké. Okay.
2: Of dat je het zo hebt in bijvoorbeeld meer zo een soort etnische print dan.
0: Ja, maar fellere prints, grotere prints, als ik het zo mag zeggen, dat zie je wel in de winkels terugkomen. Ja. Hè? Op hemden, op truien. Ja.
1: Het blijft wel groen, bruin.
2: Het blijft wel. Het is niet dat je in één keer terug die lelijke hemden moet dragen met die bloemetjes op. Want dat is niet meer in totaal niet meer.
1: Nee, dus alles van Versace kan je wegsteken eigenlijk.
2: Ja, dat dan weer wel. Als het weer heel fel is, wel. Ik bedoel, zo van die kleine bloemetjes, wat is een aantal jaren geleden.
1: Ah ja, ja. Ja, zo wat hippie
2: stamp. Of fluweel.
0: Ah ja, maar dat is dat.
2: Want eigenlijk is de mode is echt uw kleerkast voor mannen.
1: Maar Daan, wat gij een stijlicoon, jongen.
2: Kijk eens. Want het is heel veel dit soort hemden in fluweel of met zo'n soort etnische print of in een grote ruit dat dan gedragen worden met een t-shirt onder het hemd open. Zo de laagjes zit er ook nog wel
0: aan. Dat is veel, hè? Hemden die open hangen inderdaad met de witte
2: t-shirt. Omdat ze dikker zijn. Ik bedoel, zo'n hemd, dat ga je niet, dat is bijna een vestje. Dus dat ga je niet dragen als een hemd zijnde.
1: Ja.
0: Dat mag je hier laten, want dat weet ik al. Ook in de mode teddyjasjes heb ik gelezen. Kijk, heeft het zelfs bij. Maar warm, hè?
1: Ja, maar het wordt winter, hè, Daan. Het is wintermode.
2: Het wordt winter.
0: Ik weet het, maar ja.
1: Wat is dat nu?
0: Is dat alleen voor buiten te dragen of draag je dat
2: binnen? Nee, dat wordt ook binnen gedragen. Maar natuurlijk, het ding is, binnen is dat wel warm. Als je, bedoel, in de winter is ook overal verwarming. Dus maar nu,
1: ik vind dat wel tof.
2: Bijvoorbeeld nu in de herfst als jas.
1: Ja, Daan.
0: Ja, je ziet er wel meteen uit alsof je gaat trekken in de Himalaya, hè?
1: Maar ik zou je knuffelen alle dagen als je dat aandoet.
0: Ah, alleen dan.
2: Want je kunt dat ook bijvoorbeeld, dit is dan meer zo het hemdmodel, waar dat uw stijl meer is.
0: Ja.
2: En dan is dat ook in teddy.
0: Voor de mensen die niet meekijken, het is echt zo teddystof, zo heel zachte.
2: Ja. Het is geen fleece, hè?
1: Nee, het is echt opgewold teddy.
2: Het is niet...
1: Lekker een beer.
0: Oké, dat heb ik nog niet in de kast hangen, maar ik ga het overwegen. Zeg tot slot misschien de broeken. Ik zie, als ik in de winkel was vorige week, losse broeken, dat is toch ook...
1: Je bedoelt pofbroeken, brede broeken.
0: Ja, hoe heet dat? Wijdse broeken.
2: Wijde broeken.
0: Voor mannen.
2: Voor mannen. Er zijn heel veel wijde broeken voor mannen deze winter. Maar dat is wat daar het probleem, of wat ik daar persoonlijk moeilijk mee heb, is dat ik vind dat heel mooi, maar je moet er ook wel groot voor zijn. Iemand klein, zoals bijvoorbeeld ikzelf, ik ben eigenlijk helemaal niet zo groot. Dus voor mij is echt de heel wijde broeken, dat gaat niet. Ik voel me dan net een dwerg, want dat verkort je benen.
1: Ja.
2: Maar als jij groter bent, of als jij bijvoorbeeld heel lang benen hebt, dan is dat geen enkel probleem.
1: Ja. Want Daan heeft zo een paar broeken die iets wijder zijn en dan komt hij toe en dan zijn toch alle vrouwen net iets vriendelijker tegen Daan, heb ik al gezien.
0: Vooral jij.
1: Ja, ik vind het mooi. Als Daan zo wat een bredere broek heeft.
2: Ik zou juist denken met een smaller broek, dat je alles zo wat beter ziet.
1: Nee, dat hebben we gehad. Dat is voor het weekend.
0: Dan vallen er sommige flauw.
1: Nee, maar zo'n brede broek vindt dat je wel staat. En dan een teddytje, hey Daan.
2: Ja.
1: Oh, meteen.
2: En dan met zo de fluwelen broek.
1: Ja, gaat je ook mooi staan.
2: Dat gaat u echt zeer goed.
1: Ja, Daan.
0: Dus ribfluweel is...
2: Bredere.
0: Brede ribfluweel broeken.
2: Je hebt ook wel nog de smalle, maar het is vooral zo de iets bredere. Ja.
0: Ik zie het ook op advertenties van alle grote merken op social media. Het zijn altijd van die brede broeken wat erbij komt.
1: Ja, maar het moet dus een bepaalde lengte hebben. Nog eentje misschien, we gaan naar beneden. De sneaker, ik heb de indruk dat er wat uitgaat.
2: Die is er een beetje aan het uitgaan. Nu, die blijft wel nog altijd, hoor. Maar het is vooral opnieuw met die klassieke stijl, dat het vooral ook terug zo... meer de klassieke schoen is. Maar denk nu niet zo de fijne, maar zo bijvoorbeeld een bredere mocassin of zo een stevigere lederen schoen. Een bottine terug voor vrouwen, heel veel lange laarzen. Daarom niet met hak, maar echt platte lange laarzen.
0: Ja. Ah, ja. Ja, je bent stylist van de VRT, Heinz, dus eigenlijk onze stijlbaas. Ik ga toch sneakers blijven dragen. Ben je dan boos?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oké, dan blijven we vrienden. Dankjewel om een heel rek najaarsmode mee te brengen. Ik denk dat iedereen weet wat te doen. Hop naar de winkel.
1: Heel
0: als het budget het toelaat, want het is allemaal heel duur geworden. Heinz Gijbels, dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Radio 2, Anne en Daan. Anne Rijmen.

0: Will Smith en Stay. We hebben het net over de herfstmode gehad. Ik heb al een herfsttrui aan. Ik zweet me kapot in de studio, jongens, want het is warm. Zometeen meer details met Weerman Bram.
1: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij hier?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond de currieken?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Women, wake me up before you go. En als je vanochtend vroeg genoeg wakker was, dan heb je een hele mooie zonsopgang gezien. En Bram heeft die ook gezien.
1: Ik heb die ook gezien. Foto
0: ik zag het op je socials.
1: Ja. Ja. Mooi, hè?
0: Mooie nazomerweek.
1: Ja, zeker wel. Die wolken van vanochtend die zijn al verdwenen. Op dit moment houden we enkel nog hoge wolkenvelden over. Maar de zon die kan daar dus mooi doorheen komen. Ook een paar stapelwolken in de loop van de namiddag. Maar we gaan het overal droog houden bij temperaturen die het zeker niet slecht doen. 18 tot 20 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen en Brussel. En een zwakke tot matige wind, eerst uit het westen, maar die gaat geleidelijk aan naar het noorden ruimen. Vanavond en vannacht dan eerst vrijwel helder weer, dus veel sterren. Maar dan vanaf het noorden krijgen we toch wel veel vochtigheid binnen onder verschillende vormen. Heel laag op de grond nevel en mist. En dan daarboven ook nog eens een keertje lage wolkenvelden. Dus morgenochtend niet alleen een koude start, minima van 9 tot 12 graden, maar dus ook een zeer grijze start. Nu, nevel en mist gaan vrij snel verdwijnen, maar die lage wolkenvelden die gaan toch wel lange tijd blijven hangen. Zeker in het oosten van het land zou het voor de ganse dag kunnen zijn. Vanaf het westen komen er geleidelijk aan wel een paar opklaringen. Maar ja, de wolken blijven toch wel in de meerderheid morgen. Dus een paar gaten in die wolken, af en toe een beetje zon in de namiddag kan. Mm. Maar vooral dus die bewolking. Nu, we gaan het morgen droog houden bij temperaturen rond 19 graden en weinig wind. Die wolken die zijn dan verdwenen op woensdag. We krijgen dan een vrij zonnige dag. Temperaturen naar 21 graden dan, dus het wordt wat warmer. Geleidelijk aan op donderdag dan ook mooie opklaringen, temperaturen rond 19 graden en de dagen nadien, dus vrijdag en ook volgend weekend, zonnig weer en ook vrij warm weer. We gaan boven de 20 graden gaan.
2: Maar, zo goed.
0: Goed, hè?
3: Dat wordt een terrasje in Parijs bij Céline.
1: Hoppa, amai, goeie plannen.
0: Ja, madame gaat naar Parijs, hè.
1: Amai.
0: Twee dagen.
3: Naar Céline Dion, hè.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ah, ja, oké. Ja.
3: Fijn. Dus als het hier warm is, is het daar ook warm, hè?
1: Sowieso, ja. Vergelijkbaar weer daar.
3: Ja, kijk
0: eens. En wij maar werken.
3: Ja.
0: Goed, dankjewel, Bram.
1: Alsjeblieft.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Op de E313 is het anderhalf uur. Nou jongens, anderhalf uur file rijden naar Antwerpen van voor Massenhoven tot Wommelgem, want door een ongeval is de middenrijstrook daar versperd. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Merksem. De linker- en de middenrijstrook zijn dicht door een ongeval. En op de buitenring rond Brussel is dat 10 minuten tussen Opijn en Eigenbrakel. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.

0: Nieuwe plaat van Udo Noskoom-Wegske. Straks een nieuwe Dwars door de Pyreneeën op VRT1 met Arnoud Houben. Nu, die zit vandaag helaas niet bij ons in de studio, maar ik heb de uitzending al gezien voor vanavond. Dus ik praat je zo meteen graag bij.
1: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes tot updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand. 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
8: Voor de volle 100%. Met de pro van...
7: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
10: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
11: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
13: En voor mijn pensioen?
14: Tweede of derde pijler, juffrouw?
13: Wat lief?
14: En hebt u een VAPZ?
13: Wat?
14: Wat is een VAPZ, juffrouw?
13: Ik weet niet.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Elke dag telt voor twee.
16: Radio 2.

0: Words don't come easy, maar nu is het maandag. En elke maandag komt wandelaar, presentator, winnaar van de Gouden Televisiering. Dat is de televisieprijs van Nederland. En allemansvriend Arnoud Houben vertellen wat we vanavond kunnen zien op zijn tocht dwars door de Pyreneeën.
1: Ja, maar Arnoud is al aan een volgende wandeling bezig, weten we sinds vorige week. Mogen we verder niks over zeggen.
0: Nee.
1: Hij zelf ook niet. Maar ik heb de aflevering van vanavond al eens bekeken, omdat hij vandaag niet in de studio kon zijn. Via VRT Max kan je trouwens nu al kijken. Want ik vind het echt fantastische televisie. En ik niet alleen. Heel veel mensen vragen aan mij van ja, kijk jij ook dit en dat? Leeftijdsgenoten. Ja,
0: allee, top hoor. Praat ons eens bij. Verklap al iets. Waar moeten we vanavond kijken?
1: Ah, wel, omdat je vanavond prachtige beelden ziet van de Brèche de Roland.
0: Oh.
1: Dat is in de Pyreneeën. Je raadt het nooit. In het programma Dwars door de Pyreneeën. Dat is een gat eigenlijk dat gemaakt is. Enfin, dat is niet gemaakt. Dat is een natuurlijk gat in een bergkam. 40 meter breed, 100 meter hoog. En net op dat punt ligt de grens tussen Frankrijk en Spanje. Want je weet dat de grens van Frankrijk en Spanje door de Pyreneeën loopt. Hè?
0: Ja,
1: zover was je mee. Hè?
0: Ja.
1: Voilà, kijk. En ze duiken dus door dat gat vanavond. Dat is stel je het voor dat het een gigantische muur is met een gat in. Maar echt gigantisch groot. De mens is dan piepklein ten opzichte van dat gat. En daar gaan ze dan doorheen. Het is eigenlijk een bergtocht dat ze vandaag maken in de uitzending. Want ze hebben ook speciale klimijzers die ze moeten aantrekken.
0: Ja, met je sneakers gaat dat niet. Hè?
1: Nee, omdat ze door de sneeuw moeten lopen. En het is ook verplicht om dat aan te hebben, omdat het anders veel te gevaarlijk is.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ze gaan ook naar een dorpje?
1: Ja. Plan, denk ik.
0: Plan?
1: Want dat ligt dan aan de Spaanse kant. En daar is een heel leuk verhaal. Want in 1985 woonden in dat Spaanse dorpje alleen nog maar alleenstaande jonge mannen. En daardoor dreigde dat dorp uit te sterven.
0: Ah, ja.
1: Want ja, hè, als je niet voor nakomelingen zorgt. En dan hebben ze in de jaren 80 daar een plan voor bedacht. Die alleenstaande mannen hebben een dorpsfeest georganiseerd. Die hebben daar veel reclame voor gemaakt. Dat is zo'n groot feest geworden dat 3 dagen lang heeft geduurd. Maar vooral ze hebben vooral gezorgd dat er veel vrouwen zouden langskomen.
0: Nee.
1: Vanuit heel Spanje, Barcelona, Madrid, Zaragoza, zijn er bussen vol vrouwen naar dat feest gekomen.
0: Dat is niet waar.
1: Dat is wel waar.
0: Uit eigen beweging.
1: En dat uit eigen beweging stond in de kranten enzovoort. En dat werd dan daar ook de vrouwenkaravaan genoemd.
0: Mijn god.
1: Dus ze hebben daar 3 dagen lang een feest gehouden met heel veel vrouwen die op bezoek kwamen.
0: Een beetje middeleeuws, maar boah. Had het resultaat?
1: Het had resultaat, daar zijn 40 huwelijken uit voortgekomen.
0: Dus dat dorpje wordt nu niet meer bewoond door enkel en alleen maar alleenstaande jonge mannen.
1: Voilà, maar er zijn dus ook vrouwen. En hij gaat daar op bezoek, hij loopt daar door. En verder zie je ook nog dat er gieren zijn die een volledig schaap verorberen. Arnoud zegt daarover, het lijkt alsof ik in een horrorfilm ben beland. Dus dat is mogelijk het moment dat je zo de handjes voor de ogen gaat houden.
0: Goed. Als je niet kan wachten vanavond, na thuis op VRT1 of zoals Daan het al heeft gedaan, via VRT Max. Nu wel.
1: Kan je nu al kijken, inderdaad. Het is tijd voor de topsong van Radio 2.

De nieuwe Radio 2 topsong voor deze week. Berre en Loving Each Other. En nu, ik dacht zo even soundtrack voor de mooie nazomerweek die eraan komt. Temperaturen boven de 20 graden de rest van de week. Morgen nog even grijs, maar woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Maar jongens toch, het wordt een zomernacht.

Klein jaar geleden zongen ze dit helemaal live in de AFAS Dome, want ze waren te gast tijdens Night of the Proms met een symfonisch orkest erbij en dan die iconische stemmen die het live zingen. Leuk om dat te horen. Sister Sledge en We Are Family.

0: Gabriella, Chill Me and Sweet About Me. Het is bijna 12 uur. Wat weten we voortaan dankzij Anne Daan dat Burgundy, English Countryside, fluweel en fake fur de fashion items zijn voor het komende seizoen. Dat kwam VRT-stylist Hein Schijbels ons vertellen. Ik draag al de herfstmode, maar ik zweet me onnozel. Het is nog te warm voor deze tijd van het jaar.
1: Dat Arnoud Houwe weer dwars door de Pyreneeën wandelt vanavond. Door een dorp waar alleen maar jonge single mannen woonden, maar dat opgelost werd door bussen single vrouwen op los te laten. En ook over aasgieren die een schaap verorberen. En die gruwel zie je ook in dwars door de Pyreneeën vanavond.
0: En we weten ook dat luisteraar Nele onder de indruk was van het concert van Céline Dion in Parijs. Stuurde ons een berichtje via VRT Max. We hebben haar gebeld en ze had wat tips voor Anne. Ga vooral op tijd naar de zaal. Zorg dat je iets gegeten hebt en dat je een metro-app hebt gedownload. Er is nog werk aan de winkel, vrees ik. Maar goed.
2: Wanneer komt het besef in thuis?
3: Adem rustig.
2: Dat niemand Dennis echt kent.
4: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
2: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
5: Ik ga hem de gang hier
3: alsjeblieft. Ga schieten.
6: Emma?
2: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
8: Oei.
7: Mijn enkel.
8: Schat, of wat?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we natuurlijk bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: De studenten beginnen weer aan hun academiejaar, ook in Antwerpen. En dat merk je, want er zijn op verschillende campussen kick-off feestjes. Onder andere op het Sint-Jansplein in Wilrijk.

0: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De dieselprijs bereikt een absolute recordhoogte. En op het assisenproces over de dood van Jairon wordt 20 jaar cel gevraagd voor zijn vader. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd. Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. Intussen vraagt de organisatie van transportbedrijven in ons land, VBTRA, aan de regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden. Daardoor kunnen transporteurs een deel van de accijnzen die ze op diesel betalen terugbetaald krijgen door de overheid. En dat is echt noodzakelijk, zegt Isabel de Maagd van VBTRA.
1: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. We hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
0: En die prijsverhogingen zijn dus nog altijd een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op energieinfrastructuur in die regio's. Op het assisenproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon uit Turnhout tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was en stierf. Hij werd pas 2 maanden later gevonden. De aanklager vraagt niet de maximumstraf, levenslang, omdat ze verzachtende omstandigheden ziet, zegt Philip Heijmans in Antwerpen.
2: Elke ouder zou een dokter raadplegen als zijn kind zo ziek is. Maar Jairons vader heeft zijn ouderlijke verantwoordelijkheid dagenlang naast zich neergelegd. Maar anderzijds had hij geen criminele bedoelingen, zei de aanklaagster. Hij heeft een blanco strafblad, hij beseft dat hij fout is geweest en daarom vraagt ze 20 jaar in plaats van levenslang. Hij zelf pleit voor 5 jaar gevangenis. Voor de huisgenoten van de vader, die Jairon slecht verzorgd hebben, vraagt de aanklaagster de maximumstraf, 3 jaar. Ze hebben Jairon aan zijn lot overgelaten en vooral na zijn dood hebben ze niks gezegd tegen de politie of tegen zijn moeder. Het is nu wachten hoe lang het assisehof daarover beraadslaagt.
0: Een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de moord van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden stierf ze enkele dagen na die val. Volgens haar man had ze wellicht een epilepsieaanval gekregen. Maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. En in Brussel praten de topministers van de federale regering over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven van ons land. Premier De Wever heeft aan zijn regeringspartijen een tekst gegeven die moet dienen als basis voor de begrotingsonderhandelingen. De regering moet 10 miljard euro vinden om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. En over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever dan in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Vanmiddag is het vaak zonnig met soms wat wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt en tot 21 graden. Woensdag en donderdag wolken, maar ook opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Europabank, de bank die durft.
4: Goedemiddag in Antwerpen.
5: Weet wat er leeft in jouw buurt.
4: Els Broekmans.
6: Goedemiddag, fijn dat je er weer bij bent.

0: en What About Us, Peter. Een krachtig protestlied met een politiek randje dat opkomt voor mensen die niet gehoord of vergeten worden door de regering. Het is 21 september vandaag. Het is Wereld Alzheimerdag en dat is voor zanger en cabaretier Mathieu Engels een aanleiding om opnieuw naar woonzorgcentrum Beukenhof in Kalmthout te gaan voor een bijzondere muzikale marathon. Mathieu, die je inderdaad ook wel kent van Mathieu en Guillaume, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg net dat je opnieuw naar woonzorgcentrum Beukenhof in Kalmthout gaat. Je was daar dan al eerder?
1: Wel, het is te zeggen, ik ga eigenlijk terug naar de plek waar het allemaal begonnen voor mij. Ik ben in het Beukenhof tijdens de pandemie, coronapandemie, zat ik zonder werk en ben ik daar als animator aan de slag gegaan. Ik dacht tijdelijk, maar dat is anders gelopen. Ik was daar als troostbrenger en ik heb gemerkt dat ik daar heel vaak zelf getroost ben. Dus een beetje uit dankbaarheid keer ik nu terug naar die mooie plek en dan specifiek de bewoners met dementie, omdat het vandaag uiteraard...
0: Niet toevallig, Alzheimer. Wereld Alzheimerdag vandaag, dus niet toevallig dat jij daar vandaag bent. Je bent daar voor een muzikale marathon. Wat ben je precies van plan, Mathieu?
1: Wel, het is zo, toen ik daar begon als animator, midden in de corona, heb ik daar heel veel geleerd. Maar ik merkte vooral dat muziek een soort sleutel was. En waar de taal ophoudt, daar ging muziek verder. En ik kon daar contact maken met mensen die cognitief eigenlijk al een beetje afgeschreven waren. En ik heb daar echt vrienden voor het leven gemaakt, letterlijk en figuurlijk. En daar stonden wij vaak te zingen, de liedjes van vroeger. Ik ken ze allemaal. En zowel ik had daar plezier in, als die bewoners. En ik kon daar contact maken met mensen die cognitief eigenlijk al een beetje afgeschreven waren. En ik heb daar echt vrienden voor het leven gemaakt, letterlijk en figuurlijk. En daar stonden wij vaak te zingen, de liedjes van vroeger. Ik ken ze allemaal. En zowel ik had daar plezier in, als die bewoners. En dat heeft mij ook terug uit een moeilijke periode geholpen.

0: Van, het maakt niet uit welke leeftijd. Als mensen genieten, als ik zing, dan word ik gelukkig.
1: Ja, en je ervaringen in het woonzorgcentrum hebben trouwens ook geleid tot een solo cabaretvoorstelling.
0: Ja, ja, dat is waar. Elke avond kwam ik thuis van het werk en dan vertelde ik aan mijn vrouw. Ik zeg, liefje, wat heb ik nu weer meegemaakt? En ik vertelde al die verhalen. En ze zei tegen mij, de duur van Mathieu, maar je moet dat bundelen. En ook mijn broer, omdat ik tijdens de concerten van Mathieu en Guillaume steeds vaker anekdotes begon te vertellen. En dan heeft Guillaume mij een beetje een schop onder mijn kont gegeven om te zeggen, van, is het nu eens niet tijd om eens een cabaretvoorstelling te maken? Ik heb tot slot gestudeerd en echt theater te gaan maken en die verhalen te gaan uitpuren. En dat het geen binteksten zijn, maar met een boodschap. Het is waar gebeurd. Alles wat ik vertel in de voorstelling Cowboy, zo heet die, is waar gebeurd. En om al die personages op een hele mooie, waardige manier niet te karikatiseren, hebben we daar heel ons werk van gemaakt.
1: Ja. Van waar de naam? Cowboy? Want het is...
0: Het is geen man op een paard.
1: Nee.
0: Vergis je zeker niet. Nee. Het is eigenlijk een vogel. Het is een kou eigenlijk. Mm-hmm. Zo'n zwarte vogel die ik heb gered. Dat was ook midden in de pandemie. Ik werkte nog maar net in het Beukenhof en ik reed naar huis en ik zag daar in de goot een gekwetste, uitgeput, moederziel, alleen zijnde zwarte vogel. En ik heb die opgeraapt en mee naar huis genomen. En die vogel was een beetje ook een bliksemafleider voor de momenten toen ik thuis kwam en met al die indrukken, want het was ook niet altijd roze geur en maneschijn.
1: Nee, in die periode. Nee,
0: en die heeft mij op momenten vleugels gegeven. En waarom boy? Ik heb opgezocht hoe je kunt zien of een kou een manneke of een vrouwke is, maar dat blijkt dus zeer moeilijk te achterhalen. Dus ik heb hem cowboy genoemd.
1: Ja. Een van de liedjes uit jouw solovoorstelling Cowboy is Angela. Dat is iemand die daar in Beukenhof woont of woonde?
0: Ja. Angela woonde in het Beukenhof. En Angela is een vrouw van diep in de 90. En ze was 40 jaar geleden gestopt met roken, maar ze is terug begonnen. En zo zaten wij heel vaak samen op de binnenkoer van het Beukenhof een sigaretje te roken en te babbelen over het leven. En Angela was een vrouw van de wereld. Met sommige bewoners hebben een speciale band en Angela was zo iemand. En ze had Alzheimer. En heel vaak stonden we op de binnenkoer te babbelen en te praten. En hoe zij mij vertelde hoe ze naar het leven... Het was eigenlijk echt een goede vriendin. Mm-hmm. Voor het leven. En om haar te eren heb ik een intiem eerbetoon geschreven. En dat komt dan uit op Wereld Alzheimerdag.
1: Ah, voilà. En dat gaan we zo dadelijk draaien. Een eerbetoon vandaag dus ook aan al die mensen daar in Woonzorgcentrum Beukenhof in Kalmthout. Je gaat de hele dag liedjes met hen zingen. Dat is heel fijn om te horen. Ik vond het ook heel fijn om jou nu even aan de lijn te krijgen. Ik wens je nog heel veel succes, ook met je solovoorstelling.
0: Super, dankjewel om mij te bellen, dat is heel vriendelijk.
2: Angela is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgetint, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant. We moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt, nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angela leeft te lang. Elke avond drinkt zij een cava met haar buurvrouw. En dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir. En trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan vroeger, het lachen van haar man.

18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze

0: theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft niet meer.
1: Angela, pakkend liedje uit de voorstelling Cowboy van Mathieu Engels, dat vandaag uitkomt omdat het Wereld Alzheimerdag is. Als je de voorstelling Cowboy zelf ook eens wil zien, dan vind je alle info en de speelkalender op de website www.animathieu.be en je schrijft Annie Mathieu zoals je het uitspreekt.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
6: Radio 2.

0: begging. En dan heb ik nu de woordvoerder van de Universiteit Antwerpen aan de telefoon, Peter de Meijer. Want vandaag is de aftrap van het academiejaar. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Els.
0: Ja, altijd benieuwd bij het begin van een nieuw academiejaar wat de populaire richtingen zijn op de universiteit in Antwerpen.
1: Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar weer een aantal opleidingen die stijgen en een aantal opleidingen die het wat minder doen. Bij de opleidingen die meer studenten hebben als vorig jaar valt het vooral op dat heel wat van de zorggerelateerde opleidingen in de lift zitten. Denk dan bijvoorbeeld aan farmaceutische wetenschappen, de opleiding die onder meer voorbereidt op het beroep van apotheker, de biomedische wetenschappen ook, de revalidatiewetenschappen om kinesist te worden. Dat zijn zorggerelateerde opleidingen die allemaal in de lift zitten.
0: Eigenlijk is dat wel goed nieuws, misschien ook wel een beetje te verwachten, want in die sector is er een groot tekort.
1: Er is in die sector op de arbeidsmarkt veel vraag naar mensen met een diploma, revalidatiewetenschap bijvoorbeeld, of farmacie. En de bevolking veroudert. We gaan meer en meer kinesisten nodig hebben. Er is momenteel ook een tekort aan apothekers. Dus een van onze verklaringen, het is nou eigenlijk nog een beetje te vroeg voor grote analyses natuurlijk, maar een van onze verklaringen is dat studenten iets meer kiezen voor opleidingen die echt rechtstreeks naar een beroep toeleiden. Bijvoorbeeld farmacie of revalidatiewetenschappen zijn voorbeelden daar.
0: Ja, een beroep ook dat artificiële intelligentie niet kan overnemen, want dat hoor je ook, dat er toch wel wat vrees is voor wat AI allemaal gaat betekenen, hè?
1: AI zal allicht wel een rol gaan spelen in de meeste beroepen, maar natuurlijk zal dat in het ene beroep veel meer zijn dan in het andere. Mm-hmm. Bijvoorbeeld heel opvallend, als we het dan over opleidingen hebben die het wat minder goed doen, kijken we bijvoorbeeld naar onze informatica-opleiding. Dat is voor het tweede jaar op rij nu, dat daar het aantal generatiestudenten, zeg maar de 18-jarigen die rechtstreeks van het middelbaar komen, die komen minder talrijk voor die opleiding informatica. Dat spreekt misschien een beetje zo wat, voelt een beetje tegennatuurlijk aan, omdat iedereen het de mond vol heeft over AI. En dan denk je, oké, dan hebben we nood aan gediplomeerde informatici, aan mensen die echt expert zijn in ICT. En dat is ook zo. Onze professoren zeggen dat het absoluut noodzakelijk is dat we heel veel gediplomeerde informatici gaan nodig hebben in de nabije toekomst. Maar die boodschap komt blijkbaar niet over bij de huidige generatie studenten. Zij denken misschien, AI gaat alles vanzelf doen. We moeten niet meer kunnen programmeren. We moeten niet kritisch kunnen kijken naar al die ontwikkelingen op ICT-vlak. Terwijl dat eigenlijk wel echt heel noodzakelijk gaat zijn de komende jaren.
0: Ja, dat gaat misschien de komende jaren ook wel duidelijker en duidelijker worden. Maar nu zien we inderdaad een beetje die dalende trend. Zijn er ook gloednieuwe opleidingen?
1: Dit jaar is er geen enkele opleiding die echt van nul start. Er is er wel eentje die vorig jaar begonnen is. Dat is eigenlijk nog een redelijk unieke opleiding. Dat is een Europese bacheloropleiding. Die draait rond urban sustainability. Alles om de steden van de toekomst duurzaam te gaan maken. Uh-huh. En dat is een opleiding waarbij je die wij samen, de Universiteit Antwerpen, samen met een zevental partners in Europese steden en andere Europese steden organiseert. Het is veel meer dan de traditionele Erasmus-uitwisseling. Je start bijvoorbeeld je eerste jaar in Antwerpen en je tweede jaar doe je in een andere stad. Je derde bachelorjaar kan je weer in een andere stad doen. Dus je wordt echt helemaal internationaal ondergedompeld in het onderwerp. En we zien dat daar vorig jaar, was daar begonnen met een 15 studenten. Het is nu al verdubbeld naar 30 en we gaan er een beetje vanuit dat in de toekomst ook nog wel gaat toenemen.
0: Ja, boeiend. Superspannend ook voor vele studenten. Ach, als ik terugdenk aan mijn eerste dag op de universiteit. Wauw, er gaat een wereld voor je open. Er wordt ook van alles georganiseerd vandaag om ook de nieuwe studenten welkom te heten. Hè? En ook degenen die aan hun volgend jaar beginnen.
1: Ja, absoluut. Alle mogelijke faculteiten op de universiteit die organiseren vandaag kennismakingsactiviteiten, oriëntatieactiviteiten. Echt les wordt er vandaag nog niet gegeven, maar we doen er alles aan om ook rond te leiden op de campus. Letterlijk, ik heb het net nog zelf gezien. Er is hier een rondleiding bezig. Dan gaan de nieuwe studenten kennis maken met de bibliotheek. Ja, en dergelijke, om hen zo goed mogelijk op te hangen.
0: Komt er ook weer veel leven in de brouwerij.
1: Absoluut, ja. De rust is nu voorbij. Vanaf nu is het elke dag volle bak van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Vlieg er maar goed in, zou ik zeggen. Dank je wel voor je uitleg, Peter.
1: Graag gedaan. Bye.

0: is 12:30. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. Op een assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jayron tot 20 jaar cel te veroordelen. Eind vorige week is die man schuldig bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. Begin 2022 werd die jongen ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals een blanco strafblad, het feit dat hij inziet dat hij iets had moeten doen en dat hij ook geen geweld heeft gebruikt. Zijn 4 huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jayron te weinig eten en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt de aanklager de maximumstraf van 3 jaar. Het is nu aan de jury om de straf te bepalen. Het is een goede zaak dat Sven Pichal in een documentaire van Woestijnvis openlijk zal getuigen over zijn bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik. Dat zegt Minne de Boek, directrice van het Antwerps Justitiehuis. Zij is ook de oprichter van Stop It Now, dat is een hulplijn voor mensen die kampen met seksuele gevoelens voor kinderen. Het is goed dat mensen met pedofiele neigingen hulp zoeken en geen nieuwe slachtoffers maken. Het verhaal van Pichal kan daarbij helpen, zegt Minne de Boek.
1: Iedereen weet daar al van, dus hij had bij wijze van spreken weinig te verliezen om effectief zijn gezicht kenbaar te maken. Ik heb zeker al slachtoffers gehoord die het toch wel heel belangrijk vinden dat er over gesproken wordt. En ik denk dat deze docu dat ook heel erg pijnlijk, maar heel erg genuanceerd en respectvol in beeld brengt. Ofwel kunnen we het wegduwen en wachten tot het te laat is en enkel reageren als het te laat is. Ofwel kunnen we durven kijken naar, oké, hoe kunnen we dat nu voorkomen?
0: De 3-delige documentaire Het Bestaat is vanaf volgende week te zien op streams. De douane in de haven van Antwerpen kan minder containers controleren door aanhoudende pannes aan de scanners. Dat meldt vakbond ACOD op basis van opgevraagde cijfers. Volgens de Socialistische Vakbond zijn de defecten er al maandenlang en slaagden leveranciers er maar niet in om die scanners operationeel te houden. Vorige week donderdag bijvoorbeeld werkte volgens Luc Martoni van ACOD 2 van de 3 vaste scanners niet en van de 6 mobiele toestellen werkte er maar 1 volledig.
2: Dat heeft natuurlijk als gevolg dat er een aantal selecties van geselecteerde containers een aantal controles niet kunnen doorgaan zoals dat voorzien was. De risicocontainers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, laat ons zeggen bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
0: De FOD Financiën, waaronder de douane valt, heeft voorlopig nog niet gereageerd op die aanklacht van ACOD. En in Antwerpen zijn op campus Groenenborger en op het Sint-Jansplein 100 studenten toegekomen voor de start van het academiejaar. Tijdens de campus kick-off zijn er tal van activiteiten voorzien en krijgen de studenten uitleg over studentenverenigingen. Studenten lijken steeds meer te kiezen voor een praktische richting en IT-opleidingen worden minder gekozen door de opkomst van AI. Deze studenten hebben geen schrik van de invloed van AI op hun studie en op hun toekomstige jobs.
3: Ik vermoed wel minder dan sommige andere opleidingen, omdat biologie is ook heel veel met waarnemingen en zo. Dus ik heb het gevoel dat de menselijke insteek daar toch wel iets meer waarde heeft dan bijvoorbeeld iets met veel rekenen of zo.
4: Een invloed sowieso, maar ik denk niet dat het een bedreiging gaat vormen, omdat AI eerder gaat helpen met het verwerken van data en ons gaat ondersteunen in de onderzoeken. Maar de onderzoeken moeten natuurlijk altijd door ons uitgevoerd worden.
0: Ja, het is prachtig weer voor deze student kick-off vandaag. Zon en stapelwolken vanmiddag bij 19 graden. Morgen begint nevelig, daarna opklaringen en tot 20 graden. Meer verhalen uit de hele provincie Antwerpen, ook in de app natuurlijk van VRT Nieuws.
5: En dan nu naar de weg, want naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden op de A12 van Voorhoevenen. En ruim 3 kwartier op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring komen er 10 minuten bij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Merksem. En richting Nederland zijn in Borgerhout 2 rijstroken versperd door een ongeval.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekman.
5: Goedemiddag en nu met Coldplay.

0: Heerlijke muziek van Coldplay. Dat was Clocks. Een mooie zonnige dag inderdaad vandaag voor onze studenten om weer aan een nieuw academiejaar te beginnen. Nog niet met lessen, maar wel kennismakingsfeestjes en rondleidingen op de campussen. Zowel op het Sint-Jansplein als op campus Groenenborger zijn er DJ's en stellen studentenverenigingen zich voor. Onze stadjournalist Bente van de Keibus is onderweg naar Groenenborger. Die horen we straks hier nog in de uitzending.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2+1 gratis. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
5: Ah, ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder hoe liever.
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
7: Decimo!
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, graag iets Japandi.
14: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
13: Kleurrijk.
14: Ja, met veel beige.
12: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Even teruggecatapulteerd naar afgelopen zomer met Sam Goris. Sam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het lijkt wel een beetje zomer vandaag ook, hè?
1: Ja, het ziet er zeker niet slecht uit. Hè. En het is niet alleen voor vandaag, maar ook voor de rest van, de week. Mm-hmm. Hebben we echt wel mooie weerkaarten bij. Op dit moment hebben we zon en wolkenvelden. Toch wel behoorlijk veel wolkenvelden af en toe. Wat stapelwolken ook. Bij temperaturen op dit moment rond de 18 graden. Maar er komt wellicht nog 1 of 2 graadjes bij. Dus 19 of lokaal een 20 graden is zeker mogelijk deze namiddag. En de wind die zwak tot matig waait uit het noordwesten. Nu, die noordwestenwind die gaat in de loop van de nacht veel lage wolken van over Nederland onze richting uitduwen. Dus eerst hebben we nog brede opklaringen vanavond. Het koelt dan ook goed af. Minima morgenochtend rond 7 à 8 graden. Dus ja, echt best wel fris. Mm-hmm. En dan krijgen we dus die vochtigheid over ons heen. Hè. Dat vertaalt zich dan in lage wolkenvelden, maar ook op vele plaatsen nevel of mist. Dus morgen niet alleen een frisse start, maar ook een zeer grijze start. Mm-hmm. En ja, het kan echt wel lange tijd duren. Morgen, vooraleer dat grijs verdwijnt. Dus een groot gedeelte van de dag verwachten we die lage wolkenvelden. Nevel en mist zullen wel verdwijnen in de loop van de ochtend. En dan ja, pas in de loop van de namiddag verwacht ik dat er wat gaten zullen komen in dat wolkendek. Maar toch de wolken die overheersen morgen. Zeer rustig weer ook morgen. En temperaturen rond 18 graden. Ook woensdag eerst wat nevel en mist, maar die zouden dan wel snel verdwijnen. Het wordt dan zonnig in de loop van woensdag bij 20 graden. En dan, ja, dan zijn we echt wel vertrokken voor een zeer mooie periode met donderdag. Vrij veel zon, temperaturen rond 18 graden. En het wordt alsmaar warmer. Op vrijdag 20 graden, zaterdag 22 graden en zondag dan een 23 graden.
0: Dat klinkt allemaal heel goed. Dank je wel. Dag,
1: Bram. Bye.

0: heerlijke hit van Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, voor duizenden studenten begint vandaag het academiejaar aan de Universiteit Antwerpen met een onthaaldag. De lessen zelf starten morgen. We hebben vanmorgen en daar straks al van de woordvoerder van de UA gehoord dat er dit jaar minder studenten informatica, handelsingenieur en architectuur zijn. En dat vooral biomedische en farmaceutische wetenschappen het goed doen. Ook de impact van AI speelt bij de studiekeuze. Onze stadsjournalist Bente van de Keibus is nu op het kick-off event van Campus Groenenborg. Dag Bente, leuke sfeer daar.
1: Dag Els, ja, leuke sfeer hier. Er zijn al ondertussen, ik denk toch honderden studenten hier toegekomen die af en toe eens bij een standje langs gaan van een studentenvereniging bijvoorbeeld. Die staan hier ook, luide muziek, ze kunnen hier ook spelletjes spelen. Ik zeg je, standjes van studentenverenigingen, die staan hier vooral heel veel. Maar waar het natuurlijk ook om gaat, lijkt mij, is studeren, hè Els?
0: Ja.
1: Ik heb daarom toch ook de studenten hier even gevraagd naar ja, wat ze studeren in de eerste plaats, maar vooral ook wat je daarnet even aanhaalde, of ze denken dat AI een impact heeft op wat ze gaan studeren.
2: Ik ga nu diergeneeskunde studeren dit jaar.
3: Ik studeer biomedische wetenschappen.
4: Ik ga nu biologie doen.
2: Ik ga bio-ingenieur studeren.
1: Ja, de laatste jaren natuurlijk heel veel gepraat over AI, ook in studierichtingen. Denk je dat het een invloed gaat hebben op wat jij studeert?
4: Ik vermoed wel minder dan sommige andere opleidingen, omdat biologie is ook heel veel met waarnemingen en zo. Dus ik heb het gevoel dat de menselijke insteek daar toch wel iets meer waarde heeft dan bijvoorbeeld iets met veel rekenen of zo.
2: Een invloed sowieso, maar ik denk niet dat het een bedreiging gaat vormen, omdat AI eerder gaat helpen met het verwerken van data en ons gaat ondersteunen in de onderzoeken. Maar de onderzoeken moeten natuurlijk altijd door ons uitgevoerd worden.
5: Dierenarts en AI, ik denk dat dat wel een beetje ver uit elkaar ligt.
3: Ik denk dat je gewoon heel veel sneller data kunt verwerken door het gewoon in een computerprogramma te steken.
6: Ik denk dat dat wel gaat meevallen met biologie, aangezien dat dat wel meer zo ook bezig is met de natuur en niet alleen op computer zelf bezig is. Ja, ik denk dat dat wel zou kunnen helpen met zo bepaalde ja, analyses te maken die je zelf zo niet zou op kunnen komen of zo.
7: In mijn studie denk ik dat dat sowieso wel rondom mij gaat zijn. Voor samenvattingen en zo denk ik dat dat wel veel gebruikt gaat worden. Maar in mijn job, aangezien ik biologie ga doen, denk ik niet. Allee, ik denk niet dat mijn job zo vatbaar gaat zijn om overgenomen te worden of zo.
0: Ja, ze hebben er wel over nagedacht, dat is duidelijk.
1: Ja, ze hebben er duidelijk al bij stilgestaan. Je hoort het ook bij die laatste. Mm-hmm. Die zegt eigenlijk ook, ja, ik denk dat mijn job niet helemaal zal vervangen. Hè. Daar komt het voor haar dan weer op neer.
0: Ja.
1: Ze zijn er bewust mee bezig. Ze zijn hier trouwens ook al wat zenuwachtig op die eerste dag, maar daar zijn ze dan niet zo zenuwachtig over, lijkt me.
0: Nee, daar gaan ze denk ik vooral van genieten. Denken wij ook maar terug aan onze eerste studentendag, hè Bente. Dankjewel voor je verslag vandaar.
1: Dag Els.
8: Radio 2 Middag in Antwerpen.

Alex Warren met Passenger. Tot bijna 1:04. Er kan er nog eentje bij. Een mooi liedje van Louis Capaldi. Someone You Loved.

0: Louis Capaldi en Someone You Loved. Na het nieuws van 1 uur nog meer mooie hits. Met Brahim in Radio 2 Hitmix.
1: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
2: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
1: Och, jongen, serieus?
3: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
4: Alleen.
5: Hoi.
4: Met 2.
5: Hey, alles goed met jou?
4: Met 3.
5: Oh, maar kijk eens waar schattig.
6: Kom eens hier, jij loebas.
3: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
7: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van €5000. En gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredabaan 1209 in Schoten.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Hey, een heel goede maandagmiddag. Het mag weer. Zometeen mag ik jou door de middag laten glijden met zometeen na 1 een doktersbezoekje. Maar geen paniek, niks aan de hand. Gewoon wat beats.
10: Elke dag telt voor 2.
11: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De dieselprijs bereikt een absolute recordhoogte en op het assisenproces over de dood van Jairon wordt 20 jaar cel gevraagd voor zijn vader. Morgen wordt diesel nog maar eens duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan €2,5. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd. Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot €1,56 per liter. En die prijsverhogingen zijn nog altijd een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Intussen vraagt de organisatie van transportbedrijven in ons land, VBTRA, aan de federale regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden. Daardoor kunnen transporteurs een deel van de accijnzen die ze op diesel betalen terugbetaald krijgen door de overheid en dat is noodzakelijk, zegt VBTRA.
12: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
11: De topministers van de federale regering praten in Brussel over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven van ons land. Premier De Wever heeft aan zijn regeringspartijen een tekst gegeven die moet dienen als basis voor die begrotingsonderhandelingen. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. En over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Op het assisenproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon uit Turnhout tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord omdat hij niets deed toen zijn zoon van 14 doodziek was en uiteindelijk ook stierf. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals het blanco strafblad van de vader, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn advocaten pleiten voor een straf van 5 jaar, want 20 is te veel, zegt Fatima Ahmad.
13: We hebben een hele reeks verzachtende omstandigheden aangehaald, waaronder zijn blanco strafregister, zijn leeftijd uiteraard. 20 jaar in dit geval zou betekenen een einde van zijn leven, dan is dat een bejaarde man. Daarnaast ook het feit dat hij ook zijn zoon is verloren. Bovendien de redelijke termijn kan ook meespelen in het verlagen van de straf.
11: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. En het assisenhof is nu in beraad over die straf. En een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden stierf ze enkele dagen na die val. Het parket besloot zowel de man voor de rechter te brengen als zijn moeder, omdat ze hulp aan de gevallen vrouw zou hebben geweigerd. Maar de rechtbank spreekt de man en zijn moeder vandaag vrij, zegt woordvoerder Peter Kator.
6: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
11: Vanmiddag is het vaak zonnig met soms wat wolken. Temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Charlotte. Naar Antwerpen intussen op de weg. Daar is het een kwartiertje file golven op de A12 vanaf Antwerpen Haven. 3 kwartier op de E19 van voor Sint-Job. Ja, op de E313 vanaf Herentals West. Antwerpse ring, daar komt er een kwartiertje bij richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Richting Nederland zo'n 20 minuten tussen Linkeroever en Deurne. En op andere plaatsen op de snelweg lichte vertragingen. Zet hem misschien al iets luider voor die eerste songsubiet. Feestje.

0: Gloria Estefan op deze zomerhit uit juni 1984. Blijft een goed baljaar, hè? Miami Sound Machine. Goh la la, dus genieten dit. Ja, ons dokterbezoek zit er bijna op met Dr. Beats. Dus we kunnen er weer tegenaan deze maandagmiddag. Ik mix met heel veel liefde en plezier weer de hits voor jou en elkaar hier in Radio 2 Hitmix. Mag ik doen tot 4 uur. We gaan van de 80s nu naar Freya Sky met Silent Treatments.
1: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Wondermooi. Ik wou dat ik jou was, van Veldhuis en Kemper. Ja, het is precies een medische maandag hier in Radio 2 Hitmix. We begonnen dit uur al met Dr. Beat. En nu staat de volgende dokter alweer voor je klaar. En deze is dus echt tandheelkunde gaan studeren. En om zijn studies te betalen draaide deze Dr. Alban als DJ in Stockholm. En uiteindelijk werd de muziek zijn carrière. En gelukkig maar, anders hadden we deze parel misschien nooit gehad. Uit de 90's, Dr. Alban... It's my life.

0: Leuk. Kijk, Annemie is er ook weer bij. Ook tussen de berichten. Rudy de Man uit Grimbergen is aan het metsen bij de buurman. Buurman beter, maar met deze muziek gaat het allemaal nog zoveel beter vooruit. Rudy, hou je vast, man. Zometeen een superster met een stem die je uit de duizend herkent. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jan?
6: Ja?
5: Jan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Ja, tuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oeh, jij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Radio 2.

Anastasia, het is helemaal klaar ermee in deze I'm Out of Love. En bij Jasmin zo meteen hoor je net hoe moeilijk het kan zijn om iemand los te laten. De tijd gaat verder, maar het gevoel, ja, dat blijft soms hangen.

One Republic. I ain't worried. Ja, geen zorgen. Zometeen nog een stapje verder zelfs. We zoeken gewoon een reden om iets te vieren. Het gaat helemaal goed komen met Cool and the Gang. Maar eerst gaan we samen naar de weg. Daar, naar Antwerpen. Komt er een kwartiertje file bij. Dat is op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Bijna 40 minuten op de E19 vanaf Sint-Joop. En op de E313 vanaf Herentals-West. Antwerpse ring dan. Ruim half uur erbij daar. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland ook 20 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-Oost. En op andere plaatsen op de snelweg nog wat lichte vertraging.

Er wordt er nogal gevierd. Tussen de berichten, onze Guido uit Lennik, die de groetjes doet aan oud-collega Stefan. Christa is aan het stappen op de loopband. Dat kwam helemaal goed volgens mij met Cool and the Gang. Celebration. Ah, wat een sound, wat een song, wat een disco vibe zo. I love it. Die Celebration komt trouwens voort uit A Ladies Night. Ja, je weet wel, de vorige hit van Cool and the Gang, daar zingen ze ook op een bepaald moment Celebrate in. En voilà. Het was meteen gebeurd bij deze. Nu nog meer feest op Radio 2 Hitmix met Margriet Hermans.

0: Lekker blijven hangen. Het zou wel zijn. 14 zomerrit uit 2022. Van deze waanzinnige Margriet Hermans. Legendary. Zometeen worden we ook vrolijk van R.E.M.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Iscariot presenteert Blind Date.
3: Ben ik echt zo zweterig?
4: Mijn linkerwang is dikker dan de rechter.
2: Word jij ook zo moe van het online daten tegenwoordig? Dan is de nieuwe musical Blind Date jouw ideale avond uit. Vanaf 9 oktober in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets via fakkeltheater.be. Samen met Radio 2.
5: Het is tijd voor authentieke verhalen. Door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
6: Knaldi!
7: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Radio 2.

Kijk, dat is leuk. Onze vriend Luc uit Wetteren stuurde een berichtje door. Heerlijk deze, perfect voorbij het zonnetje. Hopelijk schijnt die zon ook bij jou daar op deze maandagmiddag. Shiny happy people, R.E.M. Geef toe als je goed gezind bent. Zo dan begin je eens te dromen van een reis, een huis of gewoon wat minder moeten werken. ABBA wist in 1976 wat daar vaak voor nodig is. En ze maakte er een wereldhit mee. Ja, met deze hier. I

Luna met Schoonzoon. En onze vriend Laurens uit Echtegem is aan het gamen, stuurt hij een berichtje en aan het genieten van verlof met deze muziek. Helemaal top. Helemaal leuk dat je erbij bent, Laurens. Veel plezier. En geniet toch van deze nu. Ja, die beroemde scène uit Flashdance, zie je het? Jennifer Beals, dansstudio, water dat naar beneden komt. En juist, we zijn beland bij deze Michael Cimbello. Dit is

0: safe to shore.
1: Of Monsters and Men.
0: Though the truth may vary, this
1: little talks.
0: Ship will carry our body safe to shore.
2: Vanavond op VRT1.
3: Dit is het National Geographic moment van de reeks. Een super zeldzame vogel die straks hopelijk net tussen onze camera's landt en een schaapje verorbert.
2: Op VRT1 komt een gier de show stelen in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas vertelt de docu-reeks Red Kite over een evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max deelt Sven de Leijer geheime opdrachten uit in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
4: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
5: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom, nog een klein en...
4: 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
7: Als de muur konden praten.
6: Al de hits van Wiltura in één concert op zondag namiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Hey, goedemiddag. Iets voor twee en... Ik ga. Ja, ik wou dat toch even laten weten. Ik ga. Ik weet niet of jij ook gaat, maar ik ga. Ja, echt waar.
10: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
11: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Nog tot 3 uur praten de topministers van de federale regering over de begroting, dus over de inkomsten en de uitgaven van ons land. De regering zoekt 10 miljard euro om die begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. Maar de tekst die premier De Wever aan zijn regeringspartij heeft gegeven, gaat over meer dan 10 miljard. Dat hoorde collega Bart Verhulst in de Wetstraat.
12: Enkele miljarden meer, zo krijg ik te horen, is vooral bedoeld om dan tijdens de onderhandeling daar dingen te kunnen uithalen, zonder dat je onder die lat zakt van 10 miljard. En wat zit er dan in? Ja, het is blijkbaar een mix van grote en kleine maatregelen. En eigenlijk alles wat we de voorbije weken en maanden de revue hebben zien passeren, staat erin. BTW zit erin, index zit erin, besparingen in de gezondheidszorg.
11: Over 3 weken, op 13 oktober, moet er uiteindelijk een akkoord zijn. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. In Oostende verliest schepen voor N-VA Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten, behalve die van economie. Dat heeft het Schepencollege beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden gezegd dat ze niet meer met haar konden of wilden samenwerken. Ze verwijten haar van toxisch leiderschap. Verkeijn is ook geen eerste schepen meer en moet een cursus leidinggeven volgen. Op het assisenproces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout zitten de jury en de rechter samen om te bepalen welke straf de 5 veroordeelden krijgen. Voor de vader die schuldig is bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek werd en overleed, vraagt de aanklager 20 jaar cel. Zijn advocaten vinden dat te veel. Ze pleiten voor een straf van 5 jaar, zegt Peter Janssens.
13: Laat ons nu eerlijk zijn. Er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. De jury heeft geoordeeld, je had het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kant maakt. Want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
11: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisenhof is zich dus nu over de straf aan het beraden. En drie grote mediabedrijven in de Verenigde Staten dienen een klacht in tegen de Amerikaanse regering omdat ze niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer in het Witte Huis binnen mogen. President Trump kondigde toen ook aan dat er mogelijk nog andere media zouden volgen. Volgens de drie mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de VS die gewaarborgd wordt door de grondwet. Vanmiddag is het vaak zonnig, soms wat wolken en temperaturen tot 20 graden. Morgen blijft vrij bewolkt en tot 21 graden dan weer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel Charlotte. Zometeen draaien we de klok een goede 25 jaar terug. Maar eerst gaan we samen naar de weg. Naar Antwerpen komt er drie kwartier bij daar op de E313 van Voor Massenhoven. 10 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Kwartier erbij op de E19 vanaf Sint-Job. Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten extra daar tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost richting Nederland. 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkroever en Borgerhout. Op andere plaatsen op de snelweg lichte vertragingen. Enkel op de R4 richting Zelzaten, buitering rond Gent, is door een ongeval bij Gent-Zeehaven 1 rijstrook versperd.
14: Europabank, de bank die durft.

Elton John. Staat nog altijd stevig recht, hè? Wat een song. In Scala staat intussen al 30 jaar op het podium. Dat gaan de Kolasny Brothers vieren met een meisjeskoor op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw in Brugge. Wil je erbij zijn? Het kan via VRT Max. Maak je nog kans op tickets voor Scala 30.

0: Scala. Perfect day. Scala 30, unieke jubileumtour. Avond vol muziek, emotie en adembenemende momenten. Vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw in Brugge. En tickets kan je winnen via Radio 2 op VRT Max. Gewoon daar even op Doe Mee tikken en dan vind je het vanzelf. En zometeen moeten we de lijnen toch openhouden. Ja, ja.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. Eén vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
3: Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrière-switch?
5: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
6: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
7: Elke dag telt voor twee.

Hold the line, Toto. En kijk, soms gebeurt er iets waarvan je denkt... Allee, is dat nu echt hier aan het gebeuren? Jawel, want kijk... David van Dijk, die heeft dat gevoel dus ook te pakken. Van bij ons, ik kan het niet geloven, staat voor je klaar. Radio

volgend jaar op 26 en 27 maart in de AFAS Dome. Presenteer is Swims en Mr. Know-it-all net. Zometeen een 80's plaat waarvan je meteen bij die eerste seconde weet, dit wordt luid meezingen waar je ook zit op dit moment. Misschien in de wagen. Daar naar Antwerpen gaat het intussen een half uurtje trager op de E313 van voor Massenhoven. 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Antwerpse ring richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost richting Nederland. Zo'n 20 minuten tussen Sint-Anna, Linkroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel een kwartiertje file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Elders op de snelweg alleen nog wat lichte vertragingen.

0: monsterhit deze, hè. Uit 98, Volumia met Afscheid. Schreef trouwens in 92 al, jaren later dan uiteraard volledig ontploft. Zometeen iemand die zichzelf eens stevig onder de loepen neemt.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Oh my god, ik ga.
11: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
10: Ik ga. Met 3 vriendinnen.
12: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
11: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga.
10: Woe, wij gaan.
13: Ah, dan ik ook.
14: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
15: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
16: Wel, meneer, 5317.
15: Ja, mijn naam is...
16: Ja, 5317, ik weet het.
15: Oké. Okay.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
16: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
14: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
17: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
18: Wat?
17: Hier staat op alle modellen.
18: Ja, ja.
17: En die prijzen, zijn die gecheckt?
18: Absoluut.
17: De Ford Puma vanaf €19.900.
18: Yep.
17: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
18: Oké.
8: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
19: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

En de hero Taylor Swift. Zometeen Kanye West, de man die in 2009 haar dankwoord onderbrak op de MTV Awards. Weet je wel, nu met Estelle, American Boy. Komt eraan.

0: Misje, Cookies and Cream. Bericht van onze Gert uit Kalmthout. Luister samen met de klas naar Radio 2 Hitmix. Zo leuk dat jullie erbij zijn. Hallo allemaal daar, vriendjes. Hey, net op tijd ook voor een parel uit de 90's. Matthias Reim, ja, die maakt het wel wat dramatisch nu. Want iemand missen is één ding. Verliefd zijn en er tegelijkertijd gek van worden. Gebeurt hier, hè?
1: Ik zie je door die straßen bis nach Mitternacht. Ik heb dat vroeger ook gern gemacht. Ik brauche dich dafür nicht.

Unhealthy en Marie Shania Twain over iemand voor wie je weet dat hij niet goed voor je is, maar waar je toch blijft naar teruggaan. Bon, ik heb ook zoiets waar ik moeilijk aan kan weerstaan. En dat is dit hier, een goede discoplaat. Eentje uit 1980, die ik met plezier wat harder zet nu. The Brothers Johnson.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max. Elke dag telt voor
3: twee. VRT Radio 2. Radio 2. Heb jij moeite met het lezen van ondertitels op tv? Kom dan naar de Sensotech Open Deurdag.
4: Sensotech heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotech Open Deurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
3: Meer info op sensotech.be. Sensotech.
5: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukens de Abdij.
6: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
7: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
6: Och, je was serieus?
8: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
9: Samen. Uit elkaar. Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: En Vanessa luistert ook mee vanuit Wevelgem. Ja, straks na drie, Vanessa, nog veel meer muziek waar jij volledig op los gaat kunnen gaan. Dus blijf in de buurt. Elke dag.
12: Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen, dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs, maar ze werken vaak niet. Het probleem duurt al maanden en vorige week donderdag bijvoorbeeld werkten maar 2 van de 9 toestellen. Het douanepersoneel is ontevreden, zegt Luc Martoni van de Socialistische Bond.
13: De risicocontainers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen en zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
12: In Oostende verliest schepen voor N-VA Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten, behalve die van economie. Dat heeft het Schepencollege beslist, nadat verschillende stadsambtenaren hadden gezegd dat ze niet meer met haar kunnen of willen samenwerken door haar manier van leiding geven. Er volgde een onderzoek met deze gevolgen, zegt burgemeester John Crombé van Oostende.
14: We zijn al een paar maanden bezig met een procedure, een delicate procedure, daarom dat we ook er weinig over gezegd hebben. Vandaag was de afronding van de maatregelen in gevolg het rapport waar overal zoveel gesproken is, waar dat een herschikking van bevoegdheden, een andere manier van werken, begeleiding voor de schepen en regelmatige evaluatie de maatregelen zijn.
12: En Charlotte Verkeijn moet ook een cursus leidinggeven volgen. 3 grote mediabedrijven in de Verenigde Staten dienen een klacht in tegen de Amerikaanse regering omdat hun journalisten niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen dat vorige week te horen. President Trump kondigde toen ook aan dat er mogelijk nog andere media zouden volgen. Volgens de 3 mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de Verenigde Staten die wel in de grondwet staat. Vanmiddag vaak zonnig met soms wat wolken. Temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt tot 21 graden maximum. Woensdag en donderdag wolken en ook opklaringen afgewisseld daarmee. Meer op vrtnieuws.be.
11: Dankjewel Charlotte. Zometeen ja, mag het allemaal wat meer zijn. Maar eerst gaan we naar de weg. Daar naar Antwerpen komt er zo'n 40 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. En 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. Antwerpse Ring richting Gent. Daar komt er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland 25 minuten erbij. Dat is tussen Sint Anna Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En elders op de snelweg nog wat lichte vertragingen.

Gimme, gimme, gimme. De rapper Michael Walden en Patty Austin weten heel goed wat ze willen. En Ella Langley, die weet dat ook, al moet ze daarvoor wel kiezen tussen de liefde en de plek waar haar hart ligt. Ze neemt ons mee in deze Choose in Texas. Hey, een heel goede middag.

Wat zie ik je graag? Van Mozaïek. Soms wil je dat gewoon ook even luid op kunnen zeggen. Want verwachten dat de ander dat vanzelf wel weet. Niet altijd zo'n goed plan, hè? Liefst op tijd ook, voor je allebei iets anders begint te denken. Dua Lipa en Pierre de Baren, ja, die kunnen daarover meespreken.

0: Pierre de Maar en Diesvals. Zometeen een stem die je meteen wat extra power geeft voor deze maandag.
1: Met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Is hier een volledig overzicht?
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
11: Radio 2.

I'm Every Woman. Chaka Khan. Ja, ik snap het helemaal, Natasha. En, of via de VRT Max berichtje. Ik voel me zo goed als ik deze hoor en kan meekwelen. Het zal wel zijn, verdorie. Maar af en toe is een beetje rust en stilte ook goed. En ik heb die voor je in de vorm van de nieuwste van Dana Winner. De stilte van de stad staat voor je klaar. Goedemiddag.

0: Even wegdromen bij The Fray, How to Save a Life. Uit de Nillies, 2007. Monsterhit ook, hè, dit. Zometeen een warme, rauwe stem uit de 80's die je uit duizenden herkent. Maar eerst naar de weg. Naar Antwerpen, 40 minuten vertraag je daar. Op de E313 vanaf Massenhoven. En 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er 10 minuten bij. Dat is tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En elders op de snelweg nog wat lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2.

Chris Rea. Ja, die hoort dus echt je hartslag. En ik voel hier ook iets kloppen. Echte goesting om nog wat hits aan elkaar te mixen hier bij Radio 2 Hitmix. Maar eerst, vrienden, nieuwe week. Tijd voor een nieuwe. Stel je voor, je staat te zingen in een pub in Londen en ineens loopt daar Quentin Tarantino rond. Dat is crazy toch? Maakte Berre dus onlangs zelf echt mee. Achteraf kwam ook nog eens de papa van Formule 1-piloot Lando Norris hem feliciteren. Ja, dan heb je, als je terug uit Londen komt, toch echt wel iets te vertellen. Berre die heeft ook een nieuwe plaat die wij bij Radio 2 hier zo goed vinden dat jij hem vaker moet horen. Daarom Loving Each Other. Gaat over twee mensen die elkaar nog altijd graag zien, maar precies niet meer weten hoe ze samen verder moeten. Zonder dat één van de twee de grote schuldige is. Jouw Radio 2 topsong. En je gaat hem vaker horen. Trouwens, jouw mening, ook altijd leuk om te lezen, mag je doorsturen in de Radio 2 VRT Max app.

Ja, dat dus zijn de berichten. Luc is fan, internationaal klinkende berre, jouw Radio 2 topsong deze week. En zometeen nog veel meer met iets onder een brug. Oh.

0: 2.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Quondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, quondam.be.
4: Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk. Knaldi.
8: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.

Frontman Anthony, die had deze Under the Bridge eerst als een persoonlijk gedicht in zijn notitieboekje staan. Hij vond het veel te gevoelig voor de Red Hot Chili Peppers. Tot producer Rick Rubin had dat toevallig las en zei, wacht even, hier moeten we echt iets mee doen. En voilà, een van de grootste Red Hot Chili Peppers hits uit 1992 was geboren. En dan wat verder mixen hier in Radio 2 Hitmix. Nu met Maroon 5 en SZA. Dit is What Lovers Do.

Ik zie je aan. Heerlijk bericht. Mijn week kan al niet meer stuk zijn met Gert en James, Mari Bodo en zo. Ja, voelt het al meer alsof het weekend voor de deur staat. Ook al zijn we nog maar maandag. Vrienden, deze brengt me terug naar Grand Theft Auto San Andreas. Daar hoorde je hem tijdens het spelen. Rod Stewart, Young Turks.

Rod Stewart, Young Turks, heb jij erop gelet? De woorden Young Turks, ja, die wordt dus nergens in deze song van Rod Stewart gezongen. En zo, vrienden, amai, alweer bijna 4 uur. En veel plezier zometeen met de man van de spits, David van Oltegem, staat voor je klaar. Krijgt bezoek van een toptalent van bij ons, acteur Tijmen Govaerts. Maar eerst nog...

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de pro van...
2: Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké.
6: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat,
9: en hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: Radio 2 spits met acteur Tijmen Govaerts bij ons straks. De beklaagde in de 12 op VRT1. En we verwachten vandaag ook een uitspraak in die andere echte assisenzaak. Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2. En ik geloof dat de jury daar tot een besluit is gekomen. We gaan eens luisteren.
12: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Op het assisenproces over de dood van de 14-jarige Jairon is uiteindelijk beslist dat zijn vader 23 jaar naar de gevangenis moet voor de moord op zijn zoon. De 14-jarige Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij was toen al wekenlang ziek, maar kreeg niet de juiste verzorging. Volgens het Assisenhof besefte zijn vader dat hij daardoor kon sterven en daarom is hij schuldig aan moord. De aanklager had 20 jaar gevraagd, het hof heeft dus een zwaardere straf uitgesproken. 4 huisgenoten van de vader krijgen straffen van 1 tot 3 jaar met uitstel, omdat ze Jairon niet genoeg verzorgd hebben. In Kortrijk in West-Vlaanderen is een vrouw van 81 gestorven nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich kreeg. Dat gebeurde in het woonzorgcentrum waar ze verbleef. De vrouw werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag is ze daar overleden aan haar verwondingen. Er was volgens het woonzorgcentrum niets fout met het plafond. Er loopt wel een onderzoek, zegt Wino Bakeland van de zorggroep Heilig Hart.
13: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
12: Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen, dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs, maar ze werken vaak niet. Het probleem duurt al maanden en vorige week donderdag bijvoorbeeld werkten maar 2 van de 9 toestellen. Het douanepersoneel is ontevreden hierover, zegt Luc Martoni van de Socialistische Bond.
14: De risicocontainers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, laat ons zeggen, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen en zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
12: En in Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die trekt door de omgeving van Tokio en het regent er hevig. Ten zuiden van Tokio is een vrouw gestorven nadat haar huis meegesleurd werd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn minstens 300 vluchten geannuleerd en sommige treinen rijden er helemaal niet. Vanmiddag is het vaak zonnig, soms wat wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt en tot 21 graden. Weer in de app van VRT Nieuws.
11: Dankjewel, Charlotte. Ja, die vader van Jairon, die nu 23 jaar heeft gekregen, die dacht dat God zijn zoon wel zou genezen. Niet dus.
15: Nee.
11: Zo erg.
15: Ja.
11: Ja, maar die had zo zijn eigen geloofgemeenschap opgericht en die jongen lag daar dus af te zien. En
15: Oh,
11: we laten dat zo.
15: Vreselijk.
11: God zal hem redden. Jezus, man. Goed, Mona. Waar staan de files?
4: Richting Antwerpen. Op de E313 verlies je 3 kwartier vanaf Massenhoven en 10 minuten op de E19 van voor Kleine Barreel. Op de Antwerpsring naar Gent zo'n 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland een 30 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne. Rond Brussel op de buitenring een 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Zaventem is de rechterrijstrook dicht door een ongeval, dus maak daar zeker een reddingstrook. En verder op de snelweg enkele lichte vertragingen.
11: Oké, jouw buitenleven is voorbij, hè, Mona?
4: Ja, terug in de studio.
11: Maar ik hoop dat je het hier ook leuk vindt dan.
4: Ja, al vond ik de grote verkeerskus wel heel leuk.
11: Dat was raad te merken.
2: Ja. Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
15: Radio 2 Spits.
16: David van Oetegem.
11: Klaar om samen met jou door de spits te vliegen. Goedemiddag.

Misschien dacht die vader dat God hem zou vrijspreken ook, stuurt luisteraar Wim Koens hier uit Merelbeke. Zou kunnen. Je hoorde Paul Simon, You Can Call Me Al. En shout-out ook naar alle mantelzorgers die vandaag iemand verzorgen met dementie. Want het is Wereld Alzheimerdag. Ik heb de reportage gezien in het VRT-journaal vanmiddag over een vrouw die haar man verzorgt met vroeg dementie. Wat die allemaal doet voor hem. Dat was heel mooi om te zien. Pogacar is ook jarig vandaag, wordt er 28. Maar iedereen heeft het natuurlijk over koning Remco de Vierde. Wat een prestatie, 4 keer wereldkampioen op rij. En misschien hebben we het ook wel een beetje over koning Charles vandaag, want hij heeft weer te maken met dat boek van de broer van prinses Diana, dat morgen in de boekhandel ligt. Het ging er al over bij ons in Goedemorgen Morgen met Royalty Watcher Pascal Mertes. Die zei dat koning Charles woest is met wat erin staat. Ja, het gaat over de losse handjes van de nanny, de amoureuze verlangens van de vader van Diana tegenover de queen. En prins Charles zelf zou verliefd zijn geweest op een lakei, waardoor de relatie met Diana zou zijn spaak gelopen. Aldus het boek Zwanenzang, morgen in de boekhandel, voor de liefhebbers van het betere koninklijke moddergooien of een partijtje Buckingham Palace bingo.

Bart Peters. Zwemmen in de zee, water is oké. En nee, Annemie uit Sint-Amans, ik weet nog niet of ik naar Italië mag. Nog altijd geen bericht gekregen van de organisatie van de Tiramisu World Cup, waarin ik misschien jurylid kan zijn. Ik hou je op de hoogte. Moment van de waarheid wel voor de Red Dragons. Onze Belgische voetbalmannen zijn bezig aan een wedstrijd tegen Tsjechië op dit moment.

0: Duidelijk met wederzijdse toestemming, dat is goed. Sixpence None the Richer, Kiss Me. En straks komen Tones and I nog Dance Monkey.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil! Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus.

0: Think possible.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
5: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Radio 2.

Stone Tonight is Dance Monkey. Het is gelukt voor Annemie Strijf. Misschien heb je het ook gezien gisteravond op tv. Ze moest een krant uit Japan van dezelfde dag bemachtigen. Uiteindelijk was het iemand met dezelfde naam als Bart Cannaert die ze kon aanraken. Maar die rode belluiden die aan een kraan hing hoog boven het water in de Schorre in Boom, dat heeft ze kunnen doen dankzij een luisteraar van Radio 2 Spits. Jawel, die haar te hulp is gesneld met zijn hoogtewerker. Waarvoor dank. Hij zag dat hij zelfs een kus... Ik zag dat hij een kus heeft gekregen van Annemie. Wat zeg ik, is van de grond kunnen gaan met Annemie. Dus hoeveel kunnen we dat zeggen? Maar dus, dankjewel, opdracht geslaagd. Deze week is het Stefanie Plankaert die een opdracht heeft gekregen. Ze zit al op van de zenuwen. En we gaan straks eens horen hoe ver ze er al mee staat. BRT.

0: Frielink op weg naar mezelf. Stefanie Plankaert is voor Na het Nieuws uit je buurt. We moeten ze eerst nog een klein beetje laten studeren. Waarover het gaat, vertel ik je straks eerst nog even iets anders. Radio 2. Want geldt er bij jou op het werk misschien ook een clean desk policy? Collega DJ Imane Boudadi van M&M vindt het verschrikkelijk.
1: Ja, de clean desk policy. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
2: Dat je bureau volledig leeg moet zijn.
1: Ja, met het... Het idee daarachter inderdaad, dat je komt toe en die desk is clean. En je vertrekt en de desk is opnieuw clean.
2: Ja.
3: Dus heerlijk.
1: Ja. Nee.
0: Nee, zo'n onpersoonlijk bureau vindt ze maar niks. Want ja, hier op de VRT moeten onze bureaus ook allemaal clean zijn. Enfin, onze podcast Mensen erger je niet, vertelt ze er meer over. En ze waarschuwt je ook voor wondertape. Wat is het probleem dan met wondertape? Wel, je hoort het in de podcast. Gratis te beluisteren via VRT Max.

0: Belgische paardenkracht in Radio 2 Spits. The Pebbles met Seven Horses in the Sky. Leuk om nog eens terug te horen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Iets over 4:30. Goedenamiddag. VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jaron uit Turnhout is beslist dat zijn vader 23 jaar naar de gevangenis moet voor de moord op zijn zoon. Jaron stierf begin 2022 in het huis van zijn vader. Hij was toen al wekenlang ziek, maar kreeg niet de juiste verzorging. Volgens het assisehof besefte zijn vader dat hij daardoor kon sterven en daarom is hij schuldig aan moord. De aanklager had 20 jaar gevraagd, het zijn er dus 23 geworden. Vier huisgenoten van de vader krijgen straffen van 1 tot 3 jaar met uitstel, omdat ze Jaron onvoldoende verzorgd hebben. Het is pijnlijk om daders van kindermisbruik, zoals Sven Pichal, aan het woord te laten, maar het kan mensen met pedofiele neigingen aanzetten om hulp te zoeken. Dat zegt Punt VZW, dat is een Antwerpse organisatie die slachtoffers van seksueel misbruik helpt. In de documentaire Het Bestaat op Streams zal Pichal voor het eerst spreken sinds een veroordeling voor het bezit van beelden van kindermisbruik. De documentaire is pijnlijk, maar ze is nodig, zegt Anne Knodder van Punt VZW.
3: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
2: 5 van de 6 mobiele scanners in de Antwerpse haven zijn intussen wel inzetbaar. Dat zegt de FOD Financiën, nu de Socialistische Vakbond aanklaagt dat er al maandenlang pannen zijn aan die scanners die containers controleren op bijvoorbeeld drugs. Volgens de douane worden alle risicovolle containers wel gecontroleerd, maar de wachtrij is langer dan normaal door de technische problemen. Francis Adijns van de douane.
4: Met zijn selectieprocedure worden die containers geselecteerd om fysiek gecontroleerd te worden met de scanapparatuur. Dat betekent niet omdat er daar 1 van de 6 uitlegt dat die containers die geselecteerd zijn, dat er daar 1/6 van verdwijnt in de natuur en niet gecontroleerd wordt. Helemaal niet. De wachtrij wordt iets langer en die worden gecontroleerd door die 5 wel operationele scanners.
2: Dankzij de komst van een wisselstuk zou ook de ene nog defecte scanner deze week weer operationeel moeten zijn. En bij de zomerbobcampagne van de politiezone Berlaar-Nijlen zijn er amper chauffeurs betrapt die dronken achter het stuur zaten. 99% blies nuchter. In totaal werden meer dan 2700 alcoholtesten uitgevoerd daar. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen vroeg kan het mistig worden. Later opklaringen bij 20 graden.
0: En Mona weet waar de files staan.
5: Inderdaad, richting Antwerpen bijvoorbeeld. Daar verlies je nu 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En 10 minuten op de A12 vanaf Stabroek. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En naar Nederland 1/2 uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne. Rond Brussel op de buitenring 1/2 uur filegolven. Dat doe je tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. En verder op de snelweg enkele lichte vertragingen.
0: Oké. Okay.
1: Spits. David van Oetegem.
0: En straks halen we er Stefanie Plankaart even bij.

0: Robbie Williams stripping. Ondertussen houden we hier ook de Red Dragons in de gaten. België speelt tegen Tsjechië op dit moment in de achtste finales. Tsjechië een geslepen tegenstander. En kijk, ze hebben de eerste set ook gewonnen van ons. Doei toch. Mag niet gebeuren, want we willen natuurlijk naar de kwartfinales graag gaan. En Sam de Roo heeft ook even geprotesteerd tegen de scheidsrechter omdat die Tsjechen hun bal wel heel lang vasthouden. En hij vond dat de scheidsrechter het boeltje toch eens moest affluiten. Maar het heeft hem een gele kaart opgeleverd. Ja, zo zie je maar dat protesteren ook gevolgen kan hebben.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarlembeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
9: Knaldi!
8: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de Knaldi-prijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Oh my god, ik ga!
12: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
11: Ik ga! Met drie vriendinnen.
13: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
12: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
11: Woe! We gaan!
14: Ah, dan ik ook.
15: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Chumba Wamba, Tap Tamping. Ja, Sven De Leijer heeft een opdracht aan Stefanie Plankaert gegeven deze week. Ze moet tegenover morgen mee kunnen spelen in het toneelstuk Dubbel Op. Met Jan Schepens, Katja Retzijn en Koen Krukke in de hoofdrol. En ze heeft nog nooit geacteerd. Dag Stefanie.
1: Hey, dag David. Hallo.
2: Hoe ver sta je al?
1: Oh manneke, echt waar. Ik probeer dat tussen alles door zoveel mogelijk van buiten te leren. Want het is, wel, het is toch wel een hapje tekst. En ik moet ook heel fysieke, toch wel ingrijpende dingen doen. Dus het is ook allemaal zo nieuw voor mij. Ik sta nog niet zo ver, vrees ik.
0: Ja, want vertel eens over jouw rol, Stefanie. Want je speelt Mieke Spiering. Wie is dat en wat gaat ze moeten doen?
1: Ja, Mieke Spiering gaat eigenlijk naar een plastisch chirurg of een schoonheidskliniek. En zij gaat daar een ingreep laten doen. Maar ze hebben een experimenteel medicijn op haar uitgeprobeerd. Waardoor dat ze dus eigenlijk sterft. Maar dan toch niet. Eerst is ze dood, dus ik moet eerst doodspelen. En dan wordt ze op miraculeuze wijze terug levend. Dus ze voelt daar niet zo lekker. Het is een speciale rol.
0: En is het veel tekst? Want ja, je moet een deel doodspelen. Dat zal het gemakkelijkste zijn waarschijnlijk.
1: Ja, ik ga ervan uit van wel. Maar aan de andere kant denk ik ook, je been moet zo juist vallen of je arm moet juist vallen. Het feit dat je moet blijven stilliggen terwijl er van alles met je gebeurt, gaat ook niet zo simpel zijn, denk ik. En dan inderdaad is er een deel tekst. Maar het is ook zo, het is wat een uitdagend madammeke. Dus ze heeft ook haar borsten al laten doen en ze worden ook alsmaar groter en groter. Dus ik weet niet hoe dat ze dat gaan fixen, maar dat hoort er dus ook bij.
2: Ja, zo is toch al die special effects, zeg.
1: Ja, inderdaad. Ja. David, waarom ga jij ervan uit dat dat special effects zijn?
2: Of niet.
1: Ja, nee, dat is inderdaad. Ah, dus amai, dat hoort er ook allemaal bij. Ja.
0: Heb je al wat tips gekregen om je te helpen? Want ik heb Annemie Struijf vorige week kunnen helpen met haar opdracht. Misschien kan ik ook iets doen voor jou, ik weet het niet.
1: Wel, het zou natuurlijk geen echte uitdaging zijn als er geen publiek zou zitten in de zaal. En ja, we zijn vandaag dus maandag en dat is al woensdag, hè. Dus het zou heel fijn zijn als er zoveel mogelijk mensen zouden komen kijken. Allee, niet te kritisch alstublieft. Niet de kritische mensen. Maar dus ze kunnen gaan kijken op vrtmax.be/doe mee. En daar staat alle info voor tickets en zo. En dan kunnen komen kijken naar mijn theaterdebuut.
0: Theaterdebuut van actrice Stefanie Plankaert, die toch een beetje Plankaertkoorts heeft ook op dit moment.
1: Ja, 100%. Ja. Leuk.
0: Heel goed. Veel succes, Stefanie.
1: Dankjewel. Merci, David. Salut.

0: Ja, het weer is hier ook. Hallo.
1: Het weer is hier al, ja.
0: Ja, ooit komt er een dag waar we gaan kunnen genieten van een mooie nazomer. Ik denk dat het vandaag is, maar er komen er nog aan.
2: Er komen er nog aan, zeker weten. Ja. We blijven de komende dagen in ongeveer dezelfde weersituatie. Dus niet al te veel wind, een hoge luchtdrukgebied in de buurt. Op dit moment zijn er hier en daar een paar stapelwolkjes, maar die gaan verdwijnen. We krijgen een vrijwel heldere nacht en ja, het wordt toch wel best fris tegen morgenochtend. In Vlaanderen gaan de minima tussen 7 en 11 graden liggen. Dat is al behoorlijk fris. In de Ardense Valleien komt het vriespunt zelfs al een keertje in zicht. Dus daar plus 1 of plus 2 graden. We krijgen ook op vele plaatsen nevel en mist. En van over Nederland gaan er veel lage wolkenvelden ons land binnenkomen. Dus morgen een zeer grijs begin van de dag. Dat ochtendgrijs, dat wordt op sommige plaatsen middaggrijs. De zichtbaarheid gaat geleidelijk aan wel beter worden overal. Maar de zon die gaat er niet overal even snel doorheen komen. Op sommige plaatsen kan het echt duren tot in de latere namiddag vooraleer die grijze wolken gaan openbreken. De meeste zon is morgen voor Wallonië en voor de regio langs de grens met Frankrijk, dus het uiterste westen van het land. Bij temperaturen rond 19 graden en weinig wind. Woensdag dan zonnig weer, 21 graden. In de nacht naar donderdag tijdelijk wat meer bewolking en ook donderdagochtend hebben we nog wel wat wolkenvelden, maar dan is het aan de zon en dan komt er een volgend hoge luchtdrukgebied en dat geeft ons zeer zonnig en vrij warm weer vanaf donderdag namiddag. Vrijdag, zaterdag en zondag gaan we zelfs naar temperaturen van 20 graden en meer.
0: Ja, je sprong snel naar vrijdag, maar ik vind dat helemaal niet zo erg op een maandag.
2: Veel mensen doen dat graag, denk ik. Ja.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 2 Spits.

0: luisteren naar Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Radio 2 op VRT Max.
1: En je vindt er ook alles over je

0: Radio 2.
1: Radio 2.
2: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukenslapdij.
3: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
4: So boring.
3: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
4: Marianne.
3: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
4: And Willoughby.
3: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
5: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
6: Nu kunnen we samen lezen.
5: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
7: Kan je nog lang lezen?
6: Denk het wel.
5: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
7: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
6: Gezellig, hè?
5: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
8: Bij gedacht!
9: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud.
10: Curiosity.
9: Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
11: Marcel! Wat doet die windmolen in onze naaf?
12: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
11: Och, je was serieus?
13: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
5: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
14: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
15: Zwijg, kieken.
5: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
14: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
15: Verdomme, kieken, hou op met die vlammen gat.
5: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
14: En likken we van die spijker, zegt.
16: Verliefd? Verloofd. Getrouwd. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
17: Straks acteur Tijmen Govaert bij ons speelt de beklaagde in De 12, of een van de beklaagden. En ook nog heel wat goede muziek voor In de Spits natuurlijk. Eerst eens horen wat Charlotte nog allemaal weet.
18: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Antwerpen is de vader van Jairon veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. En de Franstalige regeringspartijen zijn niet enthousiast over de begrotingsnota van premier De Wever. Het Assisenhof heeft de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij deed niets toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. Het is een opmerkelijke straf, want het is meer dan wat het parket had gevraagd, zegt justitiejournalist Philip Heijmans van VRT Nieuws in Antwerpen.
19: Het was opmerkelijk, de aanklaagster had 20 jaar gevraagd. Het Assisenhof heeft 23 jaar gegeven. Ze zagen geen enkele verzachtende omstandigheid, niet in de feiten, ook niet in de persoonlijkheid van de vader. Hij had de kans om zijn zoon te redden, maar dat heeft hij niet gedaan door zijn blind geloof in God. De enige strafvermindering die hij heeft gekregen komt er omdat het parket en de onderzoeksrechter te traag hebben gewerkt en daardoor is het geen levenslang geworden, maar dus 23 jaar. De vader is meteen ook in de boeien geslagen om opgesloten te worden, wat op gejuich werd onthaald bij de familie en vrienden van de moeder van Jairon. De vier andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar, allemaal met uitstel. Ze krijgen een kans om zich te herpakken, maar dus wel onder voorwaarden.
18: In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 gestorven bij een verkeersongeval. De man reed achter een veegmachine van de stad. Die stopte plots en reed achteruit tegen de man die ter plaatse overleed. Het parket onderzoekt de zaak. Nu diesel morgen nog maar eens duurder wordt, zijn heel wat mensen bezorgd.
0: Dat is ongelooflijk. Ik heb 36 liter, ik heb 90 euro. Dat is nog maar de helft van wat in die auto kan. Ja, dat is gewoon een hap uit het budget.
18: Er komt 3 cent per liter bij. De maximum dieselprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd.
0: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus het is een beetje triestig dat dat duurder en duurder wordt.
1: Dat baart mij toch zorgen. En ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen.
4: Ik probeer het wel in het oog te houden. Dus eigenlijk de dag voordat het diesel terug stijgt, ga ik nog eventjes tanken.
6: Op einde van de maand, ik zie dat het alleen moeilijk zijn om met de auto te gaan. En dat is niet simpel van ons.
18: Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter betaal je tot 1,58 euro per liter. En die prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. De Franstalige regeringspartijen MR en Les Engagés zijn niet enthousiast over de starttekst van premier De Wever voor de begrotingsgesprekken. Ze noemen die onevenwichtig. De tekst dient als basis voor de onderhandelingen over de inkomsten en uitgaven van ons land. En de regering zoekt 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Maar De Wever heeft voor bijna 15 miljard voorstellen opgelijst. Zo kunnen de ministers tijdens de onderhandelingen nog allerlei zaken laten schrappen. De nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden gaan niet akkoord met het voorstel dat de directie tijdens het weekend lanceerde. De luchtverkeersleiders willen dezelfde nachtpremies krijgen als die van hun collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag werken ze elke nacht niet. En daardoor moet er elke dag tientallen vluchten geschrapt worden van en naar Charleroi. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen hun 8e finales tegen Tsjechië. De Red Dragons hebben de eerste set verloren. De tweede ging wel naar de Belgen. Het staat dus 1-1. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Luca Vierstraeten een bronzen medaille gewonnen in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. De eerste plaats was voor een Australische, de tweede voor een Nederlandse. Phoebe Joris, de andere Belgische belofte, werd 7e. Vanavond opklaringen na een frisse nacht. Morgen starten we met nevel of mist. In het zuiden van het land wordt het zonniger met maxima rond 20 graden. Woensdag zonnige periode en nog iets warmer. Neer in de app van VRT Nieuws.
17: En meer files van Mona.
8: Ja, inderdaad. Plots is het veel op de Antwerpse ring naar Nederland. Daar verlies je nu 1,5 uur. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Er is een ongeval gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht, dus maak daar zeker een reddingstrook. En dan richting Gent op die Antwerpse ring verlies je 20 minuten. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen een 1,5 uur vertragen op de E313 vanaf Massenhoven. En 10 minuten op de A12 vanaf Staanbroek. Op de E17 naar Gent vertraag je wat te hoog. Van het parkeerterrein in Kruibeke. Daar is een ongeval gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Rond Gent op de buitenring hinder in Gent Zeehaven. Daar staat een defect voertuig rechts. Rond Brussel op de buitenring een 1,5 uur file golven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Stroombeek. Komt door een ongeval links. In Brussel is de rijer Centrumtunnel dicht door een defect voertuig. En verder op de snelweg enkel lichte vertragingen.
17: Oké. Okay.
10: Radio 2 Spits.
1: David van Oetegem.
17: Ja, die dieselprijs, man, amai.
10: WRT Radio 2.
17: Absoluut record, hè, vanaf morgen. Als je moet gaan tanken, veel succes. Ik heb wel iets moois gelezen, iets wat de energieminister heeft gezegd. Ik ga straks eens voorlezen hoe hij dat gezegd heeft in een interview. Of kan het nu doen. Hij zegt, we hebben geen vat op het Midden-Oosten. Vind ik wel goed.

0: Seal met Crazy. En ook Crazy een beetje hier, want vanmiddag in jouw Radio 2 spits de beklaagde uit de 12 op VRT 1 of één van de beklaagden. Tijmen Govaerts, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Welkom.
1: Dankjewel.
0: Eerste keer op Radio 2 ook, ja, geloof ik.
1: Ja, absoluut. En ik ben heel, heel blij om hier te zijn.
0: Ja, oké. Okay. En je hebt belangrijke mensen die aan het luisteren zijn. Op dit moment, zei je daarnet, hè?
1: mijn lieve oma en opa zijn aan het luisteren.
0: Oh,
1: dus
0: hoe heet het?
1: Heel... Mark en Joske.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel blij dat, dat ik weet dat zij er zijn en aan het luisteren zijn.
0: Mark en Joske, jullie kleinzoon zit hier. Ze zijn vast heel trots op jou.
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: Ja, ja. Want je bent een grote acteur. Ik ben zelf ook een beetje starstruck. Je hebt al in veel reeksen meegespeeld, zoals 1985 voor de Bende van Nijvel. Maar ook in heel wat grote films. Girl van Lucas Don bijvoorbeeld. Muithond en Koersk. Die internationale productie, mm-hmm, met Matthias Schoenaerts. Hoe is het nu om in de 12 te zitten?
1: Dat is heel leuk. Ja, die opnames waren super fijn. Omdat dat met allemaal, ja, vrienden was ondertussen. En ja, de 12 is een derde seizoen. Dus je weet al een beetje wat het concept is of zo. En je weet dat dat goed is. Ja. Dus het is heel leuk om aan iets mee te doen waarvan je op voorhand weet dat het wel spannend gaat zijn en goed gaat zijn.
0: En jij wist dat ook toen je ja zei.
1: Ja,
0: deze reeks.
1: Maar het was vooral, ik was al heel blij dat ik gebeld werd, gewoon natuurlijk, om auditie te doen en dan die rol te krijgen. Maar de regisseur Brecht de Groot is een goede vriend. De cameraman is een goede vriend. Evgenia, met wie ik ook, die samen met mij op de beklaagde bank zit. Een vriendin. Dus ja, het is heel intens om zo'n reeks te draaien. En als je dat dan kan doen met mensen die je graag hebt,
0: ja, dat helpt,
1: is dat
0: wel
1: heel leuk.
0: Ja, want je hebt de vorige reeksen ook bekeken. Ja. Die zijn top natuurlijk. Dus mm-hmm, voel je geen druk toch een beetje?
1: Ja, dat toch wel. Maar absoluut. Dat is inderdaad iets. Er zijn grote schoenen te vullen.
0: Ja.
1: Maar toen ik het scenario las, wist ik wel meteen dat dit ook heel goed zou worden.
0: Het gaat over de botoxmoorden. Mm-hmm. Nu een baby reveal die fout afloopt. Want ja, van botox kan je ook sterven, blijkbaar.
1: Ja, ik wist dat zelf ook niet. Maar ergens is het eigenlijk heel logisch als je botox laat inspuiten. Wat dat doet, is je voorhoofd dan meestal verlammen. Mm. En dat is een hele, hele kleine dosis. Maar als je dan in grotere dosissen doet, ja, en je ademt dat in, zoals wat er gebeurd is,
0: ja,
1: met mijn vader en zijn nieuwe vrouw dan in de reeks, dan verlamt gewoon heel je lichaam, alles valt uit.
0: Mm. En jij hebt dat gedaan? Misschien.
1: Kan ik niks over zeggen. Wat ik wel kan zeggen, is dat mijn personage, Francis, vanaf minuut 1 zegt, ik heb het gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Maar of dat het dan zo is,
0: ja, dat is...
1: daar moet je 8 afleveringen lang op wachten om dat te weten.
0: Hoe moeilijk is dat om zo'n rol te spelen waarvan de kijker niet mag weten heeft hij het nu echt gedaan of niet?
1: Dat is niet gemakkelijk, omdat je de hele tijd en iedereen eigenlijk die op die beklaagde bank zit of deel uitmaakt van dat proces, ja, je kan nooit het achterste van je tong laten zien. Iedereen zit met geheimen.
0: Mm-hmm.
1: Mijn personage ook.
0: Ja.
1: Dus dat is wel altijd heel spannend om die geheimen niet te vroeg prijs te geven.
0: Hebben ze jou niet gevraagd om eens een echte assisezaak te volgen, om te oefenen of te zien hoe het in zijn werk gaat?
1: Ja, ze hebben dat gevraagd. Dat werd georganiseerd met het productiehuis ook. Er zijn ook acteurs die dat gedaan hebben. Maar voor mij, ik vond dat heel dichtbij komen. En ik luister podcasts daarover en ik kan daar wel nieuws in volgen. Maar ja, om zo echt oog in oog te gaan zitten met iemand die een moord gepleegd heeft, vond ik wel heel heftig. En ook ja, de 12 is natuurlijk, het is een echte moord, maar het is ook entertainment.
0: Mm.
1: En dat is wel een echte assisezaak. Daar gaat het echt over.
0: Ja, zoals we nu meemaken, hè, vandaag die uitspraak ook, mm-hmm, hoorde het daarnet in het radionieuws, inderdaad. Goed, tijd voor nog wat muziek. Waarmee kunnen we jouw grote ouders een plezier doen, denk ik?
1: Waarmee dan mijn grote...
0: Toon Hermans.
1: Ja, het
0: zal Aaron Blommaert en Zoë Livaai zijn. Maar die zullen ze wel kennen, want dat waren genomineerden in VRT Zomerhits. Die hebben die al heel vaak te horen gekregen.
1: Ook heel goed.
0: Ja, toch? Ken je Aaron ook? Aaron Blommaert?
1: Ik ken hem. Maar ik heb hem nog nooit ontmoet of zo. Maar ik ken hem wel.
0: Ja, het is de moeite waard om hem te ontmoeten. Maar we zullen eens luisteren naar Tranen van

0: Geeft toe. Goeie muziek op Radio 2, toch?
1: Ja, fantastische muziek.
0: Van welke muziek hou je zelf, Tijmen?
1: Ik ben wel meer van het rockgenre.
0: Het rockgenre. Ja. Brian Adams dan bijvoorbeeld. Dit is nu wel een slow.
1: Ik ga iets vertellen wat ik nog nooit... Of,
0: mag... Ja, oh, wacht. Ja, iets vertellen dat je nog nooit verteld hebt. Daar maken we graag tijd voor, Tijmen.
1: Dus ik had vroeger een band.
0: Ja.
1: En dan hebben wij ooit op de... Ik denk 20ste trouwverjaardag van de ouders van de gitarist van de band, hebben wij Brian Adams gecoverd.
0: Oh.
1: En heb ik Brian Adams gezongen.
0: Jij hebt dat gezongen?
1: Ja.
0: Deze Heaven?
1: Jawel.
0: Ja? Ja. Oké, okay, dan laat ik je meezingen met het eerste strofe.
1: Dat wil ik echt niemand aan doen. Er is een reden waarom dat die band niet meer bestaat. En dat was ik.
0: Dan gaan we het aan Brian Adams zelf overlaten. Hier komt hij.

0: Nee, sorry, dat was ik. Dat was ik. Ook slecht. Tijmen, je hoeft je niet te generen. We hebben heel sympathieke luisteraars. Jij weet dat, want ja, jouw grootouders zijn al aan het luisteren. Ja. Dus mag gerust mee.
1: Dan heb je sowieso de beste luisteraars.
0: Je hebt wel een mooie stem ook, moet ik zeggen.
1: Dank je wel, dat is lief.
0: Zo, warm timbre. Je zou een goede radiopresentator ook zijn. Eigenlijk.
1: Wel, wie weet, als er nog een vacature vrijkomt.
0: Maar het was een droom van jou, zei je daarnet.
1: Ja, het was eigenlijk op mijn 18 wou ik heel graag radiopresentator worden. Wel bij Studio Brussel dan, zo bij de rockers. Ja. En dan eigenlijk is acteren een beetje een zijpad geworden. Mm-hmm.
0: Ja, je bent eigenlijk op het slechte pad terechtgekomen.
1: Ja, ik ben een gefaalde radiomaker eigenlijk. Kijk, ja.
2: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
3: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recubel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
6: Jij?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Radio 2. Elke dag telt voor twee. We were good.

0: Miley Cyrus, Flowers. Acteur Tijmen Govaerts nog altijd bij ons in de Radio 2 Spits. Een van de twee hoofdverdachten in het derde seizoen van De 12e Botox-moorden. Je speelt samen met allemaal mensen die je kent, of toch grotendeels, vertelde je daarnet. Tijmen, hoe gaat er dat dan aan toe zo op een set?
1: Dat was gewoon ja, heel leuk. Allee, mensen zijn geconcentreerd wanneer ze geconcentreerd moeten zijn. Dat zijn ook zeker in die rechtbank ongelooflijk lange scènes. Dat kan soms ja, 40 minuten duren, wat heel... Ja, als je dat echt in één keer doorspeelt. Mm. Dus iedereen moet geconcentreerd zijn. En dan tussendoor is dat vooral heel veel lachen met elkaar en elkaars teksten samen oefenen. En ja, zien dat je er samen klaar voor bent. Mm. En koffie drinken. Veel koffie.
0: Veel koffie?
1: Ja, want het zijn altijd lange dagen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Van welke acteur was je zelf het meest onder de indruk als je nu zelf aan het kijken bent of zo? Heb je...
1: Ik ben nu zelf aan het kijken en ik vind wat Flor van Sever, die speelt Jordi. Een personage dat in de jury zit, vind ik wel echt heel indrukwekkend. Dat is het meest... Ja, die zegt allemaal dingen die ik heel verwerpelijk vind. Best racistische personage. Maar hoe hij dat speelt en daar toch...
0: Ja, hoe doet hij dat dan?
1: Je voelt gewoon dat er veel meer in zit. Dat de dingen dat hij zegt ergens echt vandaan komen. Van iets wat hem zelf aangedaan is. En dat vind ik wel een heel mooi personage over... Ja, om zo te ontdekken van... Waarom zegt iemand dingen dat hij zegt of zo? En dat vind ik wel mooi bij De 12. Hoe dat je meer krijgt dan enkel het karikatuur.
0: Ja, we springen eerst van De 12 nu naar de Stipit-campagne, want die is ook gestart vandaag bij Ketnet. En het Vlaamse netwerk kiest kleur tegen pesten. Heel belangrijk om dat te doen, om daar voor te waarschuwen voor dat pesten. Want jij hebt daar ook mee te maken gekregen, dat wil ik toch ook wel even vragen, in jouw jeugd toch?
1: Met pesten. Ja, dat klopt. Ik ben zelf ook gepest geweest. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat kunnen zeggen. Of ik heb dat vaak toch het gevoel, als ik daarover praat met vrienden, dat ik er bijna meer heb die zeggen ik ben gepest geweest, dan die zeggen ik ben niet gepest geweest of zo. Dat is natuurlijk wel iets heel aanwezig.
0: Hoe was dat dan bij jou?
1: Bij mij, en dat is misschien heel raar, als ik dat ga zeggen, ik weet dat dat gebeurd is. Ik weet dat dat een heel heftige periode geweest is voor mij. Maar heel... Concreet weet ik daar nog heel weinig van. Ik weet niet meer wat dat die pestacties waren. Ik weet mijn brood als werd verstopt van die dingen. Maar dat lijkt ook iets dat ik verdrongen heb of zo. Maar ik weet wel dat ik niet even graag naar de klas ging of zo.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Maar je ouders hebben het wel meegemaakt of weten die? Kunnen die jou niet vertellen wat er is gebeurd?
1: Jawel, ja, maar dat zou dus zeker kunnen. Mijn mama is ook leerkracht geweest op dezelfde school waar ik zat. Zij is daar nu weg, eigenlijk ook omdat ze op een manier weggepest is door haar directeur.
0: Ja, want de volwassenen doen het. Dat is
1: ja, dus ik denk ook, we kunnen het wel over de kinderen hebben, maar misschien moeten... En dat volwassenen ook wel echt het goede voorbeeld daarin moeten geven.
0: Ja. Zou jij nog iets willen zeggen aan de pesters of misschien slachtoffers van pesten?
1: Ik ben nu naar een programma aan het kijken, Bokkie gaat naar school, over Bokkie de rapper die terug naar het vijfde middelbaar gaat. En daar is een personage, een super mooi personage dat zelf gepest is geweest en daar eigenlijk zo schoon naar kijkt en zoiets heeft van die pesters zijn ook alleen maar mensen die heel onzeker zijn en dat van daaruit beginnen doen. Ja. En dat vond ik wel mooi, dat je dat al inzicht kunt hebben. Mm-hmm. Maar ik denk vooral ouders, geef ook het goede voorbeeld of zo.
0: Ik vond het ook tof dat Bokkie zelf heeft toegegeven dat hij gepest heeft. En hoeveel spijt dat hij daar
1: nu
0: van heeft.
1: En dat is voor mij ook herkenbaar. Ik heb in een scout gezeten. Ik heb ook dingen gezegd waar ik achteraf spijt van heb of zo.
0: Ja.
1: Ik denk, je staat soms aan beide kanten.
0: Inderdaad. Stipit-actie vandaag dus ook gestart. En De 12 loopt nog wekenlang. We gaan zien hoe het afloopt. Maar jij bent dus een van de verdachten die misschien wel, misschien niet. We zullen zien. Tijmen Govaerts, bedankt voor je komst naar Radio 2.
1: Heel hard bedankt voor de uitnodiging.
0: Groetjes aan jouw grootouders. Dat zeker.
1: Merci.
0: En hier, je houdt van rock and roll en ik weet niet of ze dit op Studio Brussel draaien. Ik vermoed van niet.
1: Maar de Kreuners.
0: De Kreuners, je hebt ze toch goed herkend.
1: Ah.
0: Je mag gerust de intro nemen. Je mag eens, wees eens radio DJ.
1: De Kreuners, wat kan ik daarover? Ik heb in het vijfde leerjaar ooit een spreekbeurt over de Kreuners gegeven.
0: Voilà.

0: Maar kijk, luisteraar Linda uit Beveren, die is er ook van overtuigd dat Tijmen een heel goede radio-dj zou zijn. Hij heeft een zeer warme stem, aangenaam om naar te luisteren. Voilà. Tijmen, je hoort nog van ons. We houden je naam bij, dat is zeker. De Kreuners en nu iets anders.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Het nieuws uit jouw buurt.
2: Iets over 5:30. Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. De moeder van de 14-jarige Chiron uit Turnhout is opgelucht nu haar ex-man 23 jaar naar de cel moet voor de moord op hun zoon. Dat heeft de assize jury beslist. Chiron stierf in het huis van zijn vader. Hij was al wekenlang ziek, maar kreeg niet de juiste verzorging. Volgens het hof besefte zijn vader dat de jongen daardoor kon sterven en is hij dus veroordeeld. Je hoort de moeder van Chiron, Danica Moens.
3: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen. De manier hoe dat het is uitgevoerd geweest door de onderzoeksrechter. Als dit voor correctionele was geweest, dan hadden we hier vandaag volgens mij geen gerechtigheid gehad. De vraag blijft altijd nog steeds, waarom? Waarom hebben zij dit zo ver laten komen?
2: Vier huisgenoten van de vader krijgen voorwaardelijke celstraffen omdat ze Chiron onvoldoende verzorgd hebben. 5 van de 6 mobiele scanners in de Antwerpse haven zijn terug inzetbaar. Dat zegt de FOD Financiën nu de Socialistische Vakbond aanklaagt dat er al maandenlang pannen zijn aan die scanners die containers controleren op bijvoorbeeld drugs. Volgens de douane worden alle risicovolle containers gecontroleerd, maar is de wachtrij wel langer dan normaal door die technische problemen. Francis Adijns van de douane.
4: Met zijn selectieprocedure worden die containers geselecteerd om fysiek gecontroleerd te worden met de scanapparatuur. Dat betekent niet, omdat er daar 1 van de 6 uitlegt, dat die containers die geselecteerd zijn, dat er daar 1/6 van verdwijnt in de natuur en niet gecontroleerd wordt. Helemaal niet. De wachtrij wordt iets langer en die worden gecontroleerd door die 5 wel operationele scanners.
2: De Antwerpse burgemeester van Doesburg laat een café aan de Pothoekstraat in Antwerpen 3 maanden sluiten omdat er drugs werden gebruikt en verkocht. Tijdens verschillende controles trof de politie onder meer cannabis en hash aan en ook cashgeld, verpakkingsmateriaal en ook een weegschaal. En in Reti verwacht de lokale politie de komende weken meer meldingen van gestolen regenpijpen. Vorig weekend stalen dieven de koperen regenpijpen van minstens 8 woningen, vooral grote landelijke huizen. Wart van Hees van de politie.
5: We zien dat vaak bij zo'n type diefstallen, dat vaak zaken zijn dat mensen niet onmiddellijk opmerken. De regenpijp, afhankelijk van waar dat die hangt aan de woning, kan het wel zijn dat de mensen dat niet onmiddellijk gezien hebben en dat pas in de loop van de volgende dagen hun oog daar opeens opvalt dat daar een stuk van verdwenen. Het is vooral een beetje een wat we dan kunnen noemen opportunistische diefstal. Die regenpijpen die hangen daar, die zijn gemakkelijk te demonteren, die zijn gemakkelijk mee te nemen.
2: Ja, geen regen in de regenpijpen vandaag en morgen. Morgen vroeg wat mist, later opklaringen en 20 graden.
0: Want we hebben gewonnen tegen de Tsjechen.
6: Yippie! Joepie,
0: ja. Red Dragons, goed gedaan daar tegen Tsjechië. Over en uit. 25-14 was set 3, dus ja. Prima. We gaan,
6: voilà.
0: We gaan zo goed als zeker, denk ik nu, naar de kwartfinales. Dus perfect. Dankzij Reggers en de rode kapitein die Tsjechië tot moes hebben gezet. Of hoe staat het hier? De Tsjechische moed wordt tot in de schoenen tot moes gemapt door Reggers en de rode. Staat er op sportsa.be.
6: Wauw.
0: Ja, ze schrijven dat ook altijd zo mooi.
6: Poëtisch bijna.
0: Ja. Misschien verkeersoverzicht ook in de
6: zin poëtisch.
0: Van poëzie.
6: Dat is moeilijk natuurlijk, want op de Antwerpse ring naar Nederland, daar verlies je nu 1:10. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroeveren en Antwerpen-Oost. Komt door een ongeval daar en 2 rijstroken die zijn dicht. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Naar Gent 1/2 file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook richting Antwerpen 35 minuten bij op de A12 vanaf Wilrijk. 20 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. Ook op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Stabroek. Op de E40 naar Brussel vertraag je in Merelbeke. Daar is een ongeval gebeurd. Links rond Brussel op de buitenring een half uur file golven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Stroombeek. Komt door een ongeval links. Op de binnenring 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht. Daar staat een defect voertuig. En verder op de snelweg enkel lichte vertragingen. Sorry, ik probeerde te rijmen, het lukte niet.
7: Europabank, de bank die durft.
8: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2 Spits.
8: Radio 2.
0: Je hebt tenminste geprobeerd.
6: Ja, het is moeilijk op voertuig.
0: Nu ben ik zelf ook aan het denken, maar ik kom ook niet direct op iets. Maar goed, lipsink dan maar.

0: Funky Town van Lips Inc. Heerlijk nummer. En er komt straks nog zo'n nummer aan van Pommelien Thijs.
1: Jan Smit, 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselare.

0: Radio 2. It's a
1: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij hier?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw! Wow.
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja!
13: Maar ja...
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la!
12: Ja! Maar ja...
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
15: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

0: nooit andersom.
1: Ze houdt van complexiteit, zo wil is zeker Pommelien Thijs Atlas. En nu bellen maar als je wil meespelen met Raad en Nieuws aan de hand van de reactie. Mona is live weer bij ons aanwezig hier.
2: Ja.
1: Neem het tegen haar op en bel 078 35 32 34. Je krijgt twee reacties uit de social media. Op nieuws van vandaag kan je dat nieuws raden, dan scoor je een punt. Punt kan dus voor de luisteraar zijn of voor de verkeersredactie. Nieuwe week, schone lei. En met wie spelen wij voor het eerst? Goedenavond, met wie?
3: Hoi, dag David, met Filip.
2: Dag Filip.
1: Dag Filip. Uit Aalst?
3: Ja, lang geleden.
1: Ja, dat is lang geleden, Filip. Hoe is het met jou? Hoe ben jij de week begonnen?
3: Oh, prima. Rustig. Lekker weertje, dus meer moet dat niet zijn.
1: Ah, rustige start van de week voor Filip.
3: Ja, ja.
1: We gaan eens zien of jij ook een beetje de actualiteit rustig hebt kunnen volgen. Hier komt de eerste reactie van John Doef. Zo'n schuilnaam zijn we weer. En John die schrijft... Deze kan toch echt niet lang mee blijven duren. Hij heeft er genoeg van. Het kan echt van alles zijn.
2: Ja,
1: soms is het ook eens tof om gewoon te brainstormen. Waarom zou dit kunnen gaan? Wat heeft er te lang genoeg geduurd al?
3: Het zou kunnen gaan over Charleroi, de staking daar. Het zou kunnen gaan over de diesel- en de benzineprijzen.
2: Ach, ja, dat is een goeie.
3: Het zou kunnen gaan over de politiek die er... in Oostende en consorten wat van bakt of niks van bakt. Ja. Kan alle kanten op.
1: Inderdaad, er komt van alles in jou op, Filip.
2: Ja, het is niet echt een brainstorm meer, maar ik heb wel het gevoel dat Filip gaat winnen vandaag.
1: Ja.
2: Is mee.
1: Wil je al een keuze maken of zal ik nog een tweede reactie geven van iemand op hetzelfde nieuws?
3: Ik ga gokken, ik ga op de fuel gokken, op de fuelprijzen.
1: Je gokt.
2: Dat is wel een goede gok natuurlijk.
1: Dieselprijzen, die, wat zou het nieuws dan zijn? Maak er een titel van, Filip.
3: Het springt de pan uit. Het is wel geweest. Laat de taxen maar zakken.
2: Recordhoogte.
1: Laat de taxen maar zakken, daar hou ik wel van. Maar het is goed, ja, het is goed.
2: Ja, het maar zo snel.
1: Ja. Diesel bereikt morgen recordprijs en overschrijdt grens van 2,5 euro per liter. Dat is de titel. Die je kan lezen op de Facebookpagina van het laatste nieuws. En over op alle Facebookpagina's eigenlijk die met nieuws te maken hebben. Neil Wing die zegt hier... Straks heb ik nog een extra job nodig om te kunnen gaan werken. Om er te geraken. En Melissa die schrijft... Voor die prijs mag er terug bediening zijn aan de pomp. En een koffietje erbij, op zijn minst. Dat was ook nog een mooie reactie. En Bart vond ik ook wel heel goed. Die schrijft... Ja, er zijn superveel reacties op dit nieuws natuurlijk. Die schrijft... Voor die prijs zou je beter op café gaan zitten en daar tanken. Het zijn zotten die werken, want inderdaad, ja, voor een pintje is het ook 2,5 euro.
2: Ja, dat is waar.
1: Ah ja, of zoiets. Goed, geraden.
3: Best veel geld. Ja.
1: Wat zeg je?
3: Best veel geld allemaal.
2: Ja.
1: Toch, 2,5 euro voor een liter. Diesel heeft nog nooit zo hoog staan. We gaan er straks nog over hebben, want we hebben iemand die ons kan vertellen straks hoe lang dat nog gaat duren. Of er einde in zicht is aan die hoge prijzen of niet. Proficiat, Filip. Nog een prettige Radio 2-avond. En Mona, morgen beter.
2: Ik hoop het.

0: Berichtje van luisteraar Christa uit Kontich. Die zegt, aan de files te zien is het nog altijd geen... Wacht, aan de files is het nog niet te zien dat de prijzen zo hoog zijn. Zo luidt het bericht hier van Christa. Dank je wel in ieder geval. Gewoon met z'n allen de auto laten staan en de fiets nemen is het voorstel van Bert uit Temse. Ja, ik heb gehoord dat het vooral ook aan die Battlefield ligt. Wat zijn de oorzaken van die recordprijzen aan de pomp vanaf morgen? Thijs van de Graaf, professor internationale energiepolitiek aan de UGent. U weet dat?
1: Ja, en ik denk dat je gelijk hebt. De battlefields spelen hier een belangrijke rol. Dus de oorlog in het Midden-Oosten is al meer dan 6 maanden bezig en verstoort de aanvoer van olie, wat de prijzen de hoogte indrijft. Maar die andere oorlog van Rusland en Oekraïne, daar zien we dat Oekraïne er de laatste tijd heel succesvol in slaagt om Russische raffinaderijen te viseren met droneaanvallen. En dat zorgt voor extra krapte op vooral de dieselmarkt.
0: Ja. Dat is wel raar, want ik weet nu niet wat ik daar moet van denken dan, Thijs. Van, allee, dat is goed dat Oekraïne dat doet, denk ik. Want ja, dat is, ja. En dat, maar ja, die hoge prijzen dan, wat denkt u daarvan?
1: Ja, voor ons is dat minder goed nieuws, dat klopt. Maar ik denk vanuit het oogpunt van Oekraïne, en zeker als je kijkt naar de situatie op het slagveld, ja, zij gebruiken de weinige middelen die ze hebben om Rusland pijn te doen. En als je kijkt, het doet ook Rusland wel pijn. In Rusland staan er lange rijen aan de tankstations. En Rusland, dat traditioneel een exporteur is van bijvoorbeeld diesel, moet nu sinds vorige maand voor het eerst ook zelf gaan importeren. Dus zij betalen daar ook wel een hoge prijs voor. Mm-hmm.
0: En het Midden-Oosten, hoor ik jou ook zeggen, dat zijn dan vooral die Houthis, heb ik gehoord. Die Houthis die ons de duvel aandoen.
1: Ja, de Houthis hebben nieuwe veroveringen gedaan. En zij kunnen nu een belangrijke zeestraat aan de Rode Zee controleren, waarlangs eigenlijk Saudi-Arabië nog redelijk veel olie wist uit te voeren. Dus dat is een probleem. Maar daarnaast is er ook een belangrijke pijplijn geraakt van Saudi-Arabië. Die is dan weer met drones aangevallen vanuit Irak door Shiïtische milities die ook aan de zijde van Iran staan in het conflict. En dat is een heel groot probleem, want dat was nog een hele grote achterpoort, zeg maar, om die straat van Hormuz te omzeilen. Mm-hmm. En dat is nu ook weggevallen.
0: Dus hopelijk kunnen ze die pijpleiding dan snel herstellen. Ik weet niet, hoe lang duurt dat normaal gezien? Moeten we nog even wachten om te tanken?
1: Ja, ze hebben daar niks over gezegd, de Saoedi's. Dus we tasten in het duister. In april is die pijplijn ook al geraakt en toen was die in enkele dagen hersteld. Maar ik denk dat de schade groter is en dat we dus die hoge prijzen nog wel een tijdje zullen meesleuren.
0: Okay. Met ons, maar het goede nieuws, lees ik ook, is dat de olieprijs wel aan het dalen is vandaag, toch?
1: Ja. En dus die prijs van ruwe aardolie is natuurlijk ook wel belangrijk om de prijzen aan de pomp te bepalen. Ja. Dus hopelijk gaan we weer onder de $100 per vat. Ja. En wordt het voor de mensen toch een beetje betaalbaarder.
0: Laat ons hopen inderdaad. Thijs van de Graaf, professor internationale energiepolitiek van de UGent. Dank u wel om even aan de lijn te komen in ieder geval.

0: Thick When I Get You Alone. Wij hadden hier topacteur Tijmen Govaerts de gast in de Radio 2 Spits. We hebben het ook over koning Charles gehad en koning Remco de Vierde. Morgen een nieuwe Radio 2 Spits tussen 4 en 6. Hopelijk luister je dan ook weer. Dankjewel daarvoor en tot dan. Radio
1: 2. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Je vindt ze allemaal op Facebook.

0: Radio 2.
1: Radio 2.
2: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredabaan 1209 in Schoten. Keukenstrapdij.
3: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
4: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
5: Kan je nog lang lezen?
4: Denk het wel.
3: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
5: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
4: Gezellig, hè?
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
6: Bij gedacht!
7: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
8: Sense and Sensibility. 2 zussen, 1 keuze tussen verstand en passie.
9: So boring.
8: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
9: Marianne.
8: Laat je meeslepen door romantiek, geheime en onvergetelijke liefde.
9: And Willoughby.
8: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
3: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
10: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
11: Zwijg, kieken.
3: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
10: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
11: Verdomme, kieken, hou op met die vlammen grap.
3: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
10: En likken we van die spijker, zegt
12: Marcel! Wat doet die windmolen in onze naaf?
13: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
12: Och, jongen, serieus?
14: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
15: Alleen.
16: Hoi.
15: Met 2.
16: Hey, alles goed met jou?
15: Met 3.
16: Oh, maar kijk eens waar schattig.
17: Kom eens hier, jij loebas.
14: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
18: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
19: Hoe voelt het om iemand iets 1000 keer te vragen? Lindsay die weet het en zij heeft er zelfs een nummer over gemaakt. Ze komt er zo meteen over vertellen. Allemaal na het nieuws.
20: Elke dag telt voor 2.
21: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Antwerpen is de vader van Jairon veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. Het Assisenhof heeft de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij deed niets toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. En daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. Het parket had 20 jaar cel gevraagd voor de vader, maar het Assisenhof heeft hem dus een zwaardere straf gegeven. 4 andere beschuldigden die Jairon niet genoeg hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon is er tevreden over.
22: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
21: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen gearresteerd en er zijn 150 ton drugs in beslag genomen. De Belgische federale politie was ook bij het onderzoek betrokken, maar in ons land is niemand gearresteerd. Er deden 34 landen mee aan de actie, onder meer uit Latijns-Amerika en Europa. Heel wat vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd en er zijn bijna 600 huiszoekingen gehouden. Op die manier zijn tientallen internationale criminelen criminele netwerken opgespoord en ook ontmanteld. Nu diesel morgen nog maar eens duurder wordt, zijn heel wat mensen bezorgd daarover.
0: Dat is ongelooflijk. Ik heb 36 liter, ik heb 90 euro. Dat is nog maar de helft van wat in die auto kan. Ja, dat is gewoon een hap uit het budget.
21: Er komt 3 cent per liter bij. De maximum dieselprijs wordt dan 2,5 euro en dat is de hoogste prijs ooit.
0: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus het is een beetje triestig dat dat duurder en duurder wordt.
1: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen. Ik
4: probeer het wel in het oog te houden. Dus eigenlijk de dag voordat het diesel terug stijgt, ga ik nog eventjes tanken.
6: Op het einde van de maand, ik zie dat het alleen moeilijk zijn om met de auto te gaan. En dat is niet simpel voor ons.
21: Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter betaal je tot 1,58 euro per liter. En de prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. De Franstalige regeringspartijen MR en Les Engagés zijn niet enthousiast over de starttekst van premier De Wever voor de begrotingsgesprekken. Die tekst dient als basis voor de onderhandelingen over de inkomsten en uitgaven van ons land. En de regering zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen, maar De Wever heeft voor bijna 15 miljard voorstellen op de lijst. Op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1 en Steffi Merlevede, dat is een duidelijke overwinning voor de Dragons.
9: Ja, je mag het een statement van de Belgen noemen die echt wel groeien in het toernooi. Ze begonnen wel nog moeizaam aan die match tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. Set 1 ging met 25-20 naar de agressief spelende Tsjechen. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral de Belgische hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er meer door. En het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24. Maar vanaf set 3 namen de Red Dragons echt de controle. Alles lukte plots, aanvallend en blokkerend. Het werd echt een demonstratie. En de Tsjechen die waren ontredderd. 25-14 en 25-15, dat waren de duidelijke setstanden. In de kwartfinale spelen de Red Dragons woensdag opnieuw tegen Servië of Slovenië. Die twee landen spelen straks nog tegen elkaar.
21: Dankjewel, Steffi. Vanavond opklaringen en na een frisse nacht start morgen met nevel of mist. In het zuiden van het land wordt het zonniger met maxima rond 20 graden. Woensdag zonnige periode en nog een beetje warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Dankjewel, Charlotte. Ondertussen 4:06 op de E17 naar Gent verlies je 45 minuten. Tussen Antwerpen-West en Kruibeke, dat komt daardoor een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost, ook door een eerder ongeval. Richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het is file rijden naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Kruibeke komen er 20 minuten bij. De E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. Op de A12 vanaf Stabroek ook 15 minuten. Het gaat traag op de E40 richting Brussel. 10 minuten extra in Merelbeke. Vanuit Leuven gaat het langzaam in Krainem. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten extra bij Ruisbroek. Dat komt door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht door een defect voertuig. Verder op de snelwegen alleen wat lichte vertragingen.
23: Over muziek van bij ons.
17: Karen Meijer. Een fijne maandagavond. Maak je klaar voor een portie zonnige Polonaise, een nieuwe Radio 2 topsong en geen Octave of Miranda de Bolle, maar wel Lindsay met een nieuwe single. Fijn dat je luistert. Hey.

0: Natalia en I've Only Begun to Fight. Dat blijft toch goed, dat nummer, hè?
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Volgende week, dan maken we hier in Radio 2, Olala bekend welke artiesten er zullen optreden op de komende editie van het Schlagerfestival. We weten tot nu toe dat het thema disco is, maar wie er een Polonaise gaat inzetten in die Trixo Arena op 21, 20 en 27 maart, dat is toch een groot geheim. Daarom onze vraag voor de Olala lijst. Welke Schlagerhit wil jij de komende editie zeker en vast horen? We hebben alvast 3 liedjes qua inspiratie.
3: Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik voel mij herboren met jou aan mijn zijn.
0: Deze van Bart KL zit in onze Olala-lijst, maar mijn favoriete Christophe-nummer natuurlijk ook.

Laat de zon in je hart van Willy Sommers zitten, ook in onze Olala-lijst. Maar welke slagerhit wil jij de komende editie zeker horen? Een andere dan de drie die je net gehoord hebt? Stuur dat even door via Radio 2 op

0: Soul Sister en Tell Me What It Takes. 13 voor half 7 ondertussen. Oh la la. Lindsay, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We hadden het er net over dat we best wel blij zijn dat het terug september is.
1: Ja, de structuur, alles een beetje weer in het normale. Want je blijft soms al zo toch wel hangen in die vakantiemodus. Ja. En pas op, hè, ik vind dat geweldig. Hè. Ja. Maar ja, de gewone normale werkweek is ook wel oké. Okay.
0: Inderdaad, dat je zo, als je van plan bent om maandag een keer je was te doen, dat ook allemaal lukt.
1: Voilà, want mijn kinderen en mijn dochtertje is 8 jaar, dus zij heeft mij vaak nodig voor te spelen of andere dingen.
0: En dat we niet alles soms 1000 keer moeten vragen op een dag, dat ook. Je hebt daar een nummer over geschreven, maar dat gaat over iets totaal anders. Absoluut. En daar gaan we het zo meteen over hebben. En daar hoort ook een hele bijzondere videoclip bij, maar dat is allemaal voor straks.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Imens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Imens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder, lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
7: Dat is Imo!
8: Radio 2.

0: Misschien wel een van de mooiste songfestivalliedjes van de afgelopen jaren. Duncan Lawrence en zijn Arcade.
1: Radio 2.
2: Oulala.
1: Oulala.
0: Vind je ook een mooi liedje?
3: Oh ja, ik mooi, vind daar zo'n beetje kippenvel van.
0: Ja,
3: ja, heel mooi.
0: Ben jij een songfestivalliefhebber? Of,
3: Ik kijk er wel naar. Maar het is niet dat ik echt alles volg. Dan niet. Maar op het moment zelf, ja dan wel.
0: Ja. Zeg Lindsay, je hebt een nieuwe single uit. Mm-hmm. 1000 keer gevraagd. En voor alle duidelijkheid, het gaat niet over de dingen die we aan kinderen 1000 keer moeten vragen.
3: Nee.
0: Maar over een thema, bedrog.
3: Ja, het is een beetje een zwaar thema. Omdat ik toch meestal positieve liedjes breng. Maar ja, het is gewoon iets dat in het, dat in het dagelijks leven dat je wel tegenkomt. Mm-hmm. Hè? Dus, en ik vond, ik kreeg dat aangereikt, dat liedje. En ik vond het eigenlijk wel een heel mooi deuntje hebben.
0: Ja.
3: En ik dacht, ja, eigenlijk wel. En dan die tekst, ja, dat was dan al zoiets van, oh, gaat dat wel bij mij passen? Maar eigenlijk, een paar minuutjes nadien bleef dat hangen. En dan dacht ik van, ja, dat is echt wel een liedje dat bij mij past. Dus, en daarom heb ik het ook uitgebracht. En het is echt uit het leven gegrepen, want ja, mensen komen het wel tegen. Hè.
0: Als we zo meteen naar de tekst gaan luisteren, die vraag krijg je natuurlijk in alle interviews dan. Is het autobiografisch?
3: Wel, gelukkig is het niet autobiografisch.
0: Oh, gelukkig voor jou.
3: Ja, ja, ja. Is dat. Ik ben wel blij, maar ja, het valt voor. Hè. Dus daar moet je niet onder stoelen of banken.
0: Het nummer is geschreven door Jeremy Vrielink. Ik vind dat een van de grootste talenten van het moment.
3: Ja, ja, ja.
0: Die
3: klopt.
0: Doet dat zo goed, hè?
3: Ja, ja, ja. Toen dat ik bij hem langs gegaan ben in de studio, hij voelde mij toch wel meteen aan. En samen met Rutger Kaan hebben ze dat echt wel super tof gedaan.
0: Ja, ja. Dus hij liet je dat nummer horen, die tekst. Dacht je toen eerst van, oeh, maar dat, wat gaan de mensen denken over mij? Die gaan denken dat er thuis een, niet een haar, maar een hele pruik in de boter zit.
3: Ah, wel, ja, dat was toch al zo mijn eerste opmerking, dat ik dacht van, weet je, ik zing heel graag over, over positieve boodschapjes en zo, maar dit was toch wel heel zwaar voor mij. Maar uiteindelijk, dacht ik van, ja, ik ga dat gewoon naast mij neerleggen en het past bij het liedje, dus waarom niet?
0: Ja.
3: En ik heb, ik ben er gewoon voor gegaan.
0: Ah, wel, we gaan er samen eens naar luisteren. Trouwens, de zin, je hebt me bedrogen met droge ogen. Ik vind dat zo goed gevonden. Want dat is in de meeste gevallen ook gewoon zo waar.
1: Mm-hmm. Radio 2, oh la la.

0: Lindsay, ik denk dat veel mensen zich hierin herkennen. Echt.
1: Ja, ik heb dat toch ook. En, ja. En het leuke vind ik dat je meezingt.
0: Ja.
1: Voilà. En dat gevoel had ik ook meteen. Dus weet je, dan denk je van ja, het is iets dat herkenbaar is voor vele mensen. En ja, waarom niet dan?
0: Helaas is het herkenbaar. Ik vind het echt een geweldige zin dat met die droge ogen.
1: Ja,
0: want zo gaat dat dan, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Zie je me nog graag? Maar nee, echt. Maar is er niks aan de hand? Nu het. En dan op den duur?
1: Ja, dan als je het eruit sleurt, dan, ja, dan komen ze ermee af. Hè? Maar...
0: Daar hoort ook een videoclip bij, bij deze single. Ik heb hem daar straks bekeken en ik kende de mensen die erin meespeelden.
1: Ja.
0: Ik was behoorlijk onder de indruk, want ik dacht, maar wat een goede acteurs. En het zijn absoluut geen acteurs, hè?
1: Nee. Stijn en Nuria uit Blind Getrouwd hebben meegespeeld. En ja, die doen dat zo goed. Dus die vonden het ook geweldig toen dat ik het gevraagd heb van, wil je meespelen? Pas op, het is wel een liedje dat over een moeilijke relatie gaat. Dus zie je dat zitten. Maar jawel, geweldig. En die vond dat ook echt super tof om te
0: doen.
1: Maar
0: die deed dat keigoed.
1: Dat was mega luid in die slaapkamer. Dat ging daar echt...
0: In het ruzie maken, hè?
1: Het ruzie maken. Okay. Ja, oké, okay, sorry. Ja. Dat kan ook. Maar het was dus in het ruzie maken. Maar het was geweldig. Die leefden echt daarin uit. En dan op het laatste met de bloemetjes. Ze hebben dat echt supergoed gedaan.
0: Voor mensen die hen niet kennen, Stijn en Nuria, die hebben 11 jaar geleden meegedaan aan Blind
1: Getrouwd.
0: Niet gekocht, maar getrouwd. Nee. Dat is het eerste koppel dat ook effectief nog altijd samen is. Ze hebben ook kinderen ondertussen.
1: Ja.
0: Dus ja, een heel happy koppel.
1: Ja, nu zijn
0: koppel.
1: Ze 10 jaar samen, happy, 2 kindjes. Dus die zijn gelukkig. Het is daarom dat ze dat ook zo leuk vonden om een keer mogen, iets anders te mogen spelen. En ze heeft er haar volledig in gegeven.
0: Maar ja, als je op dit moment ergens in de buurt bent van de smartphone of zo, zoek de clip van Lindsay op. Ja. 1000 keer gevraagd. Want die spelen dat echt goed. Het lijkt zelfs alsof ze er echt plezier aan had. Van, eindelijk kan ik hem eens een keer zijn vet geven.
1: Ja, maar ze zei dat ook. En ik vond dat zo geweldig om dat dan te mogen horen. Dat was echt ruzie dat die maakte. En die gingen daar zo in op. En dan zijn die naar huis gegaan. Met arm in arm en een kusje geven. Dus dat was echt heel raar. Dat was een hele rare dag. Maar gewoon geweldig. Want het is een goede actrice.
0: Maar het hoogtepunt van de clip, die was eigenlijk voor iemand anders, maar daar gaan we het zo meteen over. Ondertussen een minuutje over 6:30 geworden, nog file rijden naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Haasdonk 1 uur extra, de E34 vanaf Melzele. Er komen ook 20 minuten bij. Op de A12 vanaf Stabroek 10 minuten, de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. Op de E19 vanaf Kontich 15 minuten en ook op de A12 vanaf Wilrijk 15 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Het gaat 10 minuten trager op de E40 richting Brussel in Krainen. Op de buitenring rond Brussel komen er 40 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 30 minuten extra tussen Beersel en Ruizenbroek. Dat komt daardoor een ongeval. Maak daar een reddingsstrook. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht. Dat komt door een defect voertuig en verder wat kleine vertragingen.

0: Baradex en Back to You. Lindsay, we hadden het net over je videoclip die bij je nieuwe single hoort. Mm-hmm. We weten al dat het blind gekocht... maar ze hebben elkaar niet gekocht. Ze zijn getrouwd, ja. Zonder elkaar te zien. Dat die meespelen in je videoclip, maar ook jouw dochter speelt mee.
1: Ja, dat is ook een apart verhaal, want het is natuurlijk een thema dat niet evident is om een kind te laten in meespelen. Maar
0: heel goed gedaan, de manier waarop ze erin komt. En ook realistisch.
1: Ze vroeg... Het is haar nieuwe hobby om mee te spelen in videoclipjes.
0: Ah, ja.
1: En bij Christophe had ze al mogen meespelen. Dus mama, mag ik bij jouw clip... zou ik daar ook mogen meespelen? Oh ja, Lisa Marie, maar dat is zo'n moeilijk thema. Ja, maar mama, ik zou dat toch zo graag hebben. Oh ja, weet je, dat was zo moeilijk om nee te kunnen zeggen. En ik heb effectief ook nee gezegd. Maar ze is dan toch blijven aandringen. En ik heb dan toch met de koppen bij elkaar gestoken. Met de mensen die de videoclip hebben gemaakt. En dan hebben we uiteindelijk een klein rolletje weggegeven.
0: Maar een zeer realistisch rolletje.
1: Is
0: want zo is het voor kinderen ook.
1: Ja, tuurlijk. Absoluut.
0: Als ze met ouders in contact komen waar die misschien wel uit elkaar gaan. Dat kinderen daar zo op reageren. Ik vind het... mensen worden nu heel benieuwd. Ik ben ze allemaal naar je videoclip aan het lokken. Hè?
1: Oh ja, dat snap je. Kijk maar.
0: Dus,
1: met veel plezier.
0: Gaan we allemaal bekijken. 1000 keer gevraagd. Die nieuwe single en clip van Lindsay. It's a
2: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Elke dag telt voor twee.

0: Ze is er op zaterdagochtend ook bij tijdens de Radio 2 Weekwatchers. Lies en Toxic Lullaby. Oh, la la. Vergeet vooral niet de stemmen voor die slagersong die je absoluut in onze Olala-lijst wil. Slagerfestival Lindsay, dat is voor jou natuurlijk. Wow. Thuiskomen altijd.
1: Ja, ik heb er al veel op gestaan op dat podium. Ja, dat is altijd plezant.
0: Volgende week, dan weten we wie de artiesten zijn die daar zullen optreden. Wat we wel al weten, is dat jij met Frans Bauer onder andere, de Sunsets, de originele Sunset, en je broer op tour gaan.
1: Ja, we doen weer een Vrienden voor het Leven concertreeks. En dat is echt geweldig. Dat is zo'n leuk conceptje. Dat is eigenlijk een concert waar we met iedereen zingen. Dus het is niet alleen uw eigen liedjes, maar we zingen ook met elkaar.
0: Oh, tof.
1: En dat is een show die eigenlijk begint en die... Ik heb dat gevoel dat dat meteen voorbij is. De mensen die zingen mee, die kunnen ook alle liedjes meezingen. Dus dat vliegt voorbij. En dat is gewoon plezier hebben.
0: Dus je staat daar dan bijvoorbeeld met Frans Bauer te zingen. Ja. Dan komt je broer bij op, voilà. Die zingt mee.
1: Ja. Oh, dat kom maar bij. Dat is gewoon gezellig en tof. Dat kan een liedje zijn van Frans Bauer. Waar dat Christophe dan bij komt. En waar ik, dat, ja, het is gewoon echt... Eén tof conceptje en dat is wel tof.
0: Geeft je dat nog altijd een speciaal gevoel om het podium met je broer te delen? Of zeg je, ja, we zijn dat nu wel al zo lang gewoon?
1: Nee, ik vind dat altijd wel nog fijn. We hebben elkaar... Ieder heeft zijn eigen carrière. Ja. En het is eigenlijk nog sporadisch dat we nog een keer samen op een podium staan. Echt wel. Onlangs hebben we nog samen duetjes gezongen. En je ziet dat de mensen wel... Ja, daarvan genieten. Want dan staan die gsm's meteen aan het filmen en zo. Dus het is wel, het geeft mij toch nog altijd een goed gevoel, ja.
0: Ik vraag me dat soms af, hè. Kunnen jullie, van als jullie aan het zingen zijn... en de ene voelt bijvoorbeeld zich niet oké, zien jullie dat meteen van elkaar?
1: Ja, absoluut. Ja? Ik lees dat in zijn ogen en hij bij mij. Dus wij weten perfect, zonder woorden, wat dat wij willen zeggen.
0: Ik vind dat heel mooi.
1: We moeten dan een keer testen, hè. Maar hij gaat hetzelfde zeggen dan mij. Ja, ja. Ja.
0: 25 april in de Trixo in Hasselt. 23 mei Cursaal Oostende. En 20 juni Capitool Gent.
1: Klopt, Vrienden voor het Leven.
0: Oké, dat wordt plezant.

0: Bella.
1: Zeg ze dat vaak tegen jou? Je bent een top 5, Lindsay.
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Lindsay, wat wens je jezelf nog toe de komende tijd?
3: Goh, gewoon eigenlijk bezig blijven met wat ik nu doe. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. En dat is het mooiste wat dat er toch is. Ja. Dus gewoon muziek maken. Genieten van mijn dochtertje Lisa Marie. En gewoon blijven optreden. Dat is voor mij al een hele boterham.
1: Allee, voilà. Ik wens het jou allemaal toe. Ik wens je veel succes met die nieuwe single.
3: Dankjewel.
1: Met die 1000 keer gevraagd. De videoclip. Ik wens jou nog veel geweldige acteurs in je clips toe. Ah. En natuurlijk die mooie tour in het voorjaar.
3: Dankjewel. Bedankt dat ik mocht langskomen. Hè.
1: Heel graag gedaan.
4: Radio 2.

Yannick Bovie en zijn faithful friend. Die kijkt vast en zeker al uit naar 8 november. Want dan kan je natuurlijk naar de Radio BNE, de Red Pack in concert. The best of Christmas. Ja, in de zomer hebben we er heel veel over getoeterd. Maar nu dat het zo herfst is, denk je misschien... Och ja, dat is waar. Ik heb nog geen kaartje, dan ga je heel snel moeten zijn. Het is bijna helemaal uitverkocht. Dus wil jij genieten van de beste chronomuziek met onder andere Yannick Bovie, Helmut Lotti, maar ook Lee zal erbij zijn. Kleimans en Van Geel, die komen ook. Loredana, die is ook al eens een keertje komen zingen met die Red Pack. Dat was geweldig. Barbara Dex is er ook bij. Wil je het absoluut niet missen? Bestel dan zeker je tickets. Dat doe je heel erg simpel via VRT Max. Op het Radio Bene kanaal, maar ook via Radio 2 kom je er wel terecht. De Radio Bene, de Red Pack live in concert, zondag 8 november dus. Wees er snel bij, want het zijn absoluut de laatste.

0: Vanavond op VRT1.
1: Dit is het National Geographic moment van de reeks. Een super zeldzame vogel die straks hopelijk net tussen onze camera's landt en een schaapje verorbert.
0: Op VRT1 komt een gier de show stelen in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas vertelt de docu-reeks Red Kite over een evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max deelt Sven de Leijer geheime opdrachten uit in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Met de superplusdienst van De Leijzen gaan we promokoken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja. Met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leijzen. Mee met het leven.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Straks na 7 uur onder andere onze nieuwe Radio 2 topsong en een liedje van Clouseau dat je misschien nog nooit gehoord hebt.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het Hof van Assise in Antwerpen heeft de vader van Jairon veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. De man greep niet in toen de jongen 4 jaar geleden ernstig ziek was, waardoor hij overleed. Daarna liet hij hem nog 2 maanden op een bed liggen. Het parquet had 20 jaar cel gevraagd. Het Assisehof heeft hem dus nog zwaarder gestraft. 4 andere beschuldigden die in hetzelfde huis woonden en Jairon niet genoeg hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon, die wekenlang geen nieuws kreeg over haar zoon van 14, is tevreden over de straf voor haar ex-man.
1: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
0: De jongen van 15 die afgelopen weekend een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling, dat heeft de jeugdrechter beslist. Hij crashte met zijn bromfiets tegen een wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Een meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. De jongen was onder invloed van drugs. In de Verenigde Staten weigeren Amerikaanse televisiezenders om de taken van nieuwszender CNN over te nemen in het Witte Huis. Sinds vorig weekend krijgen ploegen van CNN, ook Politico en MS Now geen toegang meer tot de ambtswoning van president Trump, omdat hij vindt dat zij alleen fake news brengen. In de VS hebben de verschillende zenders een beurtrol om beelden te maken van de activiteiten van de president. En uitgerekend vandaag reist Trump vanuit Washington naar New York voor de VN-top. En het was de beurt van CNN om beelden te maken. Andere media weigeren nu om in te springen. De geviseerde nieuwsmedia stappen ook naar de rechter om de beslissing van Trump aan te vechten. Op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Een verslag van Steffi Merlevede.
2: Het begon wel nog moeizaam tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. En set 1 ging met 25-20 nog naar de agressief spelende Tsjechen. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er door en het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de 2e set na een aarzelend einde nog met 26-24. En vanaf set 3. Namen de Belgen echt de controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkerend. Het werd een demonstratie. De Tsjechen waren ontredderd. 25-14 en 25-15 waren de duidelijke setstanden.
0: Het weer vanavond opklaringen. Vannacht koelt het af tot 11 graden. In de ochtend nevel of mist. Overdag krijgen we veel wolken. In het zuiden is het wat zonniger. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Brecht. Het is 7:03. Naar Antwerpen is het nog file rijden. Op de E17 vanaf Haasdonk. 20 minuten extra daar. Op de E34 vanaf Melzele komen er 15 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 45 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent is er hinder in Antwerpen-Zuid. Dat komt door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten extra tussen Beersel en Ruisbroek. Dat komt door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. En verder op de snelwegen alleen wat lichte vertragingen.

Hallo. Vanochtend werd onze nieuwe Radio 2 topsong in Goedemorgen Morgen voorgesteld. Loving Each Other. Het is een emotionele liefdessong van een man die niet alleen in eigen land de podia onveilig maakt, maar ook in Nederland, in Duitsland, in Polen, in Frankrijk, Groot-Brittannië. Ze vallen allemaal voor zijn warme stemgeluid. En deze week donderdag komt hij naar hier, naar Olala. Dit is de nieuwe Radio 2 topsong van Berre.

Ja, doet hij goed, hè? Onze nieuwe Radio 2 topsong. Die hoorde Berre met Love in Each Other. Morgen staat hij trouwens op het podium in Nijmegen in Nederland. Ja, hij is goed bezig. En donderdag dus komt hij naar hier. Elke

0: Het goede doel. Met natuurlijk Henk Westbroek. Hè. Vorig jaar verscheen er trouwens nog een boek over hem en zijn leven. Je hoort de vriendschap, het is 8:13.
1: Oh, la la.
0: Ja, volgende week dan maken we dus bekend welke artiesten op het komende Schlagerfestival zullen optreden. En daarom in onze Olala-lijst zijn we op zoek naar hele toffe Polonaise liedjes, Schlagerliedjes. En je mag gerust nog altijd je suggesties doorsturen via Radio 2 op VRT Max.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top professioneel, met de pro van...
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Zet 4 stippen op je hand.
6: 1 om te helpen.
5: 1 om erover te praten.
6: 1 om niemand uit te sluiten.
5: En 1 om op te komen.
6: Bel en Bo steunt Stipit met een limited edition collectie die je draagt met trots.
5: Toon je stippen.
6: Want samen zeggen we...
5: Beste
6: is niet oké. Haal nu jouw Stipit item in de winkel.
5: Of op bel-bo.be/stipit.
6: Bel en Bo en Stipit. En samen tegen beste.
5: Bel en Bo.
7: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
8: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
9: DSM Keuken.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
10: En die prijzen zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
10: De Ford Kuga vanaf €24.500.
11: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
11: Oké.
12: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
14: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
15: Radio 2.
16: Elke dag telt voor twee.

0: NPO, dat is de Nederlandse televisie, kan je weer genieten van het programma Beste Zangers. Dat is de Hollandse versie eigenlijk van Liefde voor Muziek. En we weten dat Clouseau een van de artiesten is die ons land vertegenwoordigt. En ze doen dat eigenlijk in het gezelschap van onder andere Yves Berendsen, maar ook Django McCroy, die ooit deelnam voor het Songfestival. Busy, Desiree, danszangeres in de jaren 90. Fee Klaassen en ook Zoe Levi doet mee, hè, die nog altijd op 1 staat in de Radio 2 op 30 met Aaron Blommaert. En Koen en Chris die namen het liedje Ik Zing van Zoe Levi onder handen. Zoe is 26 jaar, dat is een jonge meid die liedjes zingt die eigenlijk meestal heel emotioneel zijn. Maar Koen en Chris hebben van die Ik Zing een versie gemaakt. Alles behalve ingetogen. Ja, de liefde voor het zingen spat ervan af. Oordeel zelf.
1: Radio 2.
2: Oelala.

ze stonden zelfs bovenop de tafels te dansen, hè? Tijdens het zingen. Clouseau uit Beste Zangers in Nederland. Ik ga. En deze dame, die ging deze zomer vooral naar de kinderkamer, denk ik. Hai, hai, Lisa Lewis. Dit is Zon, Zee en...

toch weer aan de zomer denken. Lisa Lewis hoorde je. Het is ondertussen bijna 7:30 op de binnenring rond Brussel. Een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Dat komt daardoor een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er ook 10 minuten bij. En dat tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem. Je luistert naar

Ik zie hem daar nog staan in 2008 als een 15-jarig manneke bij de TMF. Deze Jasper Erkes, ondertussen echte vent geworden. Samen met Hooverphonic hoor je hun samenwerking Second Life. En dit is Emma Beel.

0: Annabel en Cut Loose. Veel filmpjes gezien deze zomer waarin ze met haar gitaar ergens een beetje aan het jammen is. Dus misschien levert dat binnenkort wel nieuwe muziek op. Het zou best wel eens kunnen. Welke slager wil jij absoluut horen op het komende Slagerfestival? Dat hoor je zometeen.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
2: Iedereen in

0: Ontdek alles over Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Radio 2.

0: zo kwamen we in 1983 terecht met deze mooie bol van Rob de Nijs.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: In maart volgend jaar kan je weer naar het Slagerfestival, maar welke artiesten daar gaan optreden, dat is nog één groot geheim. We kennen het thema, disco, maar wie er op het podium zal staan, dat weten we nog niet. Volgende week weet je het wel als je naar dit programma luistert, want dan worden alle artiesten bekendgemaakt. Anne, goedenavond.
3: Goedenavond, Karen.
0: Anne, ben jij iemand die wel eens naar het Slagerfestival is geweest?
3: Ja, ik ben vorig jaar naartoe geweest, naar het Slagerfestival.
0: Plezant, hè?
3: Ja, dat is echt heel leuk.
0: Ja, absoluut. Anne, ik heb in onze Olala-lijst drie slagerliedjes staan. Ik ga ze nog eens laten horen. Deze zit erin. Niet één, niet vijf, maar zeven van Christophe. Ook Willy was van de partij. En Laat de zon in je hart. En ook deze. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Anne, vertel ons. Hou het niet langer geheim. Welk liedje moet er uit de lijst?
3: Zeven zonden van Christophe.
0: Voilà, dat gooi je eruit.
4: Olala.
0: Maar dan moet je wel iets anders in de lijst in de plaats stoppen. Wat mag er in, beste Anne?
3: Ach, Madiwodo van Gertens.
0: Madiwodo, ja, dat is een grote meezinger. Hè. Heb je een bepaalde band met dat liedje?
3: Ik vind het gewoon een super liedje en ik heb het ook als beltoon op mijn gsm staan. Dus dat is elke keer plezier als het in mijn gsm gaat.
0: Dus dat, de collega's op het werk, worden die daar niet gek van?
3: Nee, want wij mogen onze gsm niet op het werk.
0: Ik zou je anders 10 keer op een dag gaan bellen, Anne. Echt waar, gewoon al voor het muziekje. Ah wel, ik stop hem met veel plezier in onze Olala-lijst. Ik zou zeggen, handjes in de lucht, radio extra luid en polonaise maar lekker door de keuken of waar je ook bent. Anne, dankjewel, hè.

0: weer dus een nieuwe kans om je favoriete slager mee in onze lijst te zetten.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Maar elk weekend kan je bij onze vrienden van Radio BNE luisteren naar de Vlaamse 30. De 30 populairste Vlaamse singles van bij ons. En de top 3, dat was een hele mooie top 3 afgelopen weekend. Dit steeg door van 7 naar 3.
2: Geef mij een reden alles te geven, want ik krijg van jou nog maar de helft.
0: In de Vlaamse 30 op plaats nummer 3 terechtgekomen ondertussen. Ex-Radio 2 topsong trouwens. Line de Douw en Schaduw van Jezelf zou wel eens een nieuwe nummer 1 kunnen worden.
3: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nota.
0: Meteor die bleef staan op 2. Ondertussen ook al 16 weken in die Vlaamse 30 met zijn nooduitgang. En dit was afgelopen weekend de nummer 1.
4: 100 dagen zonder jou, nu haal ik tranen van jou.
0: Ze gaan ook al 19 weken mee en stonden vorige week dus helemaal bovenaan. Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Veel nieuwkomers, nou ja, eigenlijk re-entries in die Vlaamse 30. David van Dijk die kwam opnieuw binnen, ook Meteor, Kleimans en Van Geel. Maar die hadden ooit al eens een keer in de Vlaamse 30 gestaan. Maar er was één liedje dat echt fonkelnieuw was. Helemaal fonkelnieuw. Kwam binnen op nummer 7, de nieuwste Nielsen Stadsbader. Dit is Onderweg.
5: Onderweg.

vernieuwen in de Vlaamse 30, maar ook afgelopen zaterdag in de Radio 2 Top 30. Deze Niels de Stadsbader en onderweg. En er is nog veel meer nieuws onderweg van Niels de Stadsbader. Ah ja, want binnenkort dan brengt hij een helemaal nieuw album uit. Daar worden wij allesbehalve ongelukkig van. Dit zijn de fixkes.

fixjes en ongelukkig. Wij werden vandaag vooral gelukkig van een nieuw liedje van Clouseau, Ik Zing. Maar ook van onze nieuwe Radio 2 topsong. En van Lindsay natuurlijk, want die kwam ook langs vandaag. En die had 1000 keer gevraagd hoe het nu eigenlijk allemaal zat. En daar hoorde een hele toffe videoclip bij. Zometeen is het helemaal relaxen met Romy. Maak er nog een hele fijne avond.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max. It's a
3: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Ai, even afgeleid en je tankt benzine in plaats van diesel. Een van de meest voorkomende vormen van autopech. Maar wat doe je dan? Merk je het op voor je vertrekt? Start dan vooral de auto niet, maar duw hem naar een veilige plek en bel de pechhulp of verzekering. Al vertrokken? Stop meteen, want de motor zal afslaan in de eerste kilometer. De tank moet worden leeggepompt, het brandstofsysteem gereinigd en vaak moeten ook een aantal onderdelen vervangen worden. Kortom, het kost een stevige duit. Check dus altijd even de sticker aan de binnenkant van het tanklepje en sluit een goede pechverhelping af. Zo rij je in alle vertrouwen je volgende tankbeurt tegemoet. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
5: Iedereen in de

0: Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: De herfst is daar. Jawel, we gaan het onder ogen moeten zien. Wat wel wil zeggen, het wordt sneller donker en je kan sneller achter je radio kruipen. Dat wel.
4: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
5: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De jongen van 15 die zaterdagavond laat een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling, dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen crashte met zijn bromfiets tegen een geparkeerde wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Hij was zonder invloed van drugs. Meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft twee masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
6: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
5: De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. En dat komt door het conflict in het Midden-Oosten en de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. En daarom zijn de Amerikaanse raffinaderijen nu een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
7: De raffinaderijen daar die draaien overuren en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt en dat is goed voor ons. Het grote gevaar, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms, die hoge brandstofprijzen ook in de VS trouwens, die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen.
5: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen de besparingen in de autosector. Vooral werknemers van de grote Duitse merken Volkswagen, Mercedes, BMW en Audi. Er verdwijnen alsmaar meer banen in de Duitse auto-industrie en dat is volgens de werknemers het gevolg van slecht beleid. De politiek moet actie ondernemen, zegt deze man liever, tegen de oneerlijke concurrentie uit China en de Amerikaanse handelstarieven.
8: Dass eben dieser unlautere Wettbewerb mit den chinesischen Herstellern, aber auch die Zollpolitik von USA korrigiert wird.
5: Sport op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar na dat moeilijk begin waren ze duidelijk de betere. Dat zag ook spelverdeler Stijn Doost.
9: We hadden een bepaalde flow beet na die tweede set. Ja, dan ging het eigenlijk vrij gemakkelijk. En was het vrij spelen, ook voor mij. Ik voelde het ook van, oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
5: En woensdag in de kwartfinale wacht Servië of Slovenië. Het weer vanavond opklaringen, vannacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: 3:08. Op de E40 van Brussel naar Leuven is er hinder, komt door een defecte vrachtwagen in Bertum. Let daar dus even op.
10: Radio 2, relax.
1: Romy de Ridder.
3: Het is maandagavond. De herfstzon hebben we gezien vandaag. Ik heb ervan genoten, echt.
10: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
3: Ik hoop jij ook. Laat het weten via VRT Max.

Mr. Mr. and Broken Wings. 8 over 8. Zat je vandaag grotendeels binnen? Heb je die eerste herfstzon gemist? Say no more. Say no more. Want hier is een lichtbron. Een lichtbron in de vorm van twee mooie mensen. Namelijk Suzanne en Freek. Dit is Lichtje branden.

Marcone. En Walking in Memphis. Zometeen hoor je Stef Bos hier bij Radio 2 Relax. Vorige week hebben we zijn 65e verjaardag gevierd bij Radio 2 Olala. Ik heb hem dan ook mogen ontmoeten afgelopen donderdag. Wat een man eigenlijk, Stef Bos. Het was ook een geweldige uitzending met allerlei anekdotes uiteraard. Waarom papa bijvoorbeeld zo boos ingezongen werd.

klinkt vandaag de dag eigenlijk helemaal anders als je hem met live hoort zingen. Je herbeluist Radio 2 Olala met Stef Bos via VRT Max. En je hoort hem ook nog eens tijdens deze Radio 2 Relax. Na Bas Serra, dit is All Because of You.

aflevering Word met Stef Bos. En daar gaat ook een nieuwe single bij horen. Intussen zijn we 22 over 8 om precies te zijn. En heb je nog een klein beetje beweging nodig deze maandagavond? Wel, doe dat nu. Rock Your Body is dit.

Stef Bos en Bob Savenberg. Breek de stilte. Ja, geen seconde stilte was er dus afgelopen donderdag, hè, tijdens Radio 2 Olala met Stef Bos. En hij is ook dit najaar te zien op je tv op VRT1 in Het Huis, de 100ste

0: Italiano vero.
1: Toto Cotugno en L'Italiano. 8:30. Op de weg op de A12 naar Brussel is er iets voor Strombeek. De rechterrijstrook versperd komt door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel vertraag je tussen Wezenbeek en Tervuren.
2: Je luistert naar Radio 2 in

0: Wim Soetaar. En ik hoor bij jou. 8:55 zijn we.
1: Ik hoor bij jou.
0: Renilde uit Hasselt laat via VRT Max weten. Goedenavond, Romy. Ik heb genoten van het herfstzonnetje. Maar voor haar is het nog steeds een zomerzonnetje. Want ze heeft gewoon in een zomerkleed langs het kanaal gefietst vandaag. Dat was haar dagactiviteit. En ze laat weten dat het zalig was. Top, hè? Hopelijk even zalig als deze Radio 2 Relax op dit moment.

0: Bruno Mars and the Lazy Song. Ja, als je echt lazy wil zijn en zelfs je ogen wil sluiten, dus geen tv vanavond, steek dan de nieuwe podcastaflevering van Mens Erger Je Niet in je oren. Het is met de mooie Imam Boudari te doen, M&M-DJ. En het gaat onder andere over decoratie op het werk. Bijvoorbeeld je bureau volzetten met persoonlijke spullen. Een fotokader hier of daar. Don of niet don? Je luistert het via VRT Max.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

Hij gaat met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

Milo Meskes en Nieuw Beginning. Ja, een nieuw begin is een klein beetje het begin van een nieuw seizoen, hè? De herfst. En heb je het nog een beetje moeilijk met de komst van de herfst? Zit je nog wat met de ontwenningsverschijnselen? Ik snap het, want ik zit hier momenteel gewoon in een topje te presenteren. Dus ja, ik zit midden in die ontwenningsverschijnsel, denk ik. Maar zo meteen haal ik er de zomer nog even bij.

0: Klem als een van Geel.
1: Toen je 's morgens wakker werd, wist je niet meer wie ik was.
0: En Señorita. Ja, is toch een klein beetje de zomer, hè, als ik dat hoor. Hoewel Kleimans en Van Geel zijn in elk seizoen goed. Hè? Op zondag 8 november bijvoorbeeld hoor je ze live tijdens onze Radio BNE Redpack in Concert. De Christmas edition, dus dan zitten we volop eigenlijk al met onze neus naar die winter te kijken. Tickets daarvoor vind je gewoon op VRT Max, op de Radio 2 pagina daar. En ik zou zeggen, wacht niet te lang, want het is de allerlaatste editie ooit.

0: Zometeen meer Radio 2 Relax. Hopelijk with you. Na het nieuws van 9 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zometeen de song Onderweg. En of het nu die nieuwe Onderweg is van Niels Stadsbader, of het is die klassieker van Abel. Wel ja, een van de twee. Hoor je zo.
2: Elke dag.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die binnenkort te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig mediafiguur Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat dat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne Knodder van de VZW.
4: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
3: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
5: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
3: En op het EK volleybal mogen de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna waren ze duidelijk de betere, zegt spelverdeler Stijn Dulst.
6: We hadden een bepaalde flow na die tweede set. Ik voelde het ook van, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
3: In de kwartfinale woensdag wacht Servië of Slovenië. Vanavond opklaringen, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust. Lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: 3:09, goedenavond. Op de A12 naar Brussel is er iets voor Stroombeek. De rechterrijstrook daar versperd, komt door een ongeval. En op de bindering rond Brussel vertraag je tussen Wezenbeek en Tervuren.
1: Radio 2.
7: Radio 2.

0: Johnny Logan, Hold Me Now. Je krijgt nog een uur Radio 2 Relax met mij. En dat betekent eigenlijk meezingen met ja, blijdschijven, met huilsongs. Zoals deze. Dat vind ik toch zelf een hele mooie. Niet de nieuwe onderweg van Niels de Stadsbader, maar wel die van Abel, een klassieker.
1: Door de

Savage Garden en Truly, Madly, Deeply. Erika is aan het luisteren. Ze komt uit Antwerpen, maar ze zit niet in Antwerpen op dit moment. Nee, in Griekenland, samen met kleindochter Elena, die is op bezoek. En elke avond spelen ze samen het spel Rummy Cup en zingen ze luidkeels mee met Radio 2. Hoe mooie herinneringen zijn dat voor Elena later. Zing maar mee met Teddy Swims nu.

0: Sanne en Land van ons twee. Als je hebt gekeken vanavond, dan weet je dat Dennis een groot risico heeft genomen. En een risico dat wel eens, ja, verkeerd kan uitdraaien.
1: Wanneer komt het besef in thuis?
2: Adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
3: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
4: Ik ga hem de gang hier alsjeblieft.
3: Verder schieten.
5: Emma?
1: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.

Donna Summer en State of Independence. Heb je al een keertje op sociale media gezeten vandaag? Want vele bekende Vlamingen, die gaan. Ja, die delen een video met daarin twee woorden. Ik ga. Oprecht geen idee naar waar, met wie of wanneer. Maar het belooft iets groots te worden. Hè? Peter van de Veire die gaat, Koen en Chris Wouters die gaan. En Bart Peters die gaat ook. Ja, hoor je zo meteen. Na het verkeer op de E34 van Westkapelle naar Antwerpen is de Zelzatentunnel afgesloten. Komt door werken. Het verkeer rijdt dan om via de Zelzatenbrug. Ook door werken op de A12 van Antwerpen naar Brussel. De Ruppeltunnel die is daar afgesloten van voor de afrit Boom tot de Ruppelbrug. Daar is een kwartier vertraging.

Vaya con Dios. What's a woman? Als je gisteravond naar de Verraders hebt gekeken op VTM, dan weet je dat Ruben van Gucht met veel aandacht is gaan lopen. Dat is nu gedaan. Hij ligt eruit. Maar ik geniet eigenlijk vooral van één persoon, van Margriet Hermans, op mijn beeld te zien. En zo meteen hoor je haar na deze Train en Hey Soul Sister.

Margriet Hermans, een vriend. Ik hoop dat ze het nog lang redt in de Verraders. Hoe meer Margriet op je tv, hoe mooier toch, hè? Het is intussen 21:45. Je luistert naar Radio 2 Relax. Het gaat nog door tot 1 uur deze avond. Dit is Miley Cyrus, Used to be Young.

The Eagles in Hotel California. Morgen is het opnieuw opstaan met Goeiemorgen Morgen. Tussen 6 en 9 wordt weer gezellig bij het ontbijt. Maar eerst deze avond nog rondmaken, hè. Dit is Luna en ze zingt over het leven.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: Setting en Fragile. Het is bijna 10 uur, maar dus geen paniek. Radio 2 Relax gaat gewoon nog door tot 1 uur deze avond. En als je denkt, dit is volledig mijn muziek, weet dat er ook gewoon een stream op VRT Max bestaat met enkel muziek als dit.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Documentairemaakster Tess Uiterhoeven verdedigde in de afspraak die keuze.
1: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
0: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen en dus op wind vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
2: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag ruim 200 vluchten geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. De luchthavens van Belfast in Noord-Ierland, Glasgow in Schotland en Southampton in Engeland werden het zwaarst getroffen. Het was al de 2e storing in enkele weken tijd bij de luchtverkeersleiding. Begin september werden ruim 2000 vluchten en 300.000 passagiers getroffen. Er zou geen link zijn tussen beide incidenten. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Sport op het EK volleybal hebben de Belgische mannen zich geplaatst voor de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
3: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laten we hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Ja, in de kwartfinale wacht Slovenië of Servië. Die 2 landen spelen nu tegen elkaar. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden is het zonniger morgen. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: nacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart opnieuw kandidaat om voorzitter van de FIFA te zijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Dat ook daders van kindermisbruik aan het woord komen is nodig om misbruik te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uitroeven gezegd in De Afspraak. Ze reageerde op de controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
4: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt. Net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie. 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind. Waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
3: Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete krijgen tot €500. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden en de bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabriks. Dat ook daders van kindermisbruik hun verhaal doen, is belangrijk om seksueel geweld te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uiterhoeven gezegd in De Afspraak. Zij reageerde op de controverse over Het Bestaat, de documentaire over kindermisbruik, die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
1: Het is zo broodnodig dat wij hier als maatschappij leren over praten.
2: Ja.
1: In de eerste plaats om slachtoffers te kunnen voorkomen in de toekomst. Wij zijn uiteraard begonnen met slachtoffers. Ik denk dat het een logische
2: uiteraard,
1: stap is. Dat is ook hoe de documentaire in elkaar zit.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat is gegroeid door te praten met die verschillende experten. De politie bijvoorbeeld, die zei ons van de preventiewerking, stop it now. Elke man die zij kunnen stoppen, moeten wij niet achteraan zitten.
0: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Vorpommern. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalt vandaag dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al 2 deelstaten. In Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming van een appartement 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart kandidaat voor een nieuwe termijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Op het EK volleybal speelden de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
3: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké, en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Het weer in de loop van de nacht, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist. Aan de kusten lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden morgen zonniger, temperaturen tot 21 graden. Zo maandag 21 september zit erop. Een goede nacht.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Mathijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen voor het eerst onder de kiesdrempel. De partij verdwijnt daardoor uit het parlement in Mecklenburg-Vorpommern. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde vandaag nog eens dat hij niet opstapt, ondanks de slechte resultaten voor zijn partij in nu al 2 deelstaten. Er is al heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
3: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
2: En in Haasdonk, bij Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen, is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder kwam zwaar ten val toen een bestelwagen de oprit van een landbouwbedrijf verliet. Het parket is een onderzoek gestart. Door het ongeval was er een tijd lang lokaal hinder voor het verkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is ook kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

8:14 nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen bij het tapijt van Bayeux. Dat beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden tot 1 miljoen bezoekers verwacht. Alle tickets tot 31 december zijn intussen al uitverkocht. Bezoekers krijgen ongeveer 40 minuten de tijd om het tapijt te bekijken. En ze mochten aanvankelijk ook foto's nemen, maar omdat dat hinder veroorzaakt, wordt dat nu verboden. Dat het tapijt door Frankrijk aan het Verenigd Koninkrijk werd uitgeleend, is controversieel. Volgens kenners was het werk te fragiel om verplaatst te worden. Er is heel wat controverse ontstaan over de